0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer bij Timothy Castagne.
1: Ja, ik denk dat wij kunnen beter. Dus ja, ik wil altijd op onze eigen kijken in de spiegel. En niet aan die andere ploeg, die hebben goed gedaan, maar we kunnen wel beter.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen, op de pier daar, volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist. Ja.
0: Het elektriciteitsnet van Cuba is de voorbije avond opnieuw uitgevallen. Het zou opnieuw gaan om een algemene landelijke stroomstoring. De tweede al op 5 dagen tijd. De Cubanen worden regelmatig getroffen door grootschalige stroomstoringen, die soms ook dagenlang duren. Dat komt omdat Cuba een verouderd elektriciteitsnetwerk heeft, maar ook omdat er een groot brandstoftekort is in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: En nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: En ik ga...
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energie-rebellie.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Sten is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij de aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen zijn er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid wordt de stad opnieuw aangevallen met Russische raketten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe Belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij die aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen waren er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid werd de stad opnieuw aangevallen met raketten. En technologiebedrijf Apple gaat OpenAI voor de rechter dagen. Het bedrijf achter ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. Voormalige werknemers van Apple zouden vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld nadat ze in dienst waren genomen door OpenAI of daar deelnamen aan een sollicitatiegesprek. Apple en OpenAI kondigden 2 jaar geleden nog aan dat ze zouden samenwerken rond artificiële intelligentie, maar die samenwerking tussen beide bedrijven zou minder goed verlopen zijn dan verwacht. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren gisteren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Hè. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer. Hè. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. En ze was ook een grote voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek raakte ze pas bekend na haar deelname aan een televisieprogramma op de BBC. De verdachte die nu is opgepakt is een 26-jarige Britse man. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Frankrijk is een nieuwe klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting. Het slachtoffer zou toen 16 jaar geweest zijn. Bruel werd eerder al in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er was al sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel was er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Bruel zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. De zanger is 67 en vooral bekend van de hit Casser la voix. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Lokaal kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Ondanks de teleurstelling van gisteravond gaan we er dadelijk toch een ferme lap op geven. Hè. Radio 2 Zomerweekend komt eraan zometeen na het nieuws van 6 uur. Elke dag telt voor 2. VRT
1: Radio 2. 6 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
2: Entre Yuri Tillmans, qui peut pas débuter. Entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
1: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
1: Philippe Ledijnen.
0: Het is even geleden dat ik nog zo vroeg in een radiostudio zat, maar kijk, ik mag nog eens. Een heel erg goeiemorgen en fijne feestdag.

0: Blijft goed, hè? The Way to Your Heart van Soul Sister. Niet alleen een hit in ons land, maar ook in Nederland, Duitsland en zelfs in de Verenigde Staten. Echt een nummer om fier op te zijn. Je had het misschien nog niet door, maar het is inderdaad een feestdag vandaag. Op de kalender staat 11 juli en dus vieren we de Vlaamse feestdag. Dat heb ik onderweg al gemerkt. Hier en daar wappert er al een Vlaamse leeuw. En dat zal jij vandaag misschien ook merken in jouw stad of gemeente, want hier en daar valt er ook wel iets te beleven. Hier en daar een feestje of een optreden van een Vlaamse artiest of zo. Hoe ga jij deze feestdag vieren? Ga je ergens naartoe waar wij ook naartoe kunnen? Laat dan gerust even van je horen. Dat kan in de Radio 2 app.
1: Radio 2 Zomerweekend. VRT Radio 2. Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT.

0: dit?
1: Dit is wat Niels de Stadsbater afgelopen maandag de verrassing van de VRT Zomerhit 2026 noemde, toen hij alle genomineerden mocht bekendmaken. Plankgas van Liene de Douw. Het is een van de 20 waarop je kan stemmen natuurlijk. Dat stemmen kan trouwens nu al op VRT Max. En 4 jaar geleden, toen gingen onze Rode Duivels ook naar het WK voetbal. En toen was er ook een officieel WK-lied. Dit met name Warrior van Oscar and the Wolf.

alweer wat beter met hem. Hij voelt zich goed en zo goed zelfs dat hij eind dit jaar dan toch een afscheidstournee gaat spelen. Misschien komt hij zelfs in jouw buurt als je hem nog eens live aan het werk wil zien. Dit is jouw kans, zou ik zeggen.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, dat we de Vlaamse feestdag vieren, dat merk je zonder twijfel ook aan onze muziek. Ik draai alleen maar platen die bij ons gemaakt zijn, zoals deze ook van Lost Frequencies. Are you with me? Er zijn al een aantal mensen vroeg wakker, hoor. Mensen die genieten van de opkomende zon bijvoorbeeld. Sabine de Grote uit Diksmuiden stuurde een paar mooie foto's van die opkomende zon. Want ze is met de fiets onderweg naar haar werk, zo schrijft ze. René Vos uit Hamond-Achel, de andere kant van Vlaanderen, die schrijft: we gaan vandaag ons nieuwe ruwharige tekkelpupje halen. Dat is onze Vlaamse feestdag waard. En daar staat bij René Vos uit Brugge. Ja, ik weet niet, ik ben een beetje in de war nu waar die René woont. Maar goed, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Patrick Brakke uit Galmaarden, die schrijft van: ik ben een gepensioneerd postbode en ik heb daar juist gestemd. Mooi overzicht en duidelijk. Ik vermoed dat Patrick het heeft over de VRT Zomerhit. Jij kan ook stemmen als je dat wil. Op VRT Max, daar vind je mooi overzicht. Kan je ook alles beluisteren als je niet goed weet van welke plaat dat is of hoe klinkt die en zo. Kan je allemaal mooi beluisteren. Dus zeker jouw stem uitbrengen op VRT Zomerhit. En wij gaan nu dansen. Wat denk je?

Een kus van Noordkaap van Stijn Meuris en een bank vooruit. Dit is een beetje toch het onofficiële Belgische volkslied ooit geweest. Hè. Ik hou van u al walsend door deze zaterdagochtend. En er zijn mensen die al vroeg wakker zijn blijkbaar en al veel werk verzet hebben. Ik lees hier in de Radio 2-app dat Christine de Bruyne uit Staden al een uur gestreken heeft in de ochtendkilte. Een uur, Christine, dan ben je wel heel vroeg wakker. Maar goed, vroege vogels, hè, die zijn er altijd. En er zijn altijd mensen die niet goed kunnen slapen. En dan denken van ja, we gaan wat werk verzetten. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Je mag het mij nog altijd laten weten. Als je daar zin in hebt tenminste. Dat kan in de Radio 2-app. We gaan straks ook nog even terugblikken op die match van gisteravond van de Rode Duivels. Ik weet niet of jij gekeken hebt en wat jouw gevoelens daarbij zijn, dat mag je ook altijd laten weten. Tom Boudeweel geeft ons straks een overzichtje na het nieuws van 6:30.

er zijn er die al een uur aan het strijken zijn. Mirjam Bouten uit Wevelgem stuurt... Ik ben al naarstig mijn huisje aan het poetsen. Ja, het is in alle fristen. Kan deugd doen natuurlijk. Hè. Wrong van Nova Star. En dan nu ons nieuws.

alleen op de Rode Duivels, maar ook een beetje op deze madame mogen we fier zijn. Ze heeft niet alleen naam gemaakt in ons land, maar ook bij onze zuiderburen. Axel Red en Le Monde Tournemal. Ik zie dat Chris Lesage uit Sint-Katelijne-Waver zijn vlag al heeft uitgehangen voor de Vlaamse feestdag. Hè. En Domien is in Opwijk ook bezig met het klaarzetten van het Opwijks kampioenschap Cup op het Hof. Met de aanwezigheid van de Belgische topclubs aangaande Cup zal dat een topeditie worden, schrijft Domien. Hij wenst ons een Vlaamse, fijne Vlaamse feestdag. En dat wensen wij hen natuurlijk ook toe. En heel veel plezier daar met dat Opwijks kampioenschap. En als jij nog geen idee hebt waar naartoe vandaag, dan krijg je zo meteen nog een tip van mij.

0: Altijd fijn om deze madame nog eens te horen. Barbara Dex en Back to You.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.

0: Ook dit is van bij ons Beats of Love van Nachtoend Nebel. En daarvoor Jelle van Daal met haar nieuwe solo-single Kleuren in de Regen. Ja, dat zou ook een beetje de cryptische omschrijving kunnen zijn van die voetbalwedstrijd die we gisteravond massaal hebben bekeken met z'n allen. En dat geldt ook zeker voor Sporza-collega Tom Boudeweel. Tom, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de teneur bij de supporters is over het algemeen een beetje teleurgesteld, maar toch ook trots op onze Rode Duivels. Hoe kijk jij terug op die kwartfinale tegen Spanje?
1: Het is een pijnlijk moment uiteindelijk, omdat je lang meedoet. De verlengingen die komen eraan en dat is toch wel een mooie prestatie tegen de Europese kampioen. Zeker omdat je een aantal spelers moet missen. Onana, dat wisten we, maar in de opwarming is ook Tielemans, de aanvoerder, uitgevallen en toch een van de steunpilaren dit toernooi. Uiteindelijk zijn ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne uitgevallen. Dus als je nu eens terugkijkt op met welke ploeg de Rode Duivels zijn geëindigd. Ja, dan is het een beetje sneu dat het uiteindelijk een flater eigenlijk is van die invallers doen. Want Senna Lammens, heel jammer voor hem, want die heeft een heel goed seizoen gemaakt bij Manchester United als nieuwkomer. En nu werd hij zo wat koud in de wedstrijd gegooid door die blessure van Courtois. En zijn eerste bal moest hij lossen en dat was op anderhalve minuut van het einde van de reglementaire speeltijd. Dus ja, veel tijd heb je dan niet meer. Dus ergens wel een gevoel dat er iets meer in zat. Maar daarvoor was België ook aanvallend niet goed genoeg. Dus uiteindelijk Spanje door naar de halve finale tegen Frankrijk. Dat is een mooie affiche.
0: Ja, en de Rode Duivels nu naar huis, neem ik aan?
1: Ja. Vanavond slapen we hier nog, want we mogen mee met de charter. We zijn samen met hen naar hier gekomen en we mogen ook met de speciale charter mee met hen. Hier is het nu 9:45 s'avonds, dus nog één keer slapen. En dan, wat is het, rond 2:30 morgenmiddag in onze tijd, dan vliegen we terug naar België. Ik ga ervan uit, en dat is wel altijd zo een beetje, na een toernooi, dat sommige spelers daar niet op dat vliegtuig zullen stappen, omdat ze dan met de familie, ik denk maar aan Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, dat hij hier nog eventjes zal blijven in LA, want zijn familie heeft hem het hele toernooi gevolgd en hij heeft wel iets met LA, komt hier wel vaker. Dus dat is maar één voorbeeld en anderen zullen hem wel volgen, veronderstel ik.
0: Ja, en de anderen komen gewoon naar huis en die zijn uiteraard ook een beetje teleurgesteld natuurlijk, hè?
1: Ja, god, het is een dubbel gevoel, denk ik. Je hebt de doelstelling waargemaakt. Iedereen hoopte om de kwartfinale te bereiken. Dat is ook wel gebeurd. Niet altijd met het beste voetbal. Het was wel best wel een hobbelig parcours dat ze hebben afgewerkt. Maar ja, als je dan in die kwartfinale staat en je dan er toch redelijk dichtbij bent, dan ben je toch wel ergens blij, maar ook wel ontgoocheld, ja, denk ik.
0: Absoluut. Wat is het volgende waar wij naar uit moeten kijken? Want het wereldkampioenschap gaat gewoon verder natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is zo. Er zijn vandaag op jullie tijd, dan zaterdag, zijn er nog twee kwartfinales met onder andere Argentinië. Maar dan die halve finale, wat ik zei, Frankrijk-Spanje, dat is het beste van het beste. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja. En als we richting de Rode Duivels kijken, in september is het alweer Nations League. Of dat met de bondscoach Rudy Garcia zal zijn. En met de Lukaku's, De Bruyne, Witzel, Meunier, Courtois. Dat zijn allemaal gasten die zijn overgebleven van de goede generatie. Dat zijn dertigers geworden. Dus Vincent Manhart, de technisch directeur, die zal wel wat werk hebben de komende weken om te kijken wie wordt de coach, blijft de coach en wie gaat nog mee met de Rode Duivels naar die Nations League en het EK.
0: Ja, en jullie bij Sporza zullen ook nog genoeg werk hebben om dat allemaal op te volgen. Dankjewel Tom Boudeweel voor je verslag daar vanuit de Verenigde Staten. En slaap wel voor straks, neem ik aan.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Okay. Salutjes, dag.

We draaien alleen maar muziek van bij ons, want het is Vlaamse feestdag. En dan mag ook dit duo niet ontbreken, vind ik, Kleimans en Van Geel, over juf Helena. Ja, die schoolpoorten die blijven nog een paar weken gesloten. De kinderen en de juffen en de meesters die genieten van vakantie. En wij gaan ondertussen nog genieten van deze topper van bij ons. Hooverphonic, The Night

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist.
0: Ja. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Mones.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be. Dorso. Ergo.

0: Het is een feestdag, de Vlaamse feestdag vandaag. En bij een feestje hoort niet alleen een hapje en een drankje, maar er mag ook eens gedanst worden natuurlijk. En wie konden we daar beter voor programmeren dan de mannen van Clouseau en Dans. Het wordt weer een mooie zonnige en zomerse dag, denk ik. De zon schijnt al volop en ik denk dat het kwik toch ook boven de 25 zal uitkomen. Ik zal dat straks even checken bij onze weerman David Degenau. Maar wat doet een mens dan zowel als het zo warm is en zo zomers? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Ga jij op zoek naar afkoeling vandaag? Misschien in de zee, misschien in een of ander zwembad, of misschien in de frigo van een supermarkt, wie weet. Heb je speciale plannen om het warmer te krijgen vandaag? Zou ook wel eens kunnen. Laat gerust dan even van je horen. Dat kan in de Radio 2-app. Laat maar weten waar jij mee bezig bent vandaag of wat de plannen zijn. Wij gaan ondertussen verder met één van de genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Dit is één van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Door de wind van Ingeborg, helemaal a cappella dankzij de groep Impact hier bij Radio 2. Ja, Caroline opent om 8 uur weer haar camping. Hè. De hele zomer lang haalt ze vakantieherinneringen op met bekende medemensen. En ik kreeg daar straks al een berichtje van die medemens, van die bekende medemens die straks bij Caroline op de camping zit. Even luisteren.
1: Hey Philippe en luisteraars van Radio 2 met Kelly Pfaff hier. Ik ben onderweg naar camping van Caroline en mijn vakanties vroeger waren vooral heel veel buitenspelen, kattenkwaad uithangen en nog zoveel meer. Maar hoe waren jullie vakanties als kind? Tot zo op de camping.
0: Ja, Kelly Pfaff dus straks op de camping van Caroline tussen 8 en 10 hier te beluisteren bij Radio 2.

0: Dit wordt een nieuwe collega van ons, Brahim en What I Like About You.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper, met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper. Elke

0: Zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja, en het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee, nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
13: Oh, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
12: Nou, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
15: De genomineerden, die zijn er al.
14: Nu nog de zomerhit.
15: Wie wint VRT Zomerhit?
14: Dat bepaal jij.
15: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
14: Het is pas echt zomer met...
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Ja, ik heb geen inspiratie.
15: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Radio 2.
19: Elke dag telt voor 2.

0: Uit de zomer van 1992, de handtastelijke Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You. We gaan het proper houden, hè. Met weerbericht van David Deheno. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Philip.
0: Ja, hier schijnt de zon al en ik vermoed dat we weer een zonnige, warme dag krijgen vandaag in Vlaanderen.
1: Ja, dat is zo, een topweekend. Krijgen we met temperaturen rond 24, 25 graden aan de kust. Daar is er wel, vooral na de middag, zowel deze namiddag als morgen namiddag, redelijk wat wind, een vrij krachtige wind. Kan zelfs morgen namiddag krachtig worden. Maar evenveel zon als in het binnenland. Waar de temperatuur dan richting 30, 31 graden zal gaan. Morgen is lokaal 32 mogelijk. In het uiterste zuiden van het land zelfs 33. Maar ook daar dus een noordoostenwind die ja, zeer uitdrogend is en ook wel een windkracht 3, misschien ook al eens 4 bereikt. Dus een klein beetje voorzichtig zijn met vuur in de natuur, maar voor de rest is het op en top genieten. Met uiteraard ook verder in de week dezelfde temperatuur, hetzelfde weerbeeld. Met veel zon, met soms eens wat hoge wolkensluiers of een enkele verdwaalde stapelwolk. En dat blijft zo tot en met ja, donderdag of vrijdag. Dan begint de kans op een regen- of onweersbui wel toe te nemen. En volgend weekend dan zouden we uitkomen op maxima onder 30 graden. Aan zee blijft dat zo rond 3,24 hangen. De wind gaat daar trouwens aan de kust de komende dagen. Dus na dinsdag of zo wordt dat ook wel minder hard. Ja. Dus ja, een zeer zomerse week. Een tropische week ook vaak. En dan daarna is er uitzicht op koeler weer. Dus zeker het verlengde weekend in aanleiding naar de nationale feestdag. Ja. En ook in die week zou dat zo rond 4,25 graden uitkomen. Meer moet dat eigenlijk niet zijn.
0: Meer moet dat absoluut niet zijn. Nee.
1: Maar deze week krijgen we veel meer.
0: Ja, maar je zegt onweer, mogelijk donderdag en zo. Dat is dan met toch wat regen, neem ik aan?
1: Ja, inderdaad. Als dat hier en daar gebeurt, we weten nog niet hoe hevig of waar. Dat is met onweer slechts kort vooraf in te schatten. Ja. Maar die kansen stijgen wel. Maar tot dan, tot en met woensdag of donderdag, is het gewoon kurkdroog.
0: Kurkdroog. En dan zullen we zelf de plantjes moeten water geven, zeker. En onszelf vooral ook water geven. Af en toe drinken, hè. Het is bij deze warme temperaturen. David, dankjewel. En fijn weekend dan maar.
1: Fijn weekend. Salutjes. Tot later.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Goedemorgen. WRT Radio 2. En Green.
2: Energie Rebellie.

0: half acht, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die nierfalen kan veroorzaken. Het gaat om een ziekte veroorzaakt door de stekbacterie. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Daar zijn ook Belgen bij, maar de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Philippe Ledijnen.

0: Vlaamse muziek van lang geleden. The Pebbles and Seven Horses in the Sky. Het is bijna 7:55 geworden. Een heel erg fijne zaterdagmorgen en fijne feestdag. Radio 2. Het wordt weer een stralende dag vandaag met heel veel zon en maxima rond 24 graden aan de kust. Maar pas op, tussen de 31 en 33 graden in het binnenland. Er staat een matige noordoostenwind, dus die zal alvast niet voor de nodige verkoeling zorgen. Daar zal je zelf voor moeten zorgen, dus vergeet niet voldoende te smeren en te drinken.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Op zoek naar een leuke uitstap voor het hele gezin? Dan zit je vandaag goed aan het kasteel van Dilbeek. Daar vindt het gratis Vijverfestival plaats. Met twee podia, een kinderdorp, foodtrucks en animatie voor jong en oud. Muziekliefhebbers kunnen uitkijken naar optredens van onder meer Toerist Le MC en Ozark Henry. En met de zon die weer van de partij is, wordt het een gezellige zomerdag waar muziek, lekker eten en gezelligheid hand in hand gaan.

0: Nieuw werk van nieuw talent van bij ons, Matthias Mesmans, zo heet deze jongeman. En je hoorde App en Vloed.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissen.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Waar is de tijd dat Willy Sommers als een leeuw in een kooi ronddraaide? Ik heb Maarten van Gramberen aan de lijn. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Filip, goedemorgen.
0: Schijnt de zon daar ook al bij jou?
1: Amai, ze schijnt op dit moment recht in mijn gezicht. En wij zitten in de Dordogne. Dat is een prachtige streek in Frankrijk. Het regent hier heel vaak. Sapousse les champignons, zeggen ze dan. Dat is heel goed voor de paddenstoelen. Maar
0: vandaag niet.
1: Vandaag niet. Nu is het met de zon te doen.
0: Ja, dat is goed. Zeg, mijn ochtendcollega Sharon vraagt in de week altijd om een gokje te doen. Wie volgens jou de etappe in de Tour zou winnen. Gisteren zei je, naar het schijnt, Tim Merlier. En wie heeft er gewonnen, Maarten?
1: Tim Merlier, dat is 2-2, Filip, voor mij. Want ik had de dag voordien gezegd in de Pyrenee, het zal Pogacar zijn.
0: Ja.
1: En voilà, het was Pogacar. Dus ik heb 2-2. Daarvoor was het een drama. Was ik er elke keer flink naast. Maar nu begin ik te scoren en ben ik aan een inhaalrace begonnen.
0: Waar verstop jij je glazen bol?
1: Waar ik die verstop? Ja, ergens in mijn vele valiezen en al die spullen. Er is ruimte in mijn valiezen, want ik ben uiteraard al wel wat spullen vergeten en kwijtgespeeld. Dus daar heb ik hem in gestopt.
0: Maar ik hoop dat je nog in je valies een plaats hebt voor een cd-speler, want naar het schijnt heeft Sharon jou een cd-speler beloofd.
1: Ik weet niet hoe groot die dingen tegenwoordig zijn, maar toen ik kind was, waren ze van die hi-fi-ketens. Dat zal het wellicht niet zijn.
0: Denk het niet.
1: Maar een kleine, smalle, dunne, platte cd. Speler, dat zou nog net moeten lukken.
0: Oké, ja. Zeg, wat verwacht je voor... misschien nog even op Tim Merlier terugkomen. Mm-hmm. Hè? Ja, jij verwachtte dat, maar verwachtte iedereen dat? Was dat een beetje verrassend?
1: Nee. Hij is een van de allersnelste van het hele peloton. Het was een massasprint gisteren. Je hebt hier eigenlijk maar een renner of drie die echt heel snel zijn. En misschien is in een zuivere sprint, als iedereen de ruimte krijgt, als iedereen zijn ding kan doen, is Merlier eigenlijk de snelste van allemaal. Begonnen als veldrijder. En dan werd hij plots opgepikt. Had niet echt een ploeg meer, werd hij opgepikt door een wegploeg. En hij ontbolsterde zich tot een absolute topper in de sprint. Zijn vierde etappe al in de Tour. Het is zijn derde Tour en hij wint nu ook een rit. En in de voorgaande rondes van Frankrijk die hij reed ook. Dus hij heeft in elke Tour die hij reed al minstens één rit gewonnen. Het is een stille jongen, vriendelijke gast, maar hij is echt een kanonskogel en in een zuivere sprint de rapste van allemaal.
0: Ja, daar is gisteren ook over nagekaart tijdens Vive le Vélo uiteraard. Hè. Maar er was gisteren natuurlijk ook de Rode Duivels die tegen Spanje speelden. Hebben jullie dat daar een beetje kunnen volgen?
1: We hebben de eerste helft gevolgd in het hotel bij Sodal Quickstep. Wij waren daar voor Vive le Vélo om nog een interview te doen met Tim Merlier. Trouwens echt wel een voetbalkenner, al had hij voorspeld dat de Belgen met 0-1 gingen winnen. Dus daar hebben we de eerste helft gezien. En dan de tweede helft zijn we toch richting ons hotel gereden, want we moesten nog 2 uur rijden van het hotel van Sodal Quickstep naar dat van ons. En je moet zorgzaam omgaan met jouw krachten in zo'n lange ronde van Frankrijk. Dus ik heb de tweede helft gezien in de auto. Tijdens een gigantisch onweer. Het heeft de hele tijd lang pijpenstelen geregend, bliksem, donder. Maar het was wel een apart decor om naar die tweede helft te kunnen kijken van de Rode Duivels. Dat ga ik nooit vergeten.
0: En hoe heb jij daar, kijk je daarop terug op die voetbalwedstrijd?
1: Ze hebben het echt goed gedaan. Ja. Dit was ook wat we allemaal een beetje voorspeld hadden. Kwartfinale tegen Spanje en dan wordt het moeilijk. Het had eventueel nog wel gekund, een verlenging erbij. Maar je moet ook wel zeggen, als je die wedstrijd hebt gezien, dat de Spanjaarden gewoon beter waren. Misschien niet zo heel veel meer kansen hebben gecreëerd. Maar ze waren gewoon beter. Maar dat betekent, dat doet niks af aan de prestatie van de Rode Duivels. Ze hebben het WK gespeeld, dat ze konden spelen. En zij mogen met opgeheven hoofd terug naar België vliegen.
0: Absoluut. Ja. En nu terug naar de Tour. Wat verwacht je voor de etappe van vandaag? Wie... Ja. Denk je gaat er winnen?
1: We gaan vertrekken hier in Périgueux en we trekken naar Bergerac. Dat is ooit nog een tv-reeks geweest, lang geleden. Bergerac met een of andere politieinspecteur. Dus we rijden door de Dordogne. Echt een hele mooie streek, dus zeker kijken voor de mensen die houden van kastelen en prachtige plekjes. Dit is de koers en de ritten en de etappen daarvoor. En wellicht gaan we opnieuw sprinten vandaag. Want gisteren was Merlier, ik kwam aan in het hotel. Wij zaten al klaar, maar hij wilde echt, en dat begrijpen we natuurlijk, snel naar een massage om zo snel mogelijk gerecupereerd te zijn voor vandaag. Omdat dit opnieuw een kans is voor hem. De sprinters krijgen eigenlijk niet zo heel veel kansen in deze ronde van Frankrijk. En dit is er opnieuw eentje. Dus ik zet opnieuw, mijn geld, ik gok nooit, voor alle duidelijkheid. Maar ik moet dan toch iemand kiezen als winnaar. Dan ga ik opnieuw voor Tim Merlier gaan.
0: Oké. Ja, dus ja, we zullen zien wat dat wordt straks. Hè. We gaan het allemaal volgen. Moet ik jou nu ook weer een prijs beloven?
1: Nee, het is niks. Laat Sharon maar de prijzen uitdelen. Dat is meer dan voldoende.
0: Dat is goed. Ik zal haar terug prijzen laten uitdelen van volgende week. Maar morgen gaat mijn collega jou bellen. Hè, morgenochtend, om te kijken hoe dat geworden is. Dankjewel, Maarten. Veel plezier daar in de Tour.
1: Salutjes. Dag Filip, dag. Fijne dag.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend. 2.

Laura Tesoro duurde even op de pauzeknop en dat moeten wij ook af en toe eens doen, vind ik. Voor ik hier op de stopknop duw, wil ik heel graag nog iemand een fijne verjaardag wensen. Want Jan Blommaert stuurde een bericht in de Radio 2-app dat zijn buurvrouw, zijn superlieve buurvrouw uit Sinaï, Diane, jarig is.

Speciaal voor die superlieve buurvrouw uit Sina van Jan Blomaert. Dian Ongenazen wordt 90 vandaag. Dit was Wiltura en mooi, het leven is mooi.

0: Jeremy Vrieling helemaal op weg naar zichzelf. Vanaf 11 uur kan je in Blankenbergen gaan kijken en luisteren naar Dirk, Anja en Karen. Maar nu zit Caroline Kraar om Kelly Pfaff te ontvangen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het WK-avontuur van de Rode Duivels is voorbij en 5 kinderen liggen in het ziekenhuis, hebben een ernstige bacterie opgelopen, mogelijk in een kinderboerderij. De Rode Duivels hebben niets kunnen stunten op het WK-voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje in de kwartfinales. Het stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88e minuut maakte Spanje de beslissende goal. Tom Boudeweel blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens, net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming en ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen 2 keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: De Rode Duivels waren na de wedstrijd erg teleurgesteld. Ook doelman Thibaut Courtois. Hij werd dus gewisseld door een blessure.
2: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
0: Heel wat voetbalfans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. Op de pier in Blankenbergen volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ook Peter de Kroebelen.
3: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
4: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
3: En nog?
6: Ja, jammer. Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: On est très fier. Ik ben fier van mijn land en de l'équipe belge.
3: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
8: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: Het departement Zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden in de buurt van Almeria onder controle te krijgen. Er zijn daar 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Stijn Verkruijsen, jij bent daar ter plaatse. Zijn de slachtoffers al geïdentificeerd?
9: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
0: Ja, Stijn, er zijn ook Belgen bij de vermisten. Wat weet je daar al over?
9: We zijn in contact geweest met enkele Belgen. Die zitten in hotels aan de kust op zo'n 20 kilometer van Bedar, waar ze woonden of verbleven. Velen zijn zwaar onder de indruk van wat ze hebben gezien. Ze hebben zelf vaak maar nipt aan de vlammen kunnen ontsnappen. En voor hen was het gisteravond vooral bekomen. Twee Belgen hier hebben hun buren verloren in de brand en waren zwaar onder de indruk. Iedereen hoopt vandaag te kunnen terugkeren, maar dat zal wellicht nog onmogelijk zijn, want de brandweer is nog altijd aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle.
0: Bedankt voor die laatste stand van zaken, Stijn. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies. De burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Tot donderdag blijft het weer nog zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon op het WK voetbal. België is uitgeschakeld na een 2-1 verlies tegen Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Meer over de wedstrijd en de exit van de Duivels op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Door werken is er hinder op de N31 van Zeebrugge naar de E40, ter hoogte van Sint-Michiels. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten.
11: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
12: Radio 2. Camping Carolien.
13: Carolien de Bekker.
10: Ja, goedemorgen beste mensen. Het is zover. De camping is weer geopend. 2026. Mijn eerste gast is de tent uitgekropen. Goedemorgen Kelly.
14: Goedemorgen. Radio
10: 2. Ja, het is de bekendste Kelly van ons allemaal. En ze ziet er niet verfrommeld uit. Dat kan niet van iedereen gezegd worden.

0: Beginnen met Madonna is altijd goed. Papa don't preach. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: Camping Carolien. Radio 2.
0: Ja, ja, de camping is open de hele zomer lang op zaterdagochtend tussen 8 en 11. Concept is 1 gast 3 uur lang over zijn of haar zomers als kind, als puber en als volwassene. Het laatste uur opent ook mijn campingdisco. Mijn gast is dan de DJ. Vandaag DJ Kelly Faf. Kan je het nog, Kelly?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ja, hoor.
0: Zeg, jij kind van een wereldkeeper. Hoe ben jij vanmorgen wakker geworden?
2: Fris. Fris, ja. Ik bedoel...
0: Je hebt toch naar de match gekeken gisteren?
2: Ik heb gekeken naar de wedstrijd. Absoluut, er zat meer in. Maar ik... Het is wat het is, zeg je dan altijd. Ja. We zijn zover geraakt. Dus er zijn landen die dat er vroeger zijn uitgevallen dan de Belgen.
0: Ja.
2: Ze mogen er gewoon fier op zijn. Ze hebben dat goed gedaan.
0: Ja, dat is waar. Zit je dan te sturen met je vader heen en weer? Zo van, amai, wat doet hij nu? En zie je nu een keer met Courtois? En,
2: Nee. En daar uit hij zich ook niet over. Vroeger... Het is heel leuk en zeer animerend om met mijn vader voetbal te zien.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is zeer technisch.
0: Ah, ja.
2: Dus je leert heel veel. Dus het nadeel is dan wel, als je kijkt naar voetbal nu, je hebt dan dat inzicht dat je vader heeft en dan kijkt je zeer technisch naar voetbal. En dan heb je al heel snel door van, oh, dit is een saaie wedstrijd of dit gaat dit zijn of dit gaat dat zijn. Ja.
0: Ja.
2: Wat
0: ja,
2: dat ook heel leuk is, hè?
0: Ja, maar zoals wij kunnen niet meer naar de radio luisteren. Hè. Wij zitten altijd met een professioneel oor.
2: Technische dingetjes, hè?
0: Dat is waar. Op vakantie gaat hij gewoon uit. Maar goed, dus hoe ziet jouw vakantie? Heb je vakantie? Hoe ziet je zomer eruit?
2: Ik ben net terug uit vakantie. Ja. Ik ben 10 dagen met Sam alleen zijn we naar Portugal gegaan. Even relaxen met twee vooraleer.
0: Met twee, verdorie.
2: Met z'n twee. Dat is de eerste keer in 27 jaar, kun je het u voorstellen.
0: En jullie zijn nog samen?
2: Ja, zeker wel. We kwamen terug. Het was direct van, ja, we boeken het volgend verlof.
0: Ah, oh, maar schitterend.
2: Ja, maar dat was... Ja, we hebben er echt enorm van genoten.
0: Ah, ja. Daar zullen we straks iets verder op ingaan, want dat reizen, daar gaan we het ook over hebben.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik ben blij dat je op mijn camping bent en ik vraag mij dan altijd af, ik vraag dat ook aan elke gast die hier passeert, heb jij iets met kamperen?
2: Ik vind kamperen fantastisch.
0: Ja?
2: Mensen die kijken naar Expeditie Goris zullen dat ook hebben gezien, dat wij telkens wel een glamping hebben gedaan, maar ik hou daarvan. Ik deed met mijn vader en mijn zussen deden wij geregeld buiten.
0: Gast die hier passeert, heb jij iets met kamperen?
2: Ik vind kamperen fantastisch.
0: Ja?
2: Mensen die kijken naar Expeditie Goris zullen dat ook hebben gezien, dat wij telkens wel een glamping hebben gedaan, maar ik hou daarvan. Ik deel met mijn

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Want jullie, maar je grootouders hadden ook een woonwagen, hè? Op een camping. Dus ja. Dat is voor jou is dat echt, ja, dat is jeugdsentiment.
4: Ja, ik vind dat is een sfeer, er is een... Weet je, je gaat bij de ene, heb jij nog een suiker? Heb jij nog... Allee, ja, dat heeft zoiets waarin dat je elkaar leert kennen en je maakt herinneringen en je bent ieder jaar blij als je elkaar terug tegenkomt een jaar later en ja, dat heeft toch iets.
3: Dat is waar. Dus drie uur lang mag je ervan genieten, beste Kelly. Merci om hier langs te komen. Wij zijn vertrokken voor een rit van 3 uur. Dus drink maar rustig je koffietje, hè.
4: Ja, jij ook, hè.
3: Ja.

0: Mary Mary en Shackles. Oké, we gaan zo dadelijk de kindertijd in. De zomers van Kelly Pfaff in de jaren 80. Als kind van de beste keeper ter wereld. Ik moet het toch nog eens even zeggen, Kelly. Het WK moet dan toch wel heel veel herinneringen oproepen aan je kindertijd. Hè? Allee, dat is WK 86. Hoe vaak is dat nu weer gepasseerd?
1: Ja, dat is ook ondertussen 40 jaar geleden. Hè?
0: Ja.
1: En dan heb je ook nu dit WK waarin dan ze spelen in Mexico. Dus ja, het is een beetje cirkel rond.
0: Ja.
1: En dan nu ook gisteren, 40 jaar geleden, hadden de Belgen dat ook voor in 86, maar dan wonnen ze wel.
0: Ja.
1: Jammer genoeg is dat nu niet het geval geweest. Maar ja, er komt veel naar boven daarmee.
0: Ja, ja, als je denkt dat je nostalgisch bent geworden de laatste weken, dan ga je nu echt nog dieper erin gaan. Echt, we gaan zo dadelijk naar je kindertijd in de zomers in de jaren 80.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tijd.

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa! Mini Europa! Das Reza!
5: Nou, wat leuk zeg! Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vind dat wat een chique mobiel, onze.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
6: Maar sa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
9: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2.

0: Alanis Morissette en Ironic.
1: Camping Carolien.
2: Carolien de Bekker.
1: Radio 2.
0: Met Kelly Faf als gast over haar zomers. En we zitten in de kindertijd, Kelly. De zomers in de jaren 80. Dat was, jij was niet altijd in België, hè? Jij zat heel vaak. Ja, je papa was keeper van Bayern München. Mm-hmm. Jullie hebben daar een hele tijd gewoond.
3: Vanaf mijn drie, hè? Ja.
0: Vanaf je drie.
3: Ja. Van vier. Ja, ik werd net tussen drie en vier.
0: Mm-hmm. Ja. Dus je favoriete vakantieland in de zomer was.
3: Gewoon eigenlijk in België.
0: In België? Hoe ging dat dan? Moest je dan in de zomer, kwam je dan een hele zomer naar België met je zussen? Of hoe zat
3: dat? Ja, dat was sowieso. Maar dat viel dan, ja, papa moest dan nog meestal spelen. In de maand juli. En dan gingen wij altijd naar de boerderij bij Annie en onkel Fons. Maar we gingen ook heel vaak naar mijn grootouders en dan mochten we mee op de kermissen, want ja, mijn grootouders zijn forens geweest. En dat was ook altijd heel leuk. Of mee, mijn grootvader, de Boppa, die maakte zelf snoep.
0: Ja, want die had een snoepkraam op de kermis.
3: Die had een snoepkraam en die maakte anijsbollen. Die maakte allemaal zijn verse. En dat was altijd zo leuk. Pas op, wij moesten dat mee inpakken. Hè. Dus dat was ook nog altijd, of wegen en dan op dat schaaltje zo leggen. En kennen die dingen, dat je dat zo moet doorhalen en dat je dat rood
0: pakketje
3: zo hebt. Honderden zakjes. Maar we vonden dat zo leuk, want dan waren we met mijn bobo waren we dan, ja, gezellig. Met z'n allen waren we dat dan aan het maken en dan mochten we dat de volgende dag verkopen. Of dan gingen we spelen met andere kinderen op de kermissen, want dan gingen we gewoon van met hun nichten en met hun neefjes die dat er ook op de kermissen waren. En dan
0: trokken jullie ook altijd rond.
3: Ja, maar ja, iedereen houdt elkaar in doog, hè. Je bleef wel altijd op de kermis, hè.
0: En is dat dan een hele maand dat je bij je grootouders op de kermis zit? En
3: ja, nee, dat verschilde. Maar wij zaten toen wij, en dan heb ik het dus vanaf mijn 4, 5 jaar, toch zeker tot mijn 10 jaar, gingen wij altijd naar Langemarken.
0: Ja.
3: En dan zaten wij een maand op de boerderij bij Annie en Fons. Wij noemen ze tante Annie en onkel Fons.
0: Dat is in de Westhoek, hè?
3: Ja. En dan was dat de koeien binnenhalen 's morgens. Alles proper maken. De koeien melken. Maar ze hadden wel al die elektrische troepen. Kalfjes op de wereld brengen.
0: Jullie moesten echt meehelpen, meedraaien.
3: Ja, tuurlijk. Wij vonden dat top.
0: Dus echt van een chique voetbalwereld naar de koeienstront eigenlijk.
3: Maar er is niks beters dan dat.
0: Ja,
3: of zo. Die hadden ook velden en dan gingen we patatten planten. Of die hadden ook zo een serre voor tabak. Dus dan moesten we de planten en dan door reizen, ophangen, dat kan drogen. En die hadden paarden, varkens, kippen. Ik heb kleine traumatjes ook opgelopen, want dat is verschrikkelijk als een kip de kop afdoen. Ze laten dat los, dat loopt achter.
0: Dat loopt
3: nog nooit zo hard gelopen als toen. Maar ook de leuke dingen, als aangegaan, waar de zo discus zo wat smijten mensen. Ja, wij deden dat met verharde koeienstront. Wij vonden dat top.
0: Zet u wel een beetje met uw voeten in de wereld, hè?
3: Ja, maar ik bedoel, het verschil is daarin dat mensen hebben heel vaak het idee van, dat is hetgene hoe dat het oogt, dat is hoe dat het overkomt. Maar je moet niet vergeten dat mijn vader niet van hetgene wat overkomt, of de luxe en al die dingen, die komt daar niet van. Ja. Dus ik zeg altijd van, ja, wij zijn misschien wel opgevoed in een chique villa, maar de mentaliteit was niet van een chique villa.
0: Ja, want jij voelde dus je daar keihard thuis, hè? Zo, met je voeten in de koeienstront, met je handen in de...
3: Heerlijk.
0: Dus zit er een beetje een
3: klein boerinnetje.
0: Een boerinnetje in jou.
3: Of een zigeunertje in mij. Ja. Absoluut. Absoluut. Ik vind dat heerlijk. Dieren. En ik ruik dat ook graag. Of zo, ja, in de velden. Er zijn koekjes afgevallen. Oh. Als we hooi gingen halen. En dan opstapelen. Zijn kies van boven naar beneden gevallen.
0: Zacht geland. Klaplongetje erbij.
3: Nee. Ik had niks. Ik denk dat ik dat heb geleerd van ons vader. Hoe moeten vallen.
0: Ah ja. Juist. Maar het is wel, dan leer je wel veel. Hè. Op een boerderij leer je wel veel. Hè. Werkethiek om te beginnen.
3: Absoluut.
0: Je vuil te maken. En toen in de jaren 80, ik kan me inbeelden dat je dan nog als kind met de tractor mocht rijden.
3: Absoluut. Ja. Met een tractor mogen rijden, dus, of op boerenpaard zitten, waarin dat je benen bekend wijd stonden, want dat beest was zo groot en log. Maar je hebt tenminste hele leuke dingen. In je pyjama je bottekes aandoen en dan naar de stal gaan en dan met je aftrekker alles proper maken en dan viezen op hetgene wat je gedaan en dan, wacht even, ik pak de kruik, ik ga even uit de grote ton de lauwe melk eruit pakken voor sweet bed ontbijt.
0: Zo, schitterend.
3: Dat was fantastisch.
0: Maar miste je je ouders dan niet? Want jullie waren dan toch wel een tijdje apart.
3: Ja.
0: Er waren geen smartphones.
3: Nee. Maar ja en nee. Je waart zodanig bezig. Ja. Je bent heel blij als je ze ziet, daar niet van. Hè. Maar het was ook leuk om zo'n ding eens te doen. Je zit er ook met je zussen, dus het is niet... Je voelde je ook thuis daar.
0: Wat een geluk, hè, dat jullie met z'n drieën waren ook altijd. Want jullie zijn echt die hele kindertijd van hot naar her gesleurd, eigenlijk. Hè?
3: Ja, gesleurd zou ik het nu niet benoemen. Maar
0: ja, dat klinkt misschien negatief en je hebt er goede herinneringen aan.
3: Ik heb er heel fijne herinneringen aan. Ik zeg het, het is... Ik denk dat het gewoon omdat wij hebben gezien van in het begin hoe het voor ons mama was. Die moest zich vaak in twee opsplitsen. Hè. Moeder zei, maar ze had ook haar verplichtingen tegenover haar man. Je zit dan in het buitenland. Je hebt geen familie waar je op kunt terugvallen. Je bent dan in het begin de taal nog niet machtig. Je neemt dan wel een nanny in huis. Om dat wat mee op te vangen. Voor als je s'avonds naar die wedstrijden, maar de kinderen moeten slapen. En dan zie je hoe hard... En ons mama was altijd heel open en eerlijk in haar communicatie. Waardoor dat je dan ook begrip had.
0: Ja.
3: En, papa moet werken, ja. En mama moet daar ook even naartoe. Of zo dat.
0: Ja, maar die zomers die zijn eigenlijk wel goed opgevangen. Hè? Terug naar België. Vakantie in België. Dat was voor jou de zomer. Mm-hmm. We gaan straks ook eens kijken hoe die vakanties of die zomers waren in het buitenland dan.
3: Ja.
0: Maar eerst de Romeo's.

0: En ik zag jou even. Oh, oh, oh, oh. Je hebt het daarnet over glamping gehad, hè, beste Kelly. Mm-hmm. Guy de Kok uit Lichtervelde die zegt: glamping is niet kamperen.
1: Ik weet het. Maar als je, als je reizen doet in het buitenland,
0: ja,
1: hoe dat wij het hebben gedaan. Ja, sorry, maar dan kan ik mijn tent niet meenemen en al mijn spulletjes en mijn tapijtje voordat er zo wat gezellig in te liggen. Want ik heb wel een tent, zo'n drieluiktent, hè.
0: Ah ja.
1: Dat je zo 2-3 compartimenten
0: hebt. Ja, ja, compartimentjes, ja.
1: En dat kan ik dan niet meenemen, hè. Dat is te veel voor de valies.
0: Ja, dus inderdaad, mag het even schie. Echt waar?
1: Maar het is gewoon een compensatiegericht. En ik had ook zoiets van, de kinderen ook, iedere keer als we op een glamping, ook al is dat niet echt een camping. Maar daar slaapt het beste, want je hebt toch nog altijd toch iets meer die buitenlucht en de rust. En je ziet de sterretjes wat beter en zo, daar.
0: Ja, en het mag ook gewoon, hè. Hallo.
1: Het mini-gevoel.
0: Ja, tuurlijk. Een beetje luxe mag, als je het je kan permitteren. We zitten in de kindertijd van Kelly Pfaff en haar zussen natuurlijk. Mm-hmm. Je zei het daarnet al, mijn vader had toch nog heel wat voetbalwerk tijdens de zomers. Mm-hmm. Dus dat was overal gaan onderdak krijgen bij de familie. Nu, je hebt ook een Turkse periode gehad, hè, de zomers van 89 en 90. Je papa heeft ook bij Turkije gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe was dat? Hoe bracht je dan je zomers door?
1: Turkije is zo mooi, zo lekker eten. Jezus.
0: Ja?
1: Maar heel tof. Ja, wij deden van alles. En het leuke daaraan was, mijn vader, ja, iedereen kent dat verhaal wel, dat hem bijna, mijn vader kon niet zwemmen. En na dat incident in 86 had hij zoiets van, ik wil toch leren zwemmen. En dus de zomers in Turkije, of de vakanties in Turkije, waren vooral heel veel papa stimuleren voor te zwemmen.
0: Echt waar?
1: Omdat hij had dan lessen gevolgd om te kunnen zwemmen.
0: Ja.
1: En dan, ja, als wij dan eens op met een boot, hè, dus we hadden zoiets, Garmin, ons mama weer heel gemakkelijk zeeziek, het minste nog geer. Maar we hadden dus 5 dagen of 6 dagen of een week, ik wil kwijt, een paar dagen hadden we een boot. En ja, ja, zoals ons vader, papa kennende, iedere dag nog wel met zijn reddingsvestje aan, just in case. En dan zwom hij alle dagen Emma baantjes rond een boot. Hij ging niet ver van de boot, hè, rond een boot. En dan hielden wij dat in doog, maar dan, ja, je bent jong en je doet wat onnozele dingen. Dus dan sprong dat al eens van de boot vlak voor je vader.
0: Tuurlijk.
1: Je raastig, want dan verschoot je en dan wij maar lachen. En een beetje plagen is toch ook altijd plezant. Maar de zomers daar ook zeer verschillend.
0: Ja, ja, want jullie waren eigenlijk jetsetkinderen op dat moment. In de schijnwerpers compleet. Ja, je moest toch afgeschermd worden. Die Jean-Marie die was wereldklasse.
1: En dan tegelijkertijd voelde dat niet zo aan. Omdat dat gaat geleidelijk. Je bent het al gewoon.
0: Ja.
1: Dat is heel gek om te zeggen.
0: Ja, je bent erin geboren eigenlijk.
1: Je bent daarin geboren en dan is dat, dat is uw normaal. Is dat normaal voor een ander niet? Maar op dat moment weten dat niet dat dat niet een normaal is.
0: Ja, want als je mee gaat varen op de boot van de president, dan
1: ja, dat is een detail dat ik had weggelaten.
0: Ik dacht, ik ga
1: maar dat is maar dat zijn zo, ja, maar daar stond jij niet bij stil. Want mijn ouders hebben altijd tegen ons gezegd, iedereen die dat bij ons over de vloer kwam en die was bekend, en dan zei hij altijd, ja, maar die moeten hun eigen gat afvegen. Dat is hetzelfde als papa. Papa is ook niet anders dan een ander. En dus het nadeel,
0: het is er ingepompt.
1: Het is er, ja, omdat dat is ook hoe dat zij het bekeken. Iedereen is maar een gewone mens, dat maakt niet uit. De ene heeft dat talent, de ene doet dat. Maar je moet dankbaar zijn voor al hetgene wat iedereen doet binnenin zijn mogelijkheden.
0: En ja, natuurlijk.
1: Dat is een beetje hoe wij daarin zijn opgevoed. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk, ik heb maar eigenlijk 1 idool en dat is mijn vader, want voor de rest, ja, iedereen kust naar je. Dus ik heb het heel moeilijk om zo echt te zeggen van, oh, daar ben ik van of daar. Want wat als die hun persoonlijkheid niet goed is? Ja, dan ben ik geen fan niet meer. Dat vind ik dan heel jammer.
0: Ja, maar ik vind dat een heel mooie eigenschap. Dat,
1: ja?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, misschien wel, maar ik zou toch ook graag zo
0: Is willen opkijken naar iemand.
1: Ja, zo. Ja. Dat. Mijn oudste zus die had dat nog. Want ik weet nog, we hadden een poster van Wham. Oh, deze was ze verschrikkelijk vinden dat ik dat deel. Maar we hadden een poster van Wham. En iedere avond kreeg George Michael Little did she know. Iedere avond kreeg hij een kusje. En dan dacht ik, ah oh ja, oké, okay, ik moet dat ook. En ik probeerde dat gevoel op te wekken. En ik dacht, ik ga niet op die George zijn gezicht kussen. Nee, daar heb je al genoeg op gekust. Dan ging ik maar op de andere zijn gezichtje kussen.
0: Andrew kreeg dan een beetje aandacht. Ja.
1: Dus ik dacht, ik heb het dus niet echt.
0: Nee, dat is heel oké. Dat begrijp ik ook. Kelly, we zitten zo in de zomer. Het vakantieland van je jeugd is België. Maar jullie gingen als gezin ook wel af en toe eens naar het buitenland op vakantie. Of was dat niet?
1: Jawel, we gingen eens naar Oostenrijk of eens naar Spanje of Italië. Of, dat deden we wel.
0: Dat wel.
1: Maar de Rode Duivels hadden voor de voorbereiding van Mexico in 86 zijn zij naar Zwitserland getrokken. Hoogtestage daar gedaan in een dorpje Ovrona. Dat ligt tussen Sion en Martigny. En mijn vader kwam heel goed overeen met die mens van dat sportcomplex. En die had zoiets van, als wij de halve finale halen, dan koop ik hier een lap grond, want dit hier heeft dit. En ja, ze hadden de halve finale gehaald. Dus hij is dan in september is hem terug naar daar gegaan. En dan hebben zij daar een stuk grond gekocht en hebben zij daar een huisje gezet om daar de vakanties...
0: Ah, dat waren dan echt de zomervakanties sinds toen?
1: Zomervakantie, wintervakanties, alle vakanties hebben wij daar gedaan. Maar ja, het grote verschil, het huis in Zwitserland, we hebben het trouwens niet meer, we hebben het verkocht. Dat was omdat vroeger kwamen mensen interviews doen bij u thuis.
0: Ja.
1: En dus hadden we zoiets van, mijn ouders wouden ons toch ook nog een klein beetje afschermen, dat er niet overal foto's van ons gingen. Dus het huis in Brasschaat was met foto's van papa. En het huis in Zwitserland was met al onze foto's en de vrienden en de mensen die ons nauw aan het hart liggen.
0: Eigenlijk is het een soort van getaway waar jullie echt privacy konden hebben, ja, en echt vakantie konden hebben onder jullie zelf.
1: Dat was
0: echt,
1: daar.
0: Ja,
1: en dan
0: Zwitserland.
1: Dat gaat dan van hiken tot... Ik zeg het, we hebben daar allemaal skiles ook gegeven. Dat is gekend de locals. Dus ja, dat was Zwitserland.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nu, het zijn geen klassieke zomers die jullie hebben gehad. Hè? Rondreizend gezelschap. Ik wil ook wel eens weten hoe die zomers voor jou als puber waren. Kelly Pfaff in de puberjaren, haar zomers. Zat dat voor jongens of niet? Kwam Sam veel te vroeg op de proppen? Dat is voor straks. Trouwens, goedemorgen aan iedereen die net is wakker geworden in de ochtendzon. Voor een schitterende dag vandaag.

0: Surprise van Kelly Minogue. Kelly Minogue. Maar
1: Kelly
0: echt
1: Minogue.
0: Waar.
1: Wow.
0: En Kylie Pfaff in de studio. Straks meer over haar zomers als puber.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog.
2: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. In samenwerking met Radio 2.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Radio 2.

0: Nick Kamen en I Promise Myself. Ann-Sophie Koenaerts is aan het meeluisteren vanuit Noorwegen. Goedemorgen, Ann-Sophie.
1: Camping Caroline.
2: Caroline de Becker.
1: Radio 2.
0: We zitten met Kelly Pfaff in de studio. Maar we zitten ook in haar puberteit, de zomers, hoe zij die doorbracht. Eigenlijk heb jij heel veel gewerkt, Kelly. Veel vakantiejobjes.
3: Ja, maar dat moest hè, bij ons, hè.
0: Ja, maar dat is echt de werkethiek, hè. Dat is niet van een jetset leven, dat is echt werken, hè, bij jullie.
3: Ja, maar ik bedoel... we zijn een team, gewoon allemaal samen, dus ja. Ik ging dan bijvoorbeeld in de zomer. Wat doe je dan vaak? Dan ga je met je vrienden, je spreekt af. Wij, het zwembad van Brasschaat, zo dat. Nee, ik moest eerst het gras afrijden vooraleer ik er naartoe. Dus je ging dan naar school en je denkt, het is mooi weer. Ik ga afspreken met de vrienden. Blablabla. Nee, ik moest eerst het gras afrijden. Hè. En het is niet dat je op zo'n tractorje zat, hè. Het was duwen, hè.
0: Het was duwen.
3: En iemand anders, een van de zussen moest dan de kakjes opruimen. En iemand anders moest onkruid doen.
0: Aha.
3: Dus dat weer zo wat...
0: Dat waren de jobjes thuis.
3: Ja.
0: Maar je deed ook wel heel wat... Je bent bij de frituur gaan werken. En
3: ja.
0: Je moet je overal gaan presenteren, eigenlijk.
3: Ja. Ik werkte dan in het frituur. Of zo... Ook topsen, hè. Vond ik heerlijk om te doen. Zo met een hamburger hotdogkraamsje buiten aan een discotheek staan.
0: Serieus?
3: Ik vond dat s'nachts? Top. S'nachts. Ja, eerst langs een bakker gaan voor de pistoleetjes en al de dingen te gaan halen dat ze daar niet meer hadden verkocht. Of dit of dat. Of de lange dingetjes te gaan halen. En ik vond dat top om dat te zien. Hè, want
0: ja?
3: Ze gaan allemaal heel chic binnen. Maar hoe dan ze soms buiten komen. Of hoe dan ze zo... Ik ging er aan toen. Ik vond dat heerlijk.
0: En heerlijk. Rook je dan ook 2 dagen naar hamburger?
3: Wow, maar in de tijd... Dan vond ik dat minder erg. Dan stinken aan de smoor. Want overal konden nog binnen. En dan konden roken en doen. Dus sowieso was er altijd een kapstokje voor je kleren buiten te hangen. Omdat het stonk van me kan niet meer. Dus ja...
0: Nee, juist.
3: Leuk.
0: En op je 15e ben je ook modellenwerk beginnen doen.
3: Ja. Maar
0: Dat is heel het jaar door. Dat was niet alleen tijdens de zomer dan? Of
3: ja, het ding was toen gewoon... Dat is een toevalligheid dat op mijn pad is gekomen door... met een fotograaf samen te werken voor een reportage. En die zoiets had van, maar je moet dat doen. Ik had daar zelfs nog niet over nagedacht. Ik wist zelfs niet wat dat was.
0: En maar dan... je bent je al aan het excuseren.
3: Ja, maar...
0: Je bent echt een schitterend mooie vrouw. Dus waar ben je allemaal beland dan? Want dat betekent dat jij heel veel hebt rondgereisd.
3: Ik zat toch wel, ik moet zeggen, 11 op de 12 in het buitenland. En godzijdank bestond toen de fax...
0: De fax
3: bestond toen. Dus het leuke was dan ook, weet je, tot je 18 worden eigenlijk heel hard beschermd door je agentschap. En zeker het land waar je dan naartoe gaat. Dus je logeert altijd met andere modellen of onder begeleiding. Het geluk had ik dan ook nog dat er in veel landen heel veel vrienden van mijn ouders waren, waardoor dat ik daar dan bij kon logeren, ook namelijk.
0: Ja, jullie internationale jeugd heeft daar toch wel zijn vruchten afgeworpen.
3: Dat was toch wel een voordeeltje, dat je dan toch zo'n klein beetje, ook voor mijn ouders, ik bedoel, gaat geen gsm, gaat dat allemaal nog niet. Allee ja, gaat het wel, maar nog niet internationaal. De fax was ons ding. Dus dat is zo... Ja, het leuke eraan is, je krijgt dan... Je komt dan toe en dan krijg je een fax. Koop dat je dit. En dan moet je een fax... Moest er nog voor betalen ook, om een fax terug te doen, hè, aan de receptie of zo. Dus dat hadden we dan ook. Maar als ik dan zo wist van... Oké, ik ga daar voor een maand verblijven. En dan stuurde ons mama leesboeken op. Of koekjes. Of zo kleine dingetjes dat je dan zo hier mist in België. En of dat je gewoon bent om te eten. Dat je daar niet vindt in het buitenland. Maar... Ja, het was...
0: En dan is dat direct, koekjes zijn goed doorgekomen. Ze zijn hier, dankjewel, het is hier 25 graden, hup, via de fax terug naar België.
3: Was dat soms maar, dat 25? Het was soms warmer, maar ook veel kouder.
0: Dus, ja.
3: Want het is natuurlijk zo dat je doet de zomercollectie, die locaties, dat is in de winter. Hè. Dus, en de winter doe je in de zomerperiode.
0: Ah ja, tuurlijk.
3: Zo vaak dat ik al in de zee heb gestaan en heb moeten doen alsof het heerlijk warm is. Maar dat water is maar 5-6 graden, je wil het niet weten. En dan mogen je niet over laten doen komen dat het ijskoud is.
0: Ja, juist.
3: Dus dat is fake it till you make it, noemen ze dat.
0: Maar
3: dan.
0: Dat is wel chic, hè, dat je de halve wereld hebt gezien. In je puberteit eigenlijk. Je was altijd aan het rondreizen.
3: Ja. Ja, voor te werken. Dus dat maakte het ook nog leuk. Je hebt daardoor wel veel landen gezien, maar ook gewoon alleen hotels en luchthaven.
0: Ah ja, juist.
3: En dat is... Allee,
0: Dus er zijn Sleurde heel... jij toen ook herexamens mee? Op,
3: Ik nam in het begin wel mijn schoolboeken mee overal naartoe. Ja, en dan kwam ik terug en dan was het examen doen. En ja, ik heb zelfs heel lang... ik wou verder studeren dan. En dan wou ik... een vriendin van mij deed dan de richting dat ik graag wou doen. En dan nam ik haar boeken mee om dan te studeren, zodat ik een ingangsexamen kon doen, om dan te zien dat ik daar toch, voor het geval dat dit niet zou lukken, zodat ik altijd een backup plan hebben.
0: Ik moet nog één vraag stellen, Kelly.
3: Stelt ze.
0: Vakantielieve.
3: Vakantielieve? Heb ik dat gehad? Wacht. Nee, ik had een lief van mijn 15 tot mijn 19. En dan eigenlijk, nee.
0: Nee? Niet rondgevoefeld, want jij ziet daar tussen al die modellen over heel de wereld je eigen ding te doen.
3: Ja, maar ik zit dat voor mijn job te doen, hè.
0: Kijk eens hoe professioneel. Ja. Hoe oud was je toen je Sam tegenkwam?
3: 21.
0: 21.
3: En ik was tussen mijn eerste lief van mijn 15 tot mijn 19. Dus daar zit maar 3 jaar tussen. Uh-huh. Maar ik ben nooit echt zo'n fladderaar geweest. Als ik emotionele connectie heb met iemand, is dat niet... Dat is niet mijn stijl, ik zal het zo zeggen. Ik zal het zo benoemen.
0: Dat begrijp ik, ja. Ik dacht een keer eens van alles. Skileraars... In de chalet in Zwitserland.
3: Pas op ze, hè.
0: Voetballers.
3: Kusjes geven, dat deed ik wel graag.
0: Ah, zo.

0: Red Sebastian Champion. Ik zie hier dat nog altijd heel veel mensen boos zijn omwille van het voetbal gisteren. Het moet nog even verwerken, jongen. Klein rouwprocesje. Straks gaan we verder met Kelly van...
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: VRT Radio 2.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Hey, hallo allemaal! Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Camping Caroline hier, de zomers van Kelly Faf en het gezin, want jullie hebben de halve wereld afgereisd, Kelly. Waar zou jij ons allemaal mee naartoe nemen na al dat reizen? Dat is voor straks.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut de beslissende goal van Spanje. Verdediger Brendan Mechelen van de Duivels vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
1: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase. Maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Heel wat voetbalfans volgden de match gisteravond op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen kwamen zo'n 2000 supporters samen.
2: Ik had het zien goed komen, maar ja, jammer van die laatste hol.
3: Ze hebben heel best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest het nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet heen kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld, ik denk dat we blij mogen zijn.
4: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk om tegen Spanje eruit te gaan, ça va nog.
0: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
5: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: Het departement Zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in het zuiden van Spanje weten nog altijd niet of vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. De Spaanse overheid heeft op de 12 gevonden lichamen een autopsie uitgevoerd, maar de slachtoffers konden nog niet geïdentificeerd worden. Isabel Wijn geraakte veilig weg uit haar B&B in de buurt van Bidar. Zij vreest het ergste.
6: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
0: Technologiebedrijf Apple heeft een rechtszaak gestart tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt voormalige werknemers ervan vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Steve Rombout, hoe zou dat dan in zijn werk gegaan zijn?
7: Wel, die voormalige werknemers van Apple zouden informatie over apparaten, onderdelen en prototypes hebben doorgespeeld nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt over de beschuldigingen dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer de iPhones. Maar die samenwerking staat toch al een tijd onder druk en dat komt onder meer omdat ze elkaar als concurrenten dreigen te worden. OpenAI heeft zelf plannen om AI-toestellen te gaan maken. En in dat kader zijn ook al meer dan 400 medewerkers van Apple overgestapt naar OpenAI.
0: Dankjewel, Steven. En in Londen heeft de Britse prins Harry voor het eerst in 4 jaar tijd koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden bij de begrafenis van koningin Elisabeth. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. Sindsdien is de relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie ook gespannen. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: En we zijn bij het verkeer. Door werken is er hinder op de N31 van Zeebrugge naar de E40 ter hoogte van Sint-Michiels. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten, excuseer. Verder geen problemen op de weg. Voorlopig, want het wordt een schitterend weekend.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 1.
10: Carolien.
11: Carolien de Bekker.
8: En hoe schitterend dat weekend wordt, dat gaan we zo dadelijk eens even checken bij Jacot Brokken. Ondertussen Kelly Faf, hier bij mij op de camping over haar zomers die als kind en puber zijn voorbij. We duiken het volwassen leven in.

0: vind dit nu zo echt eens een plaat die niet bij de zomer past.
1: Manic Monday.
0: Manic Monday. Kan ons het verrekken dat het maandag is. Het is zomer.
1: Het is zaterdag, het is vakantie.
0: Ja. Camping Carolien. Radio 2. Straks over een uurtje gaat de campingdisco open. Dan is dat jou, hè, Kelly Faf. Jouw zomerplaten.
1: Oh, ja, zomerplaten. Het is een beetje meer verhaal praten, eigenlijk.
0: Uit de zomer.
1: Uit de zomer. Ja. Ik kan daarvoor niet helemaal teruggaan naar mijn jonge jaren. Tienerjaar, ja. Maar zo tot 10 jaar heb ik dat eigenlijk niet echt.
0: Omdat je dan met Matthias Reim bent op. Ja, maar dat is allemaal Duitse platen.
1: Omdat wij buiten speelden gewoon.
0: Natuurlijk, ja.
1: Dus meer het simplistische gewoon van uitleg daaraan is, ja, wij speelden gewoon buiten. Het enige wat ik nog wel weet is dat we dan voor onze cassettendek en aan het wachten waren voor op record play te duwen om het op te nemen, zo'n ultratop 50, en dan rap op pauze duwen voor als de reclame zou komen en dan hopen dat de presentator niet te veel
0: zit. Tuurlijk, de Radio 2 top 30. En als die man dan in de intro zat te lullen, te snel zijn plaat onderbrak, verschrikkelijk. Echt.
1: Ja, want we moesten wel op tijd kunnen stop en record play duwen.
0: Ja.
1: Dat is het enige. Maar vraagt me niet echt van welke nummers waren toen enorm. Dan moet ik het eerder aan personen linken.
0: Oké, maar ik heb jouw lijst doorgekregen. Het wordt een schitterend uur.
1: Dus vind je het leuk?
0: Ik vind het leuk.
1: Ah, fijn.
0: Echt. Over een uurtje gaan we eraan beginnen. Maar eerst even naar Jacot Brokken. Goedemorgen, Jacot.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goed wakker geworden na die voetbalmatch van gisteren?
2: Ja, het was een beetje te denken. Hè. En we gunnen het Spanje ook wel. En we hebben toch een goal kunnen tegenscoren. Dat is toch de eerste keer al sinds vorig WK, denk ik zelfs.
0: Dus dat is waar. Die Spanjaarden die wisten niet waar ze het hadden. Een goal tegen zich. Dus dat is dan toch wel gelukt. Wat krijgen we vandaag? Want het ziet er alleszins schitterend uit.
2: Ja. Voor mensen die nu aan hun vakantie beginnen, het voelt alsof we in het buitenland zijn, want het is tropisch warm vandaag. 31 graden verwachten we, veel zon. Wel wat wind, een matige wind in het binnenland. Aan zee wordt dat deze namiddag een vrij krachtige zeebries die zelfs met rukwinden tot 55 km per uur kan waaien. Dus daar wordt het dan ietsje frisser, krijgen we een 25 graden. En dan vanavond en vannacht blijft het nog lang warm, wat ook fijn is voor alle festiviteiten die er gepland staan voor de Vlaamse feestdag. Denk maar aan Vlaanderen Feest in Antwerpen bijvoorbeeld. Daar gaan ze nog lang van dat tropisch warme weer kunnen genieten. En dan morgen krijgen we opnieuw tot 32 graden. Met opnieuw veel zon, wat wolkensluiers eventueel. En als we maandag ook nog eens boven die 30 graden halen, wat er op de planning toch al staat, 31 graden verwachten we, dan mogen we vanaf maandag officieel van een hittegolf spreken. Maar zelfs mocht het maandag nog niet gelukt zijn, dan hebben we nog een aantal herkansen. Want ook op dinsdag, op woensdag, op donderdag staat er meer dan 30 graden gepland. Dus het wordt een lange, tropisch warme periode de komende dagen.
0: De twee duimen van Kelly Faf gaan de lucht in. Jij vindt het heerlijk.
1: Ik vind dat heerlijk. Hè? Alles boven de 30. En dan zeker met nog wat een klein windje erbij.
2: Ja.
1: Ik hou niet één van alle weerelementen. Hetgene dat ik minst leuk vind, is eigenlijk wind.
0: Ja, dat is uw haar en zo.
1: Nee, dat trek ik maar. Ja, dat doe ik de staart. Maar het is zo, regen, ik vind dat niet erg. Maar door regen en wind, dat zo in uw.
0: Dat is een lastige combinatie. Snap je?
1: Sneeuw, niet erg. Maar sneeuw en wind,
0: Nee,
1: dus ik heb het zo, wind vind ik het minste element. Maar als het zo lekker warm is, ik zeg dan altijd heel hard tegen de kinderen, smeerdollen vooral goed in. Ja. Want dat is heel gevaarlijk. Als er veel wind is en zo lekker weer, dan verbranden heel snel.
0: Dat is absoluut
1: zo. Dus goed smeren, zou ik zeggen. Maar ik vind dat top. Ja. Het is vakantie in eigen land.
0: Ja, en ook, zon en een beetje wind, dat is zo welkom. En ook voor Jacot, dat is een zeiler. Hè, Jacot? Wind en zon, goed hè?
2: Ja, een beetje wind. En zeker nu voor de Tall Ships Race in Antwerpen, ook top hè, met al die wind. Dus perfect. Hopla. Weer daarvoor.
0: Heel de agenda is er weer doorgedrukt. We weten weer wat doen dit weekend. Dankjewel, Jacob.
2: Alsjeblieft. Bye bye.

0: Edwards. Oké, je luistert naar Camping Carolien. Mijn eerste gast is Kelly Pfaff. We zijn door je kindertijd gegaan daar straks. Je puberteit vind ik altijd zo verhalend. We hebben de helft nog niet kunnen vertellen, Kelly. Dat is echt... Maar kijk, insert Sam Goris. Want we gaan zo dadelijk naar de zomers als de volwassen Kelly. En dan, je zei het daarnet, hè, 21 jaar toen je Sam tegenkwam. Waar was dat trouwens?
1: In Oostende.
0: In Oostende?
1: Ja, wij hadden opnames daar. Sterrenslag hadden wij.
0: In de zomer?
1: In de... Ja, ja. Voor zomer, voorjaar. Zo daar.
0: Ah ja.
1: Ja. Nee. En Serge Dien, ik kwam van Australië. En ik moest normaal gezien, want we moesten de avond voor die moesten wij daartoe komen. En ik had... mijn vlucht was verlaat, dus ik heb het diner niet meegemaakt. En Serge had tegen mij gezegd... Ja, dan zet u maar tussen ons in, Kellyke. En dan, ik zeg, ja, maar wie is dat? We hadden geen Google, hè. Google was, mama, wat is dat? Ja. Of je ging het opzoeken in de bibliotheek. En hij zei, ja, nee, ik kan dat niet zeggen, We zitten nu daartussenin, dus ja, ik kom toe. Iedereen was al verplaatst, want ja, het dessert was er al. En zo heb ik die avond Sam leren kennen.
0: En dat was direct dikke mik, om het zo te zeggen?
1: In het begin hebben we elkaar wat vermeden, omdat als iemand u probeert te koppelen...
0: Oh, het was echt een koppelactie.
1: Maar van Serge, ze maar zeker. En wij met twee echt zo...
0: Dat was verschrikkelijk.
1: Is dat wat dat mij mee samen zien? Ik kende hem en hij kende... En hij dacht ook, amai, wat een poppemie, wat een showtrineke, zo daar.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk, doordat we die avond met z'n allen... We waren zo spelletjes aan het spelen met kaarten en dit en dat. En dan ben ik uiteindelijk door zo'n verplaatsingdingen... Ben ik naast Sam terechtgekomen. En ik moest telkens wel lachen, zo... Je wilt niet lachen omdat je weet, nee, ik ga hem niet leuk vinden.
0: Ja.
1: Maar je doet dat dan toch. En hij had hetzelfde bij mij. En uiteindelijk zijn wij beginnen praten door iets heel stom. En opeens, ja...
0: Opeens was er een klik. En kijk, de rest is geschiedenis. Want er zijn een paar kinderen uitgekomen. En nog heel veel reizen ook. Dus we gaan daar zo dadelijk even naartoe. Blijf gerust zitten. Trouwens, laat gerust ook weten van waar jij aan het luisteren bent. Is dat thuis op terras met de koffie erbij op de camping? De camping.
1: Camping.
0: Zeg je nu camping of camping?
1: Camping.
0: Hier is camping. Welkom bij Camping Carolien.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor

0: Iedereen in?
1: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Jamma Pluskaart.
2: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
2: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
3: Morgen is Gamma Extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neusbegot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: je deze plaat hoort, welk beeld komt er dan in je op, Kelly?
1: Dan zie ik vooral de videoclip. En als ik ze hoor, denk ik altijd... Oh, de backing vocalist van Michael Jackson.
0: Dat is echt, hè?
1: Mm-hmm.
0: Sheryl Crow, All I Wanna Do.
2: Camping Caroline. Hey.
3: Caroline de Becker. Radio
0: 2. Kelly Faf, hier in de camping. Trouwens, er zijn ook mensen van op de camping, van op de camping aan het luisteren. Beste Kelly, ja. Renilde uit Hasselt zit op de camping in Holland, in Nijmegen.
1: Ach, gezellig.
0: Luxe camping, zegt ze. Animatie voor de kinderen, disco 's avonds, een binnenzwembad, een speeltuin, een grote winkel, ook heel belangrijk.
1: Heerlijk.
0: Grote winkel, ja. Michel Jannes, die zit te luisteren van op een bankje aan de basiliek van Scherpenheuvel.
1: Tof.
0: Die gaat,
1: een kaarsje voor mij, alsjeblieft.
0: Ja, voor mij ook. Sonja uit Herzelen, die luistert vanuit Costa Brava, uit warme Spanje. Ja, hier in het warme België is het ook goed, hè, om te vertoeven. Is dat zoiets, de zomers, Kelly? Want Sam, die moet heel vaak optreden in de zomer. Blijf jij dan ook gewoon thuis met de kinderen?
1: Ah, ja, maar ik zeg het. Ik vind België, ik vind dat heerlijk om in de zomer... in eigen land te zijn. Ik heb dat al zo... Ik maak het dan gewoon lekker gezellig thuis. En ja, je vangt dat een beetje op. Je bent zelf ook nog aan het werken. Hè? En dan probeer je toch ook nog wat quality time te hebben met je gezin door het gewoon thuis gezellig te maken. En nu zeker met deze weer. Hoe tof is dat? Je hoeft nergens niet naartoe te gaan. Je kunt lekker ontspannen. En heb je wat tijd en je kunt een beetje kleur pakken. Dat is goed. Maar ja. Het is zo, ja.
0: Kleurpakken is niet goed. Hè. Het schijnt dat dat... Enfin, kan ja, niet kunnen zeuren.
1: Er zijn zoveel dingen die niet goed zijn. Maar kom.
0: Ja. Dat is waar.
1: We moeten toch nog een beetje leven.
0: Dat is waar. Zeg maar zo'n typische Belgische gezinsvakantie. 2 weken in een Spaans hotel of de camping in Zuid-Frankrijk. Dat is niks voor de familie Goris dan? Of...
1: Oh, nee. Dat is niet waar. Want ik ging geregeld met mijn... Met mijn nicht en haar zoon, toen had ze nog maar 1. En dan ging ik samen met de kinderen gingen we in Nederland op de soort van centerparks iets. Gingen we dan naar daar. Maar wij hebben dat in onze jeugdjaren ook gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja. Ja, ik weet niet. Het is, dat is toch, ik weet niet hoe tof.
0: Ja, dat is plezant.
1: Als je zo een bungalow kunt huren of een camping, het maakt al niet uit. En je hebt daar van alles om te doen. En het leuke is ook... Als je 's morgens vroeg en je wordt wakker en je dit niet, hup, je doet je slifjes aan en je gaat met je portefeuille en met je rieten mandje en je bent vertrokken naar het plaatselijk
0: bakkertje
1: of ja, waar dat je winkeltje gewoon, vaak is dat zo, en dat je ertoe komt en dat je dan even met Maria achter de kassa ook nog even een klapje doet en tot ze biedt of ik zie je morgen wel of la la la la la. Dat is toch, ik weet niet hoe plezant.
0: Dat is
1: en ondertussen
0: heel tof.
1: Komt iedereen ook al tegen. De hele tijd goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Ja, zo zijn die Nederlanders wel, hè. Goeiemorgen.
1: Ja, maar dat doen ze ook in België, hè.
0: Ja. Ja, en op de lange duur begin je elkaar dan te kennen als je altijd naar hetzelfde park
1: en
0: gaat.
1: En dat maakt het toch zo leuk.
0: Ja, absoluut. Maar dus de meeste vakanties zijn dan wel zonder Sam, denk ik.
1: Je bent vroeger. Vroeger ja. was dat heel veel. Ja. Dus ik ging dan met de kinderen. Als hij meeging, dan kwam hem bijvoorbeeld 4-5 dagjes.
0: Ja.
1: Maar langer dan dat was dat vaak niet.
0: Nee, want je bent onlangs eens op vakantie gegaan zonder Sam naar de chalet die jullie hadden in Zwitserland met jouw ouders. Nooit meer, zei je daarna. Te lang zonder Sam, dat gaat niet.
1: Nee, dat moet ik wel zeggen. Als hij niet komt naar waar wij dan even... Allee, waar wij dan verblijven voor de kinderen om vakantie te hebben. En hij kon niet komen, ja, dat vond ik maar niks.
0: Nee?
1: Nee, dan had ik echt zoiets van... Nee, dat gaat niet.
0: Maar echt? Is dat...
1: Ik slaap niet goed.
0: Zonder Sam?
1: Wow, ik slaap niet goed. En ja, dat is gewoon... Dat is mijn persoon. Hè. Dat is mijn beste kameraad. Ik ben niet alleen mama. Ik ben ook een partner. En ik ben gewoon graag in het gezelschap van mijn partner. Ik amuseer mijn eigen rot.
0: We hebben daarnet Jacotte Brokke gehoord.
1: Ja.
0: Die is heel graag op reis zonder haar partner. He, die gaat dan op zeilvakantie en hij mag thuis blijven. Omdat ze zegt, dat is een beetje me-time. Dat is mijn ding. Heb jij dat dan niet?
1: Bah, ik zeg het. Ik vind dat oké voor een paar dagen. Maar nu niet voor een week, hè.
0: Nee.
1: Nee. Nee. En dat heeft... Ja, ik vind dat heel moeilijk om te benoemen, maar het heeft gewoon te maken van, ik kan mijn me-time pak ik 's morgens vroeg. Sam, ja. Sam is geen ochtendmens. Dus ik heb echt een hele voormiddag vaak. Sam komt meestal pas tegen 11 uur uit zijn bed, maar ik ben een vroege vogel, dus ik heb echt al een paar uur dat ik gewoon op mijn gemakken en mijn gazetje kan lezen, mijn koffie kan drinken, mijn mails kan gaan beantwoorden en dit en dat. En tegen de tijd dat hij beneden komt, ja, dan kan ik gewoon, dan is het meestal de tijd voor mijn tweede shot koffie. En dan kan ik even met mijn ventje wat keuvelen. Ik vind dat heel gezellig.
0: Kijk eens. En alsof de duivel ermee gemoeid is. Sam Goris staat klaar.
1: Ach,
0: ze is zo lief voor mij.

0: 1992. Hoe oud was hij toen? Dat was zo lang geleden.
1: 19.
0: Zo cute.
1: Ja, hè?
0: Ja, en zo'n schattig kapseltje dat hij toen had. Sam Goris, de meneer van Kelly Faf hier in de studio bij Camping Carolien. Jullie zijn voor het eerst in 27 jaar nu met z'n tweeën op reis geweest.
1: Ja,
0: zonder de kinderen.
1: Maar hoe erg is dat? En
0: waarom?
1: En 10 dagen. Ja, de reden is gewoon omdat wij zo met twee altijd zoiets hadden van oké, ze hebben ons altijd gezegd van ja, geniet van de kinderen, want dat is maar beperkt. En dat is maar maximum 18 jaar. En wij hadden echt zoiets van omdat Sam dan altijd iedere vakantie en weekends en altijd moest optreden. En dan had ik tegen de kinderen gezegd, oké, als je verder gaat studeren, alsjeblieft, geef mij dan nog 4 jaar, dat ik met jullie grote reizen kan doen, want dan gaat dat beter gaan met de vakanties voor papa's en een agenda en al die dingen. Dus dan kunnen we dat wat inhalen. En de kinderen hadden toen gezegd, ah wel, dat is goed. Uiteindelijk, nu heeft iedereen die vakanties gezien, want het is op televisie gekomen. Maar,
0: ja, expeditie Goris, ja.
1: Ja, maar wij hadden gewoon altijd zoiets van, zolang dat wij de kinderen nog hebben, gaan we met de kinderen op vakantie. Maar nu ondertussen zijn 26, bijna 25 en Sam had echt iets van kom, we zijn vorig jaar, zijn we even 5 nachtjes, 6 dagen zijn wij met 2 even weg geweest. En hij zegt, nee, het moet wat langer hè, dan die 5, 6 dagen.
0: En jullie zijn naar Portugal gegaan?
1: We zijn naar Portugal geweest.
0: Hoe is dat dan meegevallen?
1: Oh, heerlijk.
0: De kinderen die mogen nooit meer mee.
1: Ja, dat is dat niet, maar het is gewoon het contrast gewoon. Het opstaan en zeggen, schat, wat gaan we doen? En het op het spontane terug, in plaats van het georganiseerd. Omdat
0: ja, want jij bent wel georganiseerd. Jij regelt graag, hè?
1: Ha, nee, ik ben gewoon graag voorbereid.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En ik ben graag voorbereid om te weten van wat kan je daar allemaal doen? Is het leuk? Niet dat je ergens toekomt en dat je zegt, hier is niks te doen.
0: En was nu niks voorbereid? Kan je dat loslaten?
1: Ik kan dat gemakkelijk loslaten.
0: Dus dat is heel goed gegaan?
1: Ja, dat is fantastisch gegaan.
0: Want Sam heeft wel veel geregeld nu, hè?
1: Ja, Sam heeft het hotel gekozen, de locatie gekozen. Ik mocht mee het land kiezen. Dus ik had gezegd, we waren nog nooit in Portugal geweest. Dus hij zegt, oké, dat is goed. En voilà. Dus hij heeft de ticket. Oké, ik moet wel toegeven, ons Lins heeft geholpen om dat online vast te leggen. Maar hij wist het wel wat dat hem wou doen. En dan heeft hem tegen mij niks gezegd, omdat hij mij goed genoeg kent. Dan ga ik dat opzoeken. Hè? En, en dat was net hetgene waar ik niet wou.
0: Ah ja, dus je hebt je overgegeven eigenlijk.
1: Absoluut. Het is ook leren om dingen los te laten.
0: En dat ging goed?
1: Dat ging heel goed.
0: Schitterend.
1: En dat smaakte naar meer zelfs.
0: Echt?
1: Ja, hij had dat echt heel goed gedaan.
0: Nu ben ik wel benieuwd, zouden wij op reis kunnen gaan? Want dat vraag ik ook aan iedereen. Zouden wij matchen? Zouden wij compatibel zijn op vakantie? Ik wil wel eens weten hoe jij in elkaar zit zo op vakantie. Dus we doen straks zo dadelijk de snelle vragenronde.
1: Ja.
0: All right?

0: je dit hoort, Kelly Pfaff, wat komt er dan in jou op?
1: Ah, dan komt er mij op die cd staat het nummer It's the Falling in Love. En dan ging ik vroeger met de fiets met de kinderen en dan up en dan was dat echt in het zonneke en dan dat liedje op. En dat, ja, dat gaf mij altijd zo'n heerlijk vrij gevoel.
0: Een zomers gevoel.
1: Oh, heerlijk.
0: Kelly Pfaff, stel we gaan samen op vakantie.
1: Ja.
0: Zouden wij kunnen matchen of niet? Ik zou wel eens willen weten hoe jij op vakantie bent, hoe jij in elkaar steekt. Want iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid.
1: Absoluut.
0: En je neemt die mee op vakantie, dat matcht of dat matcht niet. Dus de snelle vragenronde, antwoord kort en efficiënt. Daar gaan we.
1: Ik ben hier.
0: Kelly Pfaff.
1: Ja.
0: Huis poetsen voor vertrek of alles in de valies gooien en let's go.
1: Huis poetsen voor vertrek.
0: EHBO-kit bij de hand of we vinden het wel in de plaatselijke apotheek. Komt goed.
1: Beide.
0: Braden op het strand of wandelen in de bergen.
1: Wandelen in de bergen.
0: Vroeg opstaan en alles uit de dag halen of op vakantie slaapt men uit.
1: Beide. Ja, maar dat valt toch te zien wat voor een verlofdag je doet.
0: Dat is waar, maar goed. Slapen in een hangmat op een prachtig strand met zonsopgang of een luxe bed in een luxe hotel?
1: Ah, oh, maar dat is ook weer een moeilijke. Kiezen tussen muggen of geen muggen?
0: Oh, kiezen tussen, laat ons zeggen, de jungle en het avontuur of geef mij toch maar een beetje luxe.
1: Ah, oh, geef me dan maar luxe. De jungle is niks voor mij.
0: All in met randanimatie of een charmant hotelletje s'avonds en op zoek gaan naar een eigen restaurant?
1: Ja, tweede charmant hotelletje. Oh. Of wat is het daar? Ja.
0: De plaatselijke hamburgerketen of experimenteren met gelakte rat?
1: Oeh, nee. Geen gelakte rat. Die van mij is schrik van ratten, dat gaat niet.
0: Oh, altijd rekening houden met anderen, hè?
1: Ja, sorry.
0: Afdingen op de plaatselijke markt of geen gedoe, gewoon de gevraagde prijs betalen.
1: Ah, toch een beetje pingelen, het hoort bij het spel.
0: Ik wist het. Elegante sandaaltjes of flipflops of toch maar instekers. Aanstekers eigenlijk.
1: Aanstekers, instekers. Aanstekers is...
0: Sletsen.
1: Oké, sletsen, hè.
0: Sletsen.
1: Gewoon sletsen, mijn Havaianakjes.
0: Wat?
1: Havaianakjes.
0: Havaianakjes?
1: Yes, she's Brazilian.
0: Oké. Okay. In alles? Maar bon. Enkel de hotelzeepjes meenemen of ook de handdoek?
1: Niks.
0: Oh. En dan de laatste. Leuk, Vlamingen op reis. Of, oh nee, Vlamingen, verstopt u.
1: Leuk.
0: Leuk?
1: Ja, waarom niet? Wij zijn toch...
0: Jullie worden overal erkend. Dat is toch altijd selfie hier, selfie daar.
1: Ja, en dat, maar weet jij hoe leuk dat is dat je zoveel personen kunt leren kennen?
0: Ja.
1: Er is niks leuker dan met mensen te praten. En te horen. En de humor, de verhalen, de inzichten, de meningen. Dat is toch boeiend. En wij hebben de luxe positie dat we zoveel mensen kunnen leren kennen. Dat is niet aan iedereen gegeven. Je voelt je dus nooit niet echt alleen.
0: Maar ik denk dat dat ook wel afstraalt op jullie. Jullie staan open. Ik denk dat niemand zich geremd voelt om met jullie eens een babbeltje te komen doen. Of...
1: Oh nee, maar wij klappen ook tegen iedereen.
0: Ja, ja. Maar
1: wij praten ook echt tegen iedereen. Ook zo, ja, dat is het automatisme. Ik denk... Ik weet dat niet. Ik vind mensen gewoon leuk...
0: Ja.
1: Ik vind mensen fijn.
0: En mensen vinden jou leuk. Dat zie ik hier ook in de Radio 2-app binnenkomen. Wensen een zeer goede morgen. Dat kan allemaal via de Radio 2-app. En straks wil ik weten, want jullie hebben zoveel gereisd met de expeditie Goris.
1: Ja.
0: Waar zou je de luisteraars naartoe sturen als je de kans had? Maar dat is voor zo dadelijk.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Ze zijn terug.
7: In de tekstje nog. Natuurlijk kijk ik mijn tekstje nog.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Ik hoop dat ik het beter heb dan ik.
6: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Prijzeninfo. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Deze zondag extra open.
10: Radio 2.

0: schitterend nummer, hè, Stromae en Papa Oute.
1: Absoluut.
0: Mensen vragen zich nu zicht af. En ik eigenlijk ook, ik was vergeten te zeggen.
1: Ja.
0: Zijn wij nu compatibel op rij?
1: Ja,
0: of niet?
1: Het is Caroline.
0: Jawel.
2: Camping Caroline. Hey.
3: Caroline de Becker.
0: Jawel. Ja, ja, ja, ja. Ik heb even de berekening gemaakt, Kelly.
1: Ja.
0: Ik vind dat we goed op wintervakantie zouden kunnen gaan. Maar een zomervakantie denk ik toch niet dat we kunnen matchen.
1: Ja.
0: He, zo wandelen in de bergen, fine, doe ik met jou. Echt, vind ik prima. Beter dan braden op het strand.
1: Ja.
0: Also, ik zou de jungle nemen en jij het luxe hotel.
1: Maar de enige reden waarom dat ik dat zou doen, is omdat, omdat ik weet dat de lijn wordt doorgetrokken. Ik vind dat leuk, maar niet voor een heel verlof.
0: Ah, nee, oké. Okay. Nee, er moet ook even recuperatie zijn, hè, in een
1: ja, maar nee, dat je
0: luxueuze oord.
1: Nee, niet zozeer luxe. Het is omdat je extremen hebt gedaan, hè. Of dat je niet zou zeggen tegen mij.
0: Wij zijn de media, de jungle, we gaan voor extremen.
1: De jungle of camping, wat zouden pakken? Dan pak ik een camping. Dat hoeft daarvoor geen luxe hotel zijn.
0: Nee, dat is waar. Maar ik zou wel de gelakte rat eten in plaats van de plaatselijke hamburger eten.
1: Ja.
0: En dat, daar matchen we dan toch ook niet. Allee, ik ga voor de TL-lampjes in zo'n barakske.
1: Ja. Maar ja, daarvoor moet het toch geen gelakte rat...
0: Jawel,
1: ja.
0: We moeten gelakte rat eens proberen.
1: Okay.
0: Maar goed, wintervak, wij gaan skiën. Kelly,
1: we gaan samen skiën.
0: Ja, voilà.
1: Kunnen snowboarden?
0: Skiën.
1: Dat zal ik u wel leren.
0: Oké, prima. Zeg maar, de zomers, hè, dat is dus inderdaad ook reizen. Als er iets is dat je veel hebt gedaan de afgelopen jaren, hè, met de Expeditie Goris, dan is het reizen.
1: Mm-hmm.
0: Ook in je kindertijd veel gereisd. Wou jij je kinderen dat ook meegeven? Zo van wat je allemaal opsteekt van al dat reizen?
1: Absoluut. Want daarom dat het ook zo gevarieerd is waar dat we logeren. Omdat ik echt wou zien van wat vinden jullie leuk? Wat is jullie ding? Ik merk dat bijvoorbeeld nu ook. Ik kan mijn kinderen, als die met hun vrienden op vakantie gaan, die kunnen bijvoorbeeld, en dat is ook al gebeurd, ze gaan naar hetzelfde dorp, stadje op vakantie. Maar mijn dochter zal dan bijvoorbeeld kiezen voor het strand met zand. En mijn zoon eerder een strand met stenen.
0: Ja.
1: Want al dat zand tussen zijn tenen en dat vindt hem maar niks.
0: Ja, en je dochter heeft ook me-time nodig, zoals jij. Je, zich een beetje kunnen terugtrekken.
1: Haar een boek lezen, zo wat ik ook heel fijn vind. En Kenji, die denkt nu een beetje actie, gewoon wat zwemmen aan het zwembad, want dat kan ik zien. Die heeft een beetje diepte- en hoogtevrees. Dus dat is zo... En een zwembad is dan gewoon aangenaam. Die zullen niet gauw in de zee zien, tenzij dat dat... helder is.
0: Maar om te kunnen reizen samen moet je ook heel veel water in de wijn kunnen doen, hè?
1: Maar dat moet iedereen een beetje doen als gezin, hè? Dat is juist het leuke als je spontaan dingen kunt doen met je partner of met je vrienden die gelijkgestemd zijn, dan gaat dat veel soepeler. Maar als gezin, ik wil ook weten van... ik wil mee op die ontdekkingsreis gaan met mijn kinderen om te zien van wat vinden jullie leuk? En het feit dat dat ook bij hun allemaal verschillend is, maakt het ook leuk. Omdat je dan weet, de ene dag doen we wat meer voor die persoon en de andere dag doen we wat meer voor die persoon. Maar je sluit niemand niet buiten. Maar ondertussen doe je toch iets dat misschien niet je voorkeur heeft, maar je doet het wel.
0: Ja, je doet het samen.
1: Dus waardoor, en dat maakt dan weer de leuke herinnering.
0: Je hebt nu zoveel afgereisd.
1: Mm.
0: Echt, overal hebben jullie gezeten. Als je nu iets zou kunnen meegeven aan de luisteraars. Van, kijk, stel, je hebt de middelen. Alles kan en alles mag. Waar zou je van zeggen van, jongens, doe dit?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Ik heb met al de reizen, moet ik zeggen, dan ben ik op dit moment een beetje aan het twijfelen. Dus als ik het heb over de lange reizen, dan vind ik Australië en Japan zeker, vind ik... De taalbarrière is gewoon heel moeilijk in Japan.
0: Ja.
1: Maar heel... Ja, voor mij Japan... Toen we het in elkaar aan het steken waren, dacht ik eerst van... want dat is echt iets... Ons mannen wouden dat. Dat was voor Sam zijn 50ste verjaardag. En dat is zo... Ja, maar dat kwam net in een periode... Mijn mama had net een hersenbloeding gehad. Die was dan terug naar België, gerevalideerd, net thuis. Dus wij konden wel vertrekken met een gerust hart, maar in aanloop daar naartoe. En toen ik het in elkaar aan het steken was, had ik heel veel schrik. Als ik dan in Japan en we gaan daar meditatiesessies hebben. Dus al hetgene wat op die planning... Ik had zoveel schrik dat ik emotioneel ging crashen daar. Maar het tegenovergestelde gebeurde eigenlijk. Het heeft mij terug sterk gemaakt. gemaakt. En alle chance, want ja, een week later waren we een week terug. En dan hadden we de home invasion. Dus het kwam eigenlijk...
0: En wat is het dan van Japan? Wat is het precies?
1: Japan is één. Je hoort daar amper, ik denk op die 3 weken en een klets dat we daar waren. Ik denk dat ik 1 of 2 keer... een klakson heb gehoord.
0: Stilte, rust.
1: Stilte, rust, beleefdheid. Alles is zo proper. Alles is proper zo land. Proper. En die mensen die zijn heel humble en heel lief en heel zacht. En alleen al door hun manier... daar zit zo'n uniform in. De straten, alles is zo duidelijk. En iedereen houdt zich daar netjes aan. Mm. En,
0: want Sam zei eigenlijk, ik kwam als een veranderd mens terug van Japan.
1: Je komt van Japan, kom je echt veranderd terug. Dus dat vind ik wel, als je zo echt zoiets hebt van je wilt wat meer terug naar jezelf toe gaan, dan zou ik zeggen Japan. Australië zou ik echt zeggen, omdat het gewoon... Je hebt daar het als je sociaal bent, maar je wilt toch natuur en je wilt alles een beetje hebben, lekker eten, het klein beetje het nonchalante, het sociale... pokken duur.
0: Prachtige Japan kustlijn ook. Hè?
1: Ja. Absoluut. Ja. En wij zijn nu niet landinwaarts geweest. We hebben gekozen om van boven een klein gedeelte eigenlijk maar te doen. Omdat dat ook direct met binnenvluchten is. Hè. Dus Australië is heel, heel groot. Hè. Als je van Perth naar Sydney, dat is 9 uur vliegen. Dus.
0: Ja, dat is bakken groter dan Europa.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel voor de tips. We gaan eens beginnen sparen, hè, Kelly. Hey, zo dadelijk gaat de campingdisco open, dus ga je platen maar bijeen zoeken, oké?
1: Ik ga mijn best doen.
2: Camping Caroline.

0: Ja, ja, hij heeft het nog. Stan van Samang en Hotshot.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op 14 Max. Hey,
4: hey, hey, hey. Elke dag telt voor jou. VRT Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee. Hey Sophie, alles goed?
5: Ja hoor.
2: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
5: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
2: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
5: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen summerdeals.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Veel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Ad Inferos.
11: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be.
14: Cine Expo, dichter bij dan je denkt.
15: Hey, hallo allemaal.
16: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
17: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen.
18: Shopping.
17: Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
19: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Dames en heren, we hebben DJ Kelly Faf in de studio. De Camping Disco gaat zo meteen open en Kelly draait de zomerplaten die ze trouwens helemaal zelf heeft gekozen. Hè?
20: Ja, ja, maar beter, hè?
0: Ja. Dat gaan we meemaken, hè, Kelly? Eerst het nieuws van 10.
21: 10 uur, goedemorgen, WRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. In de 88e minuut viel de beslissende goal van Spanje. Doelman Thibaut Courtois vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
22: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg. En het is niet gemakkelijk. En natuurlijk, wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst. Maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
21: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij verloor de controle over het stuur na een scherpe bocht en botste tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt van den Bossche.
23: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
21: Van den Bossche wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En er wordt nog altijd gezocht naar de 23 vermisten van de grote bosbranden in Zuid-Spanje, waar donderdag zeker 12 mensen bij om het leven zijn gekomen. Het vuur raakt stilaan onder controle. Er is al zeker 5000 hectare afgebrand. 1400 mensen zijn kunnen vluchten, onder wie veel buitenlanders. En zij zijn erg onder de indruk. Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste voor haar vrienden en buren.
3: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké.
21: De 12 doden zijn nog niet geïdentificeerd. Het is erg moeilijk om dat te doen, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
12: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
21: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, de eerste files zijn een feit. Op weg naar de kust. Op de E40 zijn door werken de af- en oprit in Erpenmeren gesloten. Daar kan een kleine vertraging ontstaan. Verder valt het eigenlijk wel mee.
15: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Radio 2. Camping Carolien.
18: Carolien de Bekker.
0: WRT Radio 2. En hopla.
24: Dit zet ik altijd, als je mij ooit in de winkel ziet, ik heb dit in mijn oren en met dit nummer doe ik altijd shopping.
0: Echt waar?
24: En als ik dan in de rayon alleen ben, ja, dan zit ik aan het dansen achter mijn kar.
0: Schitterende keuze, Kelly Pop.

0: Johan uit Hasselt, die zegt... Wat een topsfeer. En het is nog maar 10 uur 's morgens.
1: Hey, maak dat mee.
0: Allemaal dankzij DJ Kelly Pav. De DJ op mijn campingdisco.
1: Voilà.
0: Mariah Carey en Fantasy. Mm. Kelly, wat een goede muziek. Zo funky.
1: Ja, dit is het nummer als Sam mij belt. Dit is heel lang mijn ringtoon voor hem geweest. Mijn kinderen zijn deze nummer al beu gehoord. Maar het is zo'n lekker sexy nummer. En ja, sorry, maar daar link ik mijn vent aan.
0: Wat schoon dat je dat na al die jaren kan zeggen.

0: Robin Thicke en Lost Without You. Er is hier iemand aan het viben in de studio.
1: Oh, ik hoop zo dat de luisteraars van Radio 2 hiervan hebben genoten. Dat dat gewoon iets heel fijn is in het zonneke. Dat je allemaal rustig wakker wordt. Want we gaan er terug in vliegen, hè, Caroline?
0: We gaan er terug in vliegen. Maar wacht eens even.
1: Ja.
0: Is Sam Goris al wakker?
1: Nee, mevrouw, die is nog een beetje gaan doen. Die moest gisteravond gaan optreden. Maar, wacht even. Wow, die staat vandaag op een 11 uur. We zijn nog een uurtje te vroeg. Ja, okay. Tegen dat die gedaan is, is hij wakker.
0: Allee, jong, net zijn liefdesplaat gemist. Zo jammer. Maar kijk, we zitten alweer in de volgende.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Ik heb er eentje tussen zitten. Ik heb voor ieder... voor ieder plaatje heb ik wel een dingetje erbij. Waarom dat ik dat juist heb gekozen.
5: Ja, ja, ja.
4: Er zijn echt nummers dat ik top vind om te koken. En dan zijn er nummers voor te poetsen. En dan zijn er nummers voor... waar ik voor de eerste keer, gewoon omdat ik die live zag, ben beginnen wenen. Zo dat.
5: Oké, okay, dan gaan we allemaal nog door.
4: De depressieve tienerperiode. Zo gewoon door de hormonale dingen. De struggles. Volle bak zit er ook tussen.
5: Dat is goed, joh. We hebben nog 45 minuten te gaan hier op de Camping Disco. Want jij zei daarnet, hè, deze favoriete poetsplaat. Voor jou moet het ook allemaal gepoetst zijn voor jou op reis vertrekt. Hè. In de zomer wordt er flink gepoetst voor de familie Goris. Allee, eigenlijk heel het jaar door vertrekt.
4: Maar ik trek die lijn zelf door als ik op vakantie ben. Hè. Dus als ik een appartement huur, dan zie ik ook dat ik daar een wasmachine heb, zodat ik met propere kleren terug thuis kom.
5: Zie, dat vind ik zo hardcore. Dat is echt...
4: Maar, of bij de lange reizen, oké, dan zie ik ook dat we ergens een wasseret hebben voor te wassen, of dat we het kunnen... Maar ik prefereer gewoon om met een proper valies terug naar huis te komen.
5: Dus geen plastieke zak vol vuil ondergoed en zo?
4: Nee, dat wordt allemaal al daar ter plaatse even gewassen. Wat is dat nu? Ik moet dat niet zoals vroeger met de hand en zeep en schrobben of zo. Nee, maar om dan thuis te komen en voor 4 personen en al die was te doen, dat is niet erg. Je doet dan eens een wasje, dan eens een wasje, dan eens een wasje. En voilà, en dan kom je thuis. Iedereen laat zijn valiesje uit. En moeder komt thuis in een proper kot. Want ja, we hebben het ervoor gepoetst.
5: Oh, maar kijk, Sandra uit Gent vraagt zich af waarom jij er altijd zo prachtig uitziet. Hoe doe je dat toch? Dat is omdat er rust in dat hoofd zit, beste mensen. Dit is een georganiseerde vrouw. We gaan verder met je zomerplaten richting Australië. Dit is Crowded House.

0: Australië, Kelly. Mm-hmm. Blijft toch wel een schitterend land voor jou, hè?
1: Ja, ja, dat is...
0: Jij zat daar al voor je modellenwerk als puber. Nee, al je was 20 jaar.
1: Ja, de eerste keer was ik, denk ik, ja, 19, 20 jaar. Ja, net een twintiger.
0: Ja, zou je er kunnen wonen?
1: Ja, absoluut.
0: Zou er,
1: ja,
0: graag wonen?
1: Had ik Sam niet leren kennen, had ik daar gewoond. Dat was sowieso het plan.
0: Oh, dan waren we jou kwijt geweest. Dus ik had een geluk dat het niet gebeurd is. Ah, we gaan straks naar een plaat. Die doet mij een beetje denken aan Sam, die plaat. Maar het zou... Het is, ja, ik weet het niet. Het komt er.
1: Ja, maar ik...
2: Nu zondag, sorry, op Radio 2. Nee, okay.
3: Peter van der Veijren en de Zandloper. Met Camille.
4: Waarom is hij de man van uw leven?
5: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is. En omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
6: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat uw carrière zo goed. En dan is het gewoon privé helemaal anders.
5: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one taker en we konden doorgaan.
2: Peter van de Veijren en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Radio 2.

0: Oh, Tom Jones en It's Not Unusual staat op de zomerplaylist. Hier in Camping Disco van Camping Carolien. Kelly Paf, waarom die plaats? Ik moet altijd denken aan Sam Goris als ik dit hoor.
1: Ja, ik snap dat wel. Wij hebben zo verschillende Tom Jones-nummers die dat we goed vinden. Maar ja, Tom Jones is... Wij gebruiken... Bijvoorbeeld als je Resurrection Shuffle... Als je in een auto zit, alsjeblieft, zet het niet op. Want je hebt echt de neiging om op je gas te duwen. Ja. En, maar de manier... Tom Jones, ja... Dat is altijd aangenaam. Ik hou zo van die zijn stemtimbre. Mm-hmm. En je, ja, ze, bij mij naast, als ze dat horen, dan ik weet niet wat dat is, maar automatisch gaan die vingertjes geknipperd.
0: Allemaal, alle vier.
1: Iedereen doet die bijzetstap.
0: Ja.
1: En we zijn... En, allee ja, of dat je nu aan het koken bent, of wat je ook aan het doen bent, je gaat gewoon vals meekelen, want...
0: Dat is waar. En iedereen kent het. Elke generatie is mee.
1: Ja.
0: Schitterende playlist. En zeker omdat de Supremes er ook tussen zitten.
1: Man, dit is zo een schijf. En toen ik haar zag, ik moest wenen.
0: Ja? Mm.

0: Love is like an itching in my heart. The Supremes.
1: Camping Carolien. Radio
0: 2. Ja, het is voor Diana Ross, hè?
2: Ja.
0: Dat je wou horen van de Supremes.
2: Ja, maar ook vooral dat nummer. Ik weet niet of dat veel mensen dat nummer kennen, maar het is zo een leuk, vrolijk nummer. U dansen.
0: Het is zomer.
2: Blijven gewoon gaan daarvoor. Maar ik weet nog, toen ik ben met mijn kinderen gaan kijken en een van de zussen...
0: 2023 in het Sportpaleis.
2: Ja, en je kreeg dan zo 10 minuten echt zo'n filmpje van de Supremes en al de dingen dat ze zo wat heeft gedaan. En ik weet niet wat mij overkwam, maar opeens de tranen rolden gewoon uit mijn ogen. Ik kon het ook niet stoppen. Het is nu niet dat ik daar de ugly cry deed. Maar dat rolde gewoon en ik had gewoon zo van, wat gebeurt er hier? En mijn Frank viel gewoon van mijn... Deze vrouw heeft zoveel betekend. Die heeft zoveel decades meegemaakt in de muziek. En nu ga ik die voor de eerste keer bezig zien. En daar stond ze dan met haar boa's aan en die stem was als een... Alles was de energie.
0: En die was toen al 79,
2: hè? Die was toen al 79. Dus om te zeggen, ondertussen is al 82.
0: En ze komt terug en binnen 3 weken staat ze op de Lokerse feesten.
2: Weet ik, en ik kan niet gaan. Ik kan niet gaan, dat is zo jammer. Maar als je kunt gaan kijken naar Diana Ross en je kunt nog naar de Lokerse feesten... Alsjeblieft, doe het, want deze vrouw, dat is waanzinnig. De energie dat die geeft op het podium, dat is wel een van de... Ja, ik heb daar wel enorm... Want in dat jaar was het ook nog Elton John en Madonna.
0: Die langskwamen in België.
2: Fantastisch ook, hè. Ja. En oké, bij die twee heb ik niet geweend. maar de emotie, ik had wel zo het gevoel... Oké, 2023 is precies wel het jaar van de afscheidtournees.
0: Maar ja, het is, als je je helden van vroeger nog kan zien, doe het nu. Want straks zijn ze er niet meer. Maar hey, Diana Ross, 82, hè. Die staat binnenkort. 82. Ja. Zo wil ik ook oud
2: doe
0: worden.
2: Het maar.
0: Ja. Allee, we gaan verder met je zomerplaylist. Ja. En deze, ja, dat is chillen, hè.
2: Ach, dit was de eerste keer dat ik echt een crush had op een zanger. Oh. No, it sounds funny, but
0: I just can't stand the pain. Ik hoop Sam Goris.
2: Nee, een internationale ster, hè.
0: Ah, deze.
2: En deze, hè.
0: Deze van Faith No More.
2: En als hem zegt, oeh, en dan dacht ik, ja, jongen.

0: Kelly Pfaff, haar tienerhormonen gaan wild. Maar
1: alles komt terug boven.
0: Mike Patton, de zanger van Faith No More. Je moet hem maar eens even Mike Patton jong googelen. Ja, maar ja.
1: Dat is een groot verschil.
0: Dat is, ja? Ja, oké. Okay. Nee, maar dat was een knappe man.
1: Ja.
0: Op de E40 naar de kust zijn door werken de af- en oprit in Erpenmeren gesloten. En verderop 10 minuten vertragen tussen Wetteren en Drongen. Ja, ja, de files naar de kust zijn vertrokken, want het wordt echt een heet weekend. Maar het wordt nog warmer.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Camping Carolien.
4: Carolien de Bekker.
0: Radio 2. Want Kelly Pfaff die kiest hier de plaatjes, de zomerplaten. Goeie selectie, Kelly, echt.
1: Ja, kijk, dit nummer is zo my go-to dansnummer in de living.
0: Ik denk dat er wordt veel gedanst in de living, hè?
1: Ja, maar Sam heeft dat, denk ik, is gefilmd en heeft dat op zijn Instagram gegooid. Dus dat moet nog ergens wel te zien zijn. Wij doen altijd zo dance battles.
0: Wij vinden dat wel terug.

0: Little L, Jamiroquai. Jij kende hem al voor hij beroemd werd, Kelly Faf.
1: Ja, ik heb een geluksje gehad toen. Maar je kunt dat toch nooit niet weten dat iemand wereldster wordt omgedoopt.
0: Nee?
1: Hij was toen samen, dus ik zat in een appartement en ik zat daar voor een maand. En mijn overbuurmeisje, zij studeerde in dat land. En hij was naar daar gekomen om wat bij haar te zijn. Hij had net zijn full cd opgenomen. En wij waren goed bevriend, ik met mijn overbuurmeisje.
0: Zij was een Britse, hè?
1: Zij was een Britse. En dus hebben wij heel veel zitten luisteren naar zijn cd. En ik heb dan dat cd'tje gekregen. Dat bleek dus de eerste cd te zijn. Maar daarna is dat zodanig ontploft.
0: Ja.
1: Want toen dat ik haar daarna... Het heeft ook niet lang niet meer geduurd, die relatie.
0: Nadat het ontploft was, was het uit.
1: Ja, dat moet ik nou toch wel ook wel even meegeven.
0: Ja, maar het heeft een grote reputatie wat vrouwen betreft.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja. Oh, Kelly, echt waar. Wat een, het zijn eigenlijk wel heel sexy platen die je hebt meegebracht. De volgende ook, trouwens.
1: Ja, maar deze schijf... Hallo.
0: Hallo.
1: Het is zomersensualiteit, maar toch power in de billen.
0: Dat is waar. Shakira.
1: Ach, en die man zijn stem.
0: Ja. Alejandro Sanz.
1: En dat videoclipje.

0: teruggestuurd. Wat een prachtige lijst. Het zou zo te mijne kunnen zijn. Dankjewel om deze ochtend zo aangenaam te maken, Kelly Faf.
1: Oh, molen.
0: En Karen uit Dendermonde zegt, ah wel, ik sta paf van Kelly.
1: Oeh, trom, tom, tom.
0: Prachtig. Deze grap was nog nooit gemaakt.
1: Woordspelingsjes, heerlijk.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Radio 2.

0: 1996, George Michael die brengt een nieuw album uit, Older. En Kelly Pfaff gaat daar heel goed op zomer.
1: Maar echt waanzinnig goed op. En ik moet ook zeggen, het enigste concert dat ik had zitjes gekocht, lomp van mij. Maar ik had zitjes gekocht in het Sportpaleis toen hij kwam. Ik heb die stoel niet aangeraakt. Vanaf de eerste noot tot de laatste noot. Ik heb de hele tijd recht gestaan met ieder nummer meegekeeld, volle bak ervoor gegaan. En dat, ja, dat krijg je niet snel gedaan bij ons, Kelly. Maar de George, het is hem wel gelukt, hè?
0: Amai, maar ook wat een artiest. En dat is ook, jij was toen 19 jaar toen hij uitkwam.
1: Ja.
0: Dat was met je rolschaatsen aan als model de straten in om je te amuseren s'avonds.
1: Absoluut. Ja. Dat was mijn vervoersmiddel. Mijn rollerblades, young, dat waren the way to go.
2: Camping Carolien.
3: Carolien de Bekker.
2: Radio 2.
0: En hop en tempo hoger. Dit is de Camping Disco van Camping Carolien. En Kelly Pfaff is de DJ. We gaan naar de Kreuners.
1: De Kreuners. Favoriete nummer in de auto.

0: En Sweet Day, Boys to Men, samen met Mariah Carey. Weer al Mariah Carey. Waarom Boys to Men?
1: Ja, Boys to Men, dat was het contrast gewoon van de jongens die vroeger zongen over hun grietjes en veroveringen en dit en dat.
0: Maar bitches.
1: En hier kwamen deze mannen, de Boys to a Man, die dat de vrouwen weer goed behandelden en niet scharrelden.
0: En dat trok jou aan?
1: Ik vond dat leuk. Ik vond dat ook leuk om mee te kelen. En sorry, als Mariah Carey zingt en ik sta onder de douche en ik moet hoge noot halen, ga ik gewoon met mijn kwijk onder de straal staan. Want dan denk ik wel dat ik ze heb gehaald. Maar oh, per ongeluk is er water in mijn kwijk gekomen. Zo dat? Ja. Dus iedereen heeft toch een klein beetje een Mariah in zich.

0: on, Caroline Mia. Come on. Dit was de zomerplaylist van Kelly Pfaff. Kelly, ik vond het heerlijk om 3 uur met jou door te brengen hier op de camping.
1: Ik vond het ook heel leuk op uw camping.
0: Echt waar. Merci om hier te zijn. En volgende week is dan Luc Appermond.
1: Oh, gaat u amuseren.
0: Ik denk het ook.
1: Absoluut.
0: Zijn zomers als kind, als puber, als volwassene.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
2: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
2: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
4: Hoe kan dat nu?
2: Zal u zeggen? Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Ze zijn terug.
8: Ken je de tekstje nog?
9: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
8: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
13: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje raakt het vuur stilaan onder controle, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B.
1: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
0: Bij de bosbranden zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. We weten nog niets over hun identiteit. 23 mensen zijn nog niet gecontacteerd kunnen worden door hun familie. In het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Op de Bahama's in het Caraïbisch gebied zijn gisteren bij een vliegtuigcrash 10 mensen om het leven gekomen. Het toestel van de lokale maatschappij Flamingo Air stortte neer toen het onderweg was van de hoofdstad Nassau naar San Andros Airport. Dezelfde dag zou er in een ander toestel van Flamingo Air brand zijn uitgebroken. De Bahama's vierden gisteren hun nationale feestdag. Volgens de premier is het een dag van rouw geworden. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt Van den Bossche.
2: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
0: Van den Bossche wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En de Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Verdediger Brendon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
3: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot en met donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm weer bij temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Op de E40 naar de kust zijn door werken de af- en oprit in Erpenmeren gesloten. En op die E40 is het ook accordeonrijden tussen Erpenmeren en Peernem. Met in totaal 20 minuten vertraging. Ik heb daar ook een stukje mogen van doen.
5: Green. Energie Rebelli.
4: Zaterdag 11 juli.
5: Radio 2 Top 30.
6: Dirk Gijs.
4: Dit is aflevering 2917. We hebben weer geteld hoe vaak de hits werden gespeeld, gestreamd of verkocht. Dus welkom in de Radio 2 Top 30. Radio 2. Je kan het ook het WK van de hits noemen, maar eer we eraan beginnen, toch eerst even een terugblik, hè?
6: Radio 2, top 30. 3. Ik ga je
4: vorige week op 3, deze Maxime en Babette met Hoe dan ook. Een ex nummer 1 hit.
6: 2.
4: Alex Warren met zijn Fever Dream stond op nummer 2. En dit was vorige week de nummer
6: 1.
4: Blommaert en Zoe Levi, kunnen ze dat volhouden? Dat is maar de vraag. Dat gaan we weten zo iets voor 1 uur. We zijn vertrokken. Radio.

0: Radio 2 Top 30 openen met Zoo. En ik zie dat er thuis al meegedanst wordt. Patrick Petit uit Meissen stuurt een berichtje met een foto erbij van zijn kleindochter die aan het dansen is. Kijk, dat hebben wij graag. Zou dit de laatste week zijn? Zou kunnen, hè? Want 3 plaatsen gezakt en zo. De nummer 30 is toch een zeer gevaarlijke positie. Pas op, we komen ze straks nog eens tegen, Shakira. Met Dai Dai. Radio 2 Top 30. In totaal zijn 12 van de 30 Top 30 platen genomineerd voor VRT Zomerhit. We beginnen met de artiest die hier maandag Radio 2 aan zee mocht openen. Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam.
1: 29.
2: 7.

ook een van die genomineerden, hè? Net als Niels de Stadsbater. Trouwens, wekelijks kan je via VRT Max één keer stemmen op je drie favoriete artiesten. Zondag 23 augustus gaan we met de 10 strafste finalisten door. Niels de Stadsbader en Siska Scooters die presenteren opnieuw 5 shows, waarin alle 20 genomineerden aan bod komen. De opnames die vinden hier plaats op het strand. En zeer zeker welkom er zijn dinsdag 28 juli, woensdag 29 juli, dinsdag 4 en woensdag 5 augustus. En wil je als VIP helemaal vooraan, ook dat kan, kan je beter wel tickets bestellen voor het laat is. Kaartjes vind je op Radio 2 bij VRT Max. Zo simpel is het, hè. De grote finale is op zaterdag 29 augustus. Die wordt uitgezonden op VRT 1, Radio 2 en VRT Max. En dan weten we wie Pommelien Thijs opvolgt als winnaar van VRT Zomerhit.

0: is ondergegaan.
1: Ik vind ze een beetje klinken als Kylie Minogue.
2: Isabel A.
1: Met haar nieuwe single Smeek maar niet om mij. Op 27 in de Radio 2 Top 30. Trouwens, Isabel is super blij met haar nominatie voor VRT Zomerhit. En je raadt nooit waar ze het blij nieuws vernam.
3: Ik zat in mijn bad. Ja, dat was echt een kreet van... Yeah! Ik heb echt geroepen. Hè, ja. Ik zit heel veel in bad.
1: Ja, kijk, dat weten we dan ook weer. Isabel Avert nam het in bad en ze is er in ieder geval super blij mee. Straks dan een nieuwe artiest die maar liefst 7 keer genomineerd was op de American Music Awards. Ze won er geen enkele en toch staat ze maar liefst 43 weken in de Radio 2 Top 30. Straks op 26, Olivia Dean.
4: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
5: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
0: Radio 2.
4: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Lotto is op zoek naar een neus.
12: Oh? Een neusbegot.
11: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
13: Of thee in India.
11: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
13: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
14: C'est si bon.
11: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
15: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
16: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
17: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
18: Radio 2. 26.

0: Sam, er is wel eentje gezakt met deze rak. En op 25 beland. Sam was hier woensdag bij Radio 2 aan Zee voor een fijn showke hier op ons dak. En zijn Kelly, ja, die heb je daarnet gehoord natuurlijk bij Camping Carolien. Zometeen een eerste nieuwkomer in de Radio 2 Top 30. Maar ja, nieuwkomers, dat betekent dat er ook artiesten moeten plaatsmaken.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: Yesterday, today, tomorrow, onze Berre, hij verlaat ons. En dat is ook een van de genomineerden voor Radio 2 Zomerhit trouwens. En Suzanne en Freek nemen ook afscheid. Halverwege, maar wel 16 weken genoteerd.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Bruno Mars en On My Soul. Radio 2,
1: 24.
0: Ja, het is de opvolger van I Just Might en Risk It All. Komt natuurlijk uit zijn recentste album The Romantic, dat eind februari verscheen. Fans hebben daar 9 jaar moeten op wachten. Klinkt als swingende soul uit de 70s, deze On My.

0: Eerste nieuwkomer op 24. Dit was hem met On My Soul, Bruno Mars. Hou die plaat in de gaten, wat is weer zo goed gemaakt, hè? Gaan we eerst even naar de weg. Toch nog wel even files op de E40 naar de kust zijn door werken op en de afrit in Erpenmeren gesloten. En op die E40 is het ook accordeonfile rijden tussen Erpenmeren en Beernem met in totaal 3 kwartier vertraging. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 10 minuten in de file bij Beernem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu alweer een zomerhit geschreven door Jan Leijs van Soul Sisters. Bart Kyle moet gedacht hebben, never change a winning team voor deze zot verliefd.

Op 23 hadden we Bart Kyle met Zot Verliefd. 3 plaatsen gezakt. En dit was 22 Harry Styles met zijn American Girls. Beetje donkere vibes, alsof het uit een nachtclub komt, een ochtendclub, whatever. Maar het is wel de nieuwe stijl van Harry Styles. Op 21, Bazaar.

0: Helaas ook een zakker deze nacht in Amsterdam van Visa Bazaar. En op 21 beland. Dat betekent dat we weer 10 hits gespeeld hebben. Tijd voor een overzicht. Radio 2, top
1: 30. 30.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Zoo van Shakira. Zij opent onze Radio 2 top 30. 29 is... Niels. Niels de Stadsbader dus met vuur en vlam. 28, Milk Inc. Dansbaar, Madison.
3: Music is my medicine, my medicine. Can you feel it?
0: Ja, ik voel het. Isabel A. en Smeek maar niet om mij. Even dansbaar op 27.
4: Smeek maar niet om mij. Smeek maar niet om mij.
0: Op 26, één plaats gezakt, Olivia Dean. En Man, I Need. Ambiancemaker Sam Goris staat op 25.
5: 1, 2, 3, Rak.
0: Met Rak op 24, onze eerste nieuwkomer.
6: On my soul, on my soul.
0: En dat is Bruno Mars met zijn nieuwe On My Soul.

0: Bart Kyle, 22 Harry Styles. En American Girls en Bazaar stond op 21 natuurlijk. Max en Andy Grammer mogen de top 20 openen.
1: Radio 2 top 30. Elke dag telt voor twee. Dirk Gijs.

0: Pedro Venema vraagt in de Radio 2 aan of het mooi weer is hier in Blankenbergen op het strand. Pedro, het is hier tropisch, het is hier fantastisch. Kom gerust langs. Wij zijn hier graag. Je bent van harte welkom. Je hoorde The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Die staan op nummer 20 in de Radio 2 Top 30. En vanavond op de Grote Markt in Antwerpen en op VRT1 is er de 11 juli viering. Onze Peter van der Veire presenteert dat zometeen op 19. De man die vanavond met Aaron Blommaert in duet het liedje Lepeltjesgewijs gaat zingen. Ik heb het over Bart Peters. Die komt eraan.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.
6: Tot 30.
7: 19.
8: Ze weet weinig van...

Op 19 hadden we Bart Peters met de bevalligste. En dit was 18, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 3 plaatsen gestegen. Zou dat het Werchter-effect zijn? Zou wel zomaar kunnen, want we zijn nog opgetreden, hè? Opvolger nu van Medusa, die het ook prima deed in de Radio 2 Top 30. Dan heb ik het over Cameron Whitcomb.

0: tegenwoordig Cameron Whitcomb.
1: Helaas wel eentje gezakt en we zijn toe aan de hoogste nieuwe.
2: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
1: DJ Licious en Milo. Radio 2.
2: 16.
1: Het is de hoogste nieuwe deze week. Het is een hele mooie samenwerking tussen DJ Licious en Milo. Ook genomineerd voor VRT Zomerhits.

0: Het is onze hoogste nieuwe op 16. DJ Licious met Milo. En Forever Young. Radio 2. DJ Licious is trouwens super blij dat Milo met hem wilde samenwerken.
1: Hij had mij dat een jaar geleden verteld, had ik het niet geloofd. Ik ben heel dankbaar en blij dat hem zo positief reageerde op die eventuele samenwerking. En alles dat er nu bij komt is een plus en ik ben gewoon heel dankbaar.
0: Hij is heel dankbaar en blij natuurlijk, kan me voorstellen. Hè? Door nu met nog een genomineerde voor VRT Zomerhit. Je ziet ze vanavond ook op VRT1 op de 11 juli viering in Antwerpen. Hier zijn Gert en James.

0: 15.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
7: Oh nee, onze buren zijn er ook.
8: Maar vind toch wat een chique mobiel, onze.
6: Een chique wat?
9: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
6: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
7: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
9: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
7: Maar sa, zonneschone lounge staat.
8: Mo, hij komt ook van de Weber.
7: In Gent of Deinze?
9: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Straks de finale van de Radio 2 Top 30, de 15 heetste hits. Maar eerst het nieuws over de Rode Duivels, want ons WK is over. Maar we mogen trots zijn, hè.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We blikken terug op het WK voetbal van de Rode Duivels en we gaan naar Spanje voor een update over de zware bosbranden in het zuiden. Het WK voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Jarne Poli blik terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
1: Trots, fier de mes joueurs.
2: Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
3: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
4: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
3: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt:
5: geslaagd met voldoening dan maar.
0: Morgen voormiddag landen de Belgen weer op Zaventem, behalve verdediger Brandon Mechelen. Die zit al op het vliegtuig om zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw te kunnen zijn. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Wat weet jij al meer over de slachtoffers die omgekomen zijn?
6: Er zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
0: Dankjewel, Stijn. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wil nu graag de schade gaan opmeten aan haar B&B.
7: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
0: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er daar een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten uit hun huis in de provincie Wenzhou aan de oostkust waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten door de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Bij ons is het vandaag de Vlaamse feestdag. De Vlaamse politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brusselse stadhuis. Maar de regering krijgt steeds meer kritiek, ook van binnen de eigen meerderheid. Al waren er ook bemoedigende woorden van voormalig minister-president Chris Peeters bijvoorbeeld. Een verslag van Sisse Michiels.
8: Ik denk dat hij gezien de omstandigheden doet wat hij moet doen.
9: Ik heb altijd opgekeken naar hoe dat hij het gedaan heeft. De waardering is er wel.
8: Wederzijds.
10: Een hart onder de riem van voormalig minister-president Chris Peeters voor de huidige Vlaamse regeringsleider Matthias Diependalen. En die kan het gebruiken. De laatste weken loopt zijn regering vooral in de kijker door de interne verdeeldheid. Dat die er is, wordt ook hier opnieuw duidelijk. Voorzitter van coalitiepartner CD&V Sami Mehdi spaart zijn kritiek niet.
11: Ik word allesbehalve blij wanneer dat bepaalde keuzes worden gemaakt en waar er veel geld kan vloeien naar een groot prestigeproject als een fietsbrug van 250 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd kwetsbare kinderen niet vervoerd worden naar school. Dus dat zijn keuzes die volgens mij anders moeten.
10: De enige coalitiepartner die nog vol overtuiging achter de beslissingen van de regering lijkt te staan is de N-VA. Voorzitter Valérie Van Peel.
12: De enige regering in dit land die zijn cijfers op orde heeft. De enige regering die blijft investeren in welzijn, die blijft investeren in onderwijs. Een regering om trots op te zijn, dat is mijn conclusie. En nu ga ik echt vieren.
0: En technologiebedrijf Apple startte een rechtszaak tegen OpenAI. Dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijke informatie door te spelen aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of tijdens sollicitatiegesprekken. OpenAI reageert dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. Maar die samenwerking staat al een tijdje onder druk. Blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Zondag ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. En het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon met de exit van de Rode Duivels op het WK voetbal. Morgen komt de nationale ploeg opnieuw naar huis. Een analyse van dit WK van de Rode Duivels kan je vinden op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Gaan we even naar de weg. Op de E40 naar de kust is het accordeon file rijden tussen Erpenmeren en Beernem. Dat geeft in totaal wel 50 minuten vertraging. Op die E40 zijn door werken ook de af- en oprit in Erpenmeren afgesloten. Op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je 20 minuten in de file bij Beernem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen 10 minuten nog aan de werken in Mechelen-Noord en op andere plaatsen, alleen kleinere vertragingen. Energreen.
13: Energie Rebelli.
2: En nu de 14 grootste hits.
13: Radio 2 Top 30.
2: Dirk Gijs. Eens kijken wat het best verkocht werd, het meest gestreamd of de meest gedraaide plaat in Vlaanderen. Radio 2 Top 30.
14: 14.

14 ook met deze I Just Might. En die heeft recent een feestje gebouwd. 4 keer in Amsterdam. Zijn concerten zitten erom. Die heeft telkens ook voor een lokale touch gezorgd. Hij stond een avond ook met oranje kleding op het podium. Een avond kwam hij met een Hollandse fiets het podium opgereden. En hij had ook eens het schilderij van Van Gogh mee op het podium. Zo, ja, die sterrennacht. Heel mooi allemaal. Bruno Mars. Zijn eerste uit zijn recente album. Nog altijd genoteerd. Radio 2, top 30. Olivia Dien staat er ook 2 keer in. Dit is So Easy. 13.

0: Radio 2 Top 30.
1: 12.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Vijf naar twaalf. Dat is niet zo'n gunstige evolutie voor onze meteor en de nooduitgang. Vandaag op Pinkpop in Turnhout en ook op de Grote Markt in Antwerpen voor de 11 juli-viering. Je ziet de show gepresenteerd door onze Peter van der Veire, ook op VRT1 natuurlijk. Hier is 11, dansmuziek, de pauze, Magnetic.

0: Heerlijk beetje, Noors House Trio de Pauze. Zomerbeetje voor aan zee, maar ze schreven het wel bij een sneeuwstorm met temperaturen tot min 15 graden. Dat geeft mij dan maar Blankenbergen. Nog even vermelden dat Meteor wel degelijk vanavond te zien is in Antwerpen op de Grote Markt en op VRT1, maar Pinkpop is geannuleerd. We hebben 10 hits gespeeld, tijd voor een overzichtje. Op 20 Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En dit is 19.
1: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: De trotse opa Bart Peters op 19. Dus 18, Teddy Swims. En Mr. Know-it-all, ik weet niet of het Werchter effect is, maar hij stijgt 3 plaatsen. 17, Cameron Whitcomb. Volg gas vooruit met de Kingdom of Fear. Tweede en hoogste nieuwe is nummer 16.
2: Forever and ever, forever young. Just remember we're forever young.
0: DJ Licious en Milo met Forever Young. 15 bleef 15, Gert en James. Ah, toch altijd een feestje, hè? I Just Might van Bruno Mars staat op 14. Dat was een zittenblijver. Op 13, Olivia Dean.
3: It's so easy
0: to fall in love with you.
4: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: De nooduitgang van Meteor op 12 en 11, de Bauza. Magnetic, lekker dansbeatje. En Camille mag de top 10 openen.
5: Radio 2 Top 30.
6: De beste 10.

0: ben gewend. Ze is 24 en ze heeft haar eigen circus dat weer neerstrijkt in Oostende. En het gaat ook heel goed in de Radio 2 Top 30, want ze komt weer de top 10 binnen. Zometeen op 9, Jelly Roll.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein...

0: Vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Radio 2
5: 9.

0: in Blankenbergen. Je hoorde Another met 54 Ultra. Het zijn twee Nederlandse DJ's en een Amerikaanse zanger. En Talk to You. Ik ga ook eens vertellen waar de files staan op dit moment. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Een kwartier vertraging bij Herentals Industrie. Dat komt door een ongeval. Op de E40 naar de kust is het accordeonrijden tussen Erpenmeren en Beernem met in totaal bijna drie kwartier vertraging. Op die E40 zijn er ook werken. Ook de af- en oprit in Erpenmeren is gesloten. Op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je 20 minuten in de file bij Beernem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. De problemen kunnen daar nog even duren. Op de Antwerpse ring dan richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een Belgische supergroep waar het voorjaar bijzonder vruchtbaar was voor hits, maar ook qua baby's. Ik heb het over K3.
1: 7. Elke dag.

0: hebben honden rustig, maar dat mag vooruit gaan bij Alex Warren. Dit was hem met Fever Dream. Het begint hier wel spannend te worden. De mist begint ook een beetje op te trekken, figuurlijk dan. Want hier aan de zee is er geen mist natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen, we naderen de top 5. En eer het zover is, wil ik dan toch nog even de top 3 van vorige week bekijken.
1: Radio 2, top 30, 3. Ik ga je
0: Dit was vorige week op 3, dus Maxime en Babette met Hoe dan ook. Dit was nummer 2. From the second that you walked in, something like a fever dream. Ja, dat is Alex Warren met Fever Dream, maar die heb ik daarnet gedraaid. Dat betekent dat die top 5 toch wel dadelijk is veranderd. En dit was vorige week de nummer 1. Aaron Blommaert met Zoe Levi en Tranen van Goud. Vraag is, kunnen ze die plaats bestendigen? We gaan het dadelijk weten. We beginnen aan de top 5.

0: is hier gezellig bij Radio 2 aan zee. In Blankenbergen. Je kan hier bij Sport Vlaanderen ook muurklimmen doen. Ik zie hier eigenlijk gewoon op de muur. Ik kan het allemaal zien wat er dan gebeurt. Het gebeurt 100% veilig. Daar kan ik wel voor instaan. Dat weet ik zeker. Je hoort de Somber en Home Wrecker op nummer 5 in de Radio 2 Top 30. Zometeen op 4, Maxime.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké. Okay.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie Rebellie.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...

muziek. I knew it, I knew you. Taylor Swift die maakt een flinke sprong. Plus 4 en belandt op 3. Vorige vrijdag trouwde ze trouwens met haar voetballer, met Travis Kelce. Een acteur Adam Sandler die leidde de ceremonie en zijn goede raad was: blijf kussen. Het is moeilijk om ruzie te maken wanneer je vrouw een kus geeft of wanneer zij jou een kus geeft. Dus kus elke dag. En telkens wanneer je de kans krijgt, je zult geen problemen hebben. Dat is een hele goede raad. We zijn toe aan de plaat die vorige week op 1 stond. En nu moet tevreden zijn met 2.

0: VRT 1. Dan ga je deze ook zien. Aaron Blammaert, Tranen van Goud op 2.
1: Radio 2, top 30. 10.
0: Camille komt weer de top 10 binnen met Nu dat je weg bent. En zelfs een plus 4 voor de filmmuziek van Jelly Roll en I'm Good.

0: tranen zijn misschien op hun plaats, want ze verliezen goud met tranen van goud. Aaron Blommaert en Zoe Levi op 2.
1: Radio 2, top 30.
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2. Dirk Gijs. Top 30.
0: En nieuw op 1, de voetbalhit van Shakira en Burna Boy. Die, die. Die, die. En tot volgende week. Veel plezier met Arnhem.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Hey Sophie, alles goed?
2: Ja hoor.
0: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
2: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
0: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
2: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen, Summer Deals.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
12: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
13: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
14: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
13: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
15: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
16: Ik ga gewoon door op hetzelfde elan. Hè. Radio 2 top 30 muziek en zoveel meer van aan de pier hier in Blankenbergen. Ja.

0: in uw Goedemiddag 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Van den Bossche pleit op deze Vlaamse feestdag voor een interne Vlaamse staatshervorming. In het zuiden van Spanje is de brandweer nog steeds aan het blussen. 6600 hectare is al verwoest. En we blikken terug op het WK-voetbal van de Belgen. Vandaag is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brussel stadhuis. Een verslag van Sisse Michiels.
1: Zoals Zwangere Guy rapt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
2: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Klose de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya Van den Bossche in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
3: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunale regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
2: Volgens Van den Bossche zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
4: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
0: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Dat meldt de Tijd. Het Hof heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Steven Rombout, wat betekent dat arrest voor het Hof van Cassatie precies?
5: Volgens experten betekent het arrest dat banken slachtoffers van phishing vaker zullen moeten terugbetalen. De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was. En banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
0: Dankjewel, Steven. Het vuur in Almeria in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust. Dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied in vlammen opgegaan. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. De brand heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. De autopsieën zijn intussen afgerond, vertelt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
6: Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
0: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd, omdat er een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten hun huis verlaten in de provincie Wenzhou aan de oostkust, waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. Ook in de buurt van de hoofdstad Peking zijn 100.000 inwoners moeten vluchten vanwege de zware regenval. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Het WK-voetbal zit erop voor de Rode Duivels. Na de 2-1 nederlaag gisteravond in de kwartfinales tegen Europees kampioen Spanje. Jarne Poli blikt terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
7: Trots, fier de mes joueurs. Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
8: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met 2 gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
9: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
8: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt...
10: Geslaagd met voldoening dan maar.
0: De Rode Duivels landen morgen voormiddag weer op Zaventem. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot volgende week donderdag. We begonnen dit bulletin met de Vlaamse feestdag. Die is vanmorgen ingezet met de 11 juli-viering op het Brusselse stadhuis. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleitte daar voor een interne Vlaamse staatshervorming met minder niveaus en minder Vlaamse parlementsleden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Op de E40 naar de kust, ruim een half uur vertragen van Drongen tot Beernem. Daar is vooral een kijkfile. Want op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je een kwartier in de file bij Beernem door een ongeval op de rechterrijstrook. De problemen daar die kunnen nog even duren. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
13: Radio 2 Zomerhit Backstage.
11: Anja Daams. Prachtig uitzicht vanuit de Radio 2-studio hier in Blankenbergen. Ik kijk namelijk op een gigantische klimuur. Ja, natuurlijk, geen berg is hoog genoeg voor Radio 2. Een weekendje Blankenbergen, altijd een voltreffer. Zeker met alles wat er ook vandaag weer te beleven is hier in het Radio 2-dorp, zoals dat muurklimmen. Meer dan welkom en goedemiddag.

0: In september brengt ze nog eens een nieuw album uit. Zou er een opvolger in zitten voor Thorn? Ondertussen toch ook al 30 jaar oud voor Nathalie Imbruglia. Ja, gisteren naar het voetbal gekeken. Wij hier allemaal samen op de dijk in Blankenbergen. Die samenhorigheid. Het was geweldig hier. Geen voetbal meer voor de Belgen. Maar ja, er zijn nog sporten. Hè. Muurklimmen bijvoorbeeld, ook fijn. Kan je vandaag komen uitproberen hier in Blankenbergen. Ik ga het er straks nog over hebben met Ties, een professioneel muurbeklimmer. En dan is er nog de andere sport, die denksport. Nadenken over de Radio 2 Zomerhit.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Dana Winner, supergelukkig, want genomineerd voor de VRT Zomerhit natuurlijk. Met Stilte van de Stad.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage. VRT
0: Zomerhit. Ja, en als je wint, als je wilt dat zij de VRT Zomerhit 2026 wint, dan kan je nog altijd voor haar stemmen via VRT Max. Dat stemmen dat heeft Eline de Vos uit Boeghout ondertussen al gedaan. Zeer goedemiddag, Eline.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, is het een dagje vrij af voor jou of hard labeur vandaag in de zon?
2: Ja, vandaag een dagje vrij af.
0: Oh, aan het genieten van het zonneke?
2: Ja, toch wel. Het is goed weer.
0: Is het in Boeghout ook zo warm?
2: Ja, jawel.
0: Maar hier altijd beter, hè? Met het zeebriesje dat erbij is...
2: Ja, dat geloof ik. Winst is nu wel aangenaam.
0: Zeg Eline, jij heel gelukkig dat je daarnet Dana Winner hoorde op Radio 2. Want ze behoort tot jouw top 3.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Waar heb je haar gezet?
2: Op 3.
0: Op de derde plaats, ja. En hoe heb je het nummer ontdekt? Waarom heb je ervoor gestemd?
2: Ja. Ik was aan het luisteren naar alle liedjes via de app van VRT. En ik kende het eigenlijk niet, liedje, maar ik vond het wel echt een superleuke vibe. Dus ik dacht, ja.
0: Je zet het op nummer 3.
2: Ja.
0: En jouw nummer 2?
2: Mijn nummer 2 was Meteor.
0: En de nooduitgang. Ja, hij kan heel veel stemmen gebruiken. Want heb je trieste nieuws gehoord?
2: Nee.
0: Nee, het is gedaan met Céline.
2: Ah ja, jawel, jawel. Ja, ik heb dat vanmorgen, maar ik wist nog niet of dat echt was. Ik
0: Het is echt. Ja. Dus ik kan een oppepper gebruiken, hè, met veel stemmen. Ja. Maar wie is jouw nummer 1?
2: Maxime en Babette.
0: Maxime en Babette. Of ze inderdaad de VRT Zomerhit 2026 winnen, dat weten we in augustus. Maar alvast bedankt om te stemmen, Eline. En nog een zeer fijne zaterdagmiddag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dag.
2: Dag.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Ah, het is weer zo gezellig hier in Blankenbergen vandaag. Ja, ook in het weekend van alles te beleven in het dorpje van Radio 2 hier. Geen muziek in het weekend, maar in het weekend kan je wel allerlei sporten komen uitproberen. En de allereerste sport van deze zomervakantie is het muurklimmen. Vlak voor de studio van Radio 2, je ziet het misschien wel op VRT Max, staat er een gigantische klimmuur met allemaal dopjes in verschillende kleuren. Vooral de jongsters die het wagen om helemaal tot boven, op dit moment staat er helemaal bovenaan. Een jonge gast die nu naar beneden aan het komen is, zouden er ook 50ers het eens proberen? Want als de eerste 50er het geprobeerd heeft, dan wil ik het straks ook wel eens doen.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
5: Dorso, ergonomisch slapen.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Ze zijn terug.
8: Ken je tekstje nog?
9: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2.

0: Tears for Fears en Shout. Ja, dat roepen, dat hebben we gisteravond af en toe gedaan. Hè. Maar het heeft niet mogen baten. Ze hebben het niet gehaald. Onze Rode Duivels. Maar hé, toch goed gevoetbald. Hè. Ik vond het echt een supermatch gisteren.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ik heb eens even gecheckt in de 20 graden vandaag hier in Blankenbergen. Het is goed in het zonnetje. Stel dat je deze namiddag zegt, ah, ik ga toch eens langs gaan bij Radio 2 daar. Kan je gezellig in een lichtstoel komen liggen. IJsje eten misschien. Maar wat belangrijk is in de zon, dat is insmeren natuurlijk. Hè. En ook daar hebben wij hier aan gedacht. Want in ons Radio 2 dorp, recht tegenover de studio, staat een smeerpaal. Daar kan je zonnecrème gaan tanken. Want geef toe, een beschermde huid is toch veel waard.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Anja Daams.
3: Radio 2.
4: Zomerzon. Schaduw opzoeken. Slim genieten met Stichting Tegen Kanker.

0: voor je weggaat. Zeker even dag komen zeggen bij Radio 2 in Blankenbergen hier. Maar als je op de E40 staat, dan zal het wel even duren. Want op de E40 naar de kust ruim een half uur vertragen. Van Drongen tot Beernum, daar is voornamelijk een kijkfile. Want op de E40, dat heb ik net gezegd, maar er komt een update binnen. Op die E40 naar de kust, naar het binnenland. In de andere richting dus sta je een kwartier in de file bij Beernum door een ongeval op de rechterrijstrook. De problemen daar, die kunnen nog wel even duren. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

De cast van Like Me met En Dans. Volgende week dinsdag komen ze trouwens naar Blankenbergen. Met songs die we allemaal kunnen meezingen. Van de bomma tot het achterkleinkind kan meezingen met de songs van Like Me. 29 juli, dan zijn ze er ook bij voor de tv-opnames van VRT Zomerhit. Want, ah ja, die zijn er dit jaar natuurlijk ook weer. Hè. 28 en 29 juli, dan komen Siska en Niels naar de kust voor de opnames van VRT Zomerhit. En ze brengen heel veel artiesten mee. Dinsdag 28 juli bijvoorbeeld onder andere Meteor, Stan van Samang, K3, Milk Inc, Céline Hermans. Woensdag 29 is het dan aan Lien de Douwe. Maar ook James en Gert die komen langs. Dressed Like Boys, Aaron Blommaert. Wie je die dagen nog allemaal te horen en te zien krijgt hier in Blankenbergen, dat kan je checken via VRT Max. Trouwens, je kan die tv-opnames ook meemaken van op de eerste rij. Bij manier van spreken als VIP. En hoe dat kan, dat kom je te weten via VRT Max.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinzen?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
0: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
7: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
8: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Om helemaal in vakantiestemming te komen, muziek uit Italië. Più bella cosa van Eros Ramazzotti.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: In het weekend geen concerten, geen muziek live op Radio 2, maar wel bewegen, bewegen, bewegen. Want elk weekend kan je verschillende sporten komen uitproberen hier in het Radio 2-dorp. Vandaag meteen al de hoogte in. En ik heb al heel veel jongsters de hoogte in zien gaan tegen onze klimmuur. Nu zei ik daar straks, als er een 50er begint te klimmen, dan ga ik het ook doen. En prompt kwam er iemand de studio ingelopen. Ik ben 52 en ik ga klimmen. Philippe, je hebt dat ondertussen gedaan en het ging zo snel.
2: Ja, ik klim dus ook al 25 jaar.
0: Ik moet het wel even zeggen. Ja. Ik dacht het aan jouw armen te zien. Ik dacht, maar die speelt vals. En zo snel. Ja, waar moet ik vooral op letten als ik straks ga klimmen? Want ja, ik heb het nu aan mijn benen.
2: Ja, vooral het voetenwerk. Voetenwerk is belangrijk. Dat je voeten goed zet.
0: Ja.
2: Met de punten van je voeten klimmen. En daar goed op drukken. Dus ja. Het is niet alleen de armen werkt, vooral de voeten.
0: Het is, en toch hebben jullie allemaal heel mooie bovenarmen. Dus die zijn goed gespierd. Thies van Krainest, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent atleet van Belgian Climbing Team. Er zijn verschillende disciplines bij het klimmen.
3: Ja, dat klopt.
0: Welke disciplines zijn er allemaal?
3: We hebben er eigenlijk drie. We hebben lead, boulder en speed. Dus lead is wat we hier kunnen zien. Dat is eigenlijk een hoge muur. En je hebt één poging om zo hoog mogelijk te geraken. Ja. En zo simpel is het eigenlijk.
0: En boulder, wat is dat?
3: Boulder is eigenlijk een kortere muur. En dat is meer gericht op meer pogingen doen, omdat het ook veel complexer en veel fysieker is eigenlijk. Tijdens dat lead meer op de uithouding werkt.
0: Ah, oké. En speed, dat is gevaarlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Speed is gewoon hetzelfde, maar zo snel mogelijk. Okay. Dus dan gaat hij met twee naar steen klimmen en dan degene die eerst boven is, die wint.
0: En jij doet competitie, wat doe jij dan?
3: Ik doe enkel lead klimmen. Voor speed ben ik te traag en voor boulder ben ik juist niet sterk genoeg.
0: Ah, oké, maar je bent wel goed in wat je doet, hè?
3: Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Normaal gezien mag ik mee naar de World Cups, maar van het jaar ben ik wel geblesseerd. Dus,
0: Oei, wat heb je?
3: Iets aan mijn vingers komt heel vaak voor bij het klimmen.
0: Dus waar moet ik op letten als ik zo meteen mijn voeten goed zette?
3: Ja, eigenlijk is klimmen heel veel techniek. Het is gemakkelijk, heb ik dus niet, hè? Maar het is geen techniek, maar het is gewoon lichaamscontrole. Dus je moet echt goed voelen waar dat je voeten inderdaad zit, waar dat je een beetje je evenwicht zoekt en dan raak je wel boven.
0: Oké, en welke tjoepekjes moet ik gebruiken? Want ik zie er groene, ik zie er blauwe en ik zie er rode.
3: Normaal gezien moet je aan één kleur houden, maar als het de eerste keer is, is dat zeker niet erg om een keer iets anders te nemen als je niet boven geraakt.
0: Oké, en ik zie dat iedereen aan een touw hangt. Help jullie een beetje als het niet gaat?
3: Dat komt wel in orde.
0: Oké, dat is goed, dan kom ik af zo meteen.
3: Dat is goed.
4: Radio 2 Zomerhit.
1: Backstage.
5: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
4: De

0: Nee. Het is geen one hit wonder. Hij heeft er twee gescoord. Together Forever was er ook nog eentje. En door die twee hits is hij nog altijd op tour door Europa. Deze Rick Astley. En ondertussen is Tuur bij mij komen staan. Goedemiddag, Tuur.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij allemaal al gedaan hier bij Radio 2 vandaag?
1: Ik heb al in de balbak gezeten en ik heb één ding gevonden, maar ik moest er twee vinden.
0: Je mag meteen dan nog eens proberen, hè. Tot je er twee gevonden hebt.
1: Oké. Okay.
0: Is het goed? En heb je ook al de Ketnet kroketten gezocht?
1: Ja, maar ik kan de laatste niet vinden.
0: Nee, jawel. Nona van Ketnet die had er afgelopen weekend ook afgelopen week ook problemen mee met die vijfde. Maar het ligt hier ergens. Heb je hier bij Radio 2 in de studio al goed gekeken?
1: Nee.
0: Ah, maar dan weet ik ze liggen. Maar ik zeg niks. Het is lauw waar je staat. Maar je mag straks eens rondkijken. Is het goed?
1: Ja.
0: Want eerst de belangrijke vraag natuurlijk, Tuur. Wie mag voor jou op 29 augustus de VRT Zomerhit winnen? Je hebt daar net al eens naar ons blad gekeken waar ze alle 20 opstaande genomineerden.
1: Meteor.
0: Meteor. Ben je grote fan van Meteor?
1: Niet zo echt, maar dat vind ik de leukste die hier tussen staan.
0: Dat is waar. Wel, zeker stemmen via VRT Max. Kan je ze allemaal eens beluisteren? Zie ik ook het beeldje erbij van hoe ze eruit zien. En daar kan je jouw top 3 doorgeven. Is het goed?
1: Ja.
0: Ja, ben je donderdag nog hier?
1: Nee.
0: Ah, want donderdag komt hij optreden hier bij Radio 2. Wanneer ga je terug naar huis?
1: Dat weet ik niet zo echt.
0: Dat weet je nog niet goed. Nu vandaag nog genieten hier in Blankenbergen.
1: Ja.
0: Oké, en vooral die vijfde Ketnet kroket zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Oké, veel succes daarmee, hè.
1: Ja.
0: Dag, Tuur.
1: Doei.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage. Hey. Anja Daams.

0: Ze zijn terug.
1: Ken je de tekstje nog?
2: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
0: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
1: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
0: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego
7: Keukens. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Weekendje Blankenbergen, ik kan het iedereen aanraden, zeker vandaag. Als je een muurtje kan komen beklimmen hier op de dijk in Blankenbergen.
9: Het is 2:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het is 11 juli vandaag. De Vlaamse feestdag is vanmorgen afgetrapt met de traditionele 11 juli viering in het Brusselse stadhuis. Een verslag van Sisse Michiels.
10: Zoals Zwangere Guy rapt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
11: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Close de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
12: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
11: Volgens Van den Bossen zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
13: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
9: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Het heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Volgens experten betekent het arrest dat banken phishing-slachtoffers vaker zullen moeten terugbetalen, vertelt collega Steven Rombout.
14: De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was, en banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
9: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog steeds 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen vanuit Bedaar.
15: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
9: Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Blijft ook warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Op de E40 naar de kust een klein half uur vertragen van Drongen tot Oostkamp. Dat is de gewone drukte richting zee. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt dan weer door een ongeval. Op de buitenring staat er 10 minuten kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
2: Green. Energie Rebellie. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: dat ze nu in de running waren voor de VRT Zomerhit van 2026. Ik zou voor hen stemmen op 1, 2 en 3, want ik was er zo zot van in de jaren 80. De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Maar nee, niet in de running natuurlijk, hè. Wegens van veel te lang geleden. 20 andere geweldige artiesten zijn wel in de running. Voor hen kan je stemmen via VRT Max. Zeer goedemiddag, Christine, is het zeker, hè?
2: Jawel.
0: Jij hebt ondertussen al gestemd.
2: Ik heb dat al gedaan.
0: Waarvoor dank?
2: Ja.
0: Via VRT Max. Wie staat er in jouw top 3?
2: Meteor, Milk Inc. en Niels de Stadspaarden.
0: En welke van de drie is jouw nummer 1?
2: Eerst Meteor, ja? Dan Milk Inc. en dan Niels de Stadspaarden.
0: Aha, oké. Toch getwijfeld tussen Meteor en Niels de Stadspaarden?
2: Tussen Milk Inc. en Meteor.
0: Is het waar?
2: Dat totaal twee andere genres zijn.
0: Ik wilde het net te zeggen, compleet ander soort van muziek, hè?
2: Daarom eindelijk, ja.
0: En
2: ja,
0: je houdt er alle twee van?
2: Ja, wel, ja.
0: Ah, dat is goed. Ben je al naar concerten komen kijken hier op het dijk in Blankenberge?
2: Nee, nog niet. We gaan wel regelmatig naar concerten kijken, maar dan wel meer, wij zijn wel van West-Vlaanderen, naar de Spel bijvoorbeeld, of het Perron en Ieper. Dat wel, eindelijk.
0: Dat wel, ja. Blijf je nog lang trouwens in Blankenberge?
2: Nee, het is een daguitstap.
0: Het is een daguitstap,
2: ja.
0: En dan Radio 2 komen bezoeken, vinden wij fantastisch.
2: Voilà. Erbij.
0: Voilà, muurtje beklimmen, zo meteen?
2: Nee, als mannen zijn de pier aan het bewandelen. En daar staan ze trouwens.
0: Ah, oké, ze komen supporteren.
2: Ze worden
0: een beetje verlegen nu, nu we het over hen hebben.
2: Ja,
0: zeg, maak er nog een fijne dag van hier in Blankenberge. En dank je wel om te stemmen, hè?
2: Met veel plezier gedaan.
0: Laat de beste winnen.

Die van Fixkes hopen op een heel klein beetje ongeluk. Maar weet je waar ik instant gelukkig van word? Dat is van onze artiestenlijst volgende week. Ik zie op maandag bijvoorbeeld het concert van Maxime en Babette, maar ook Birte die gaat langskomen. Volgende week staan onder andere ook nog Milk Inc, Barbara Dex en K3 op het programma. En donderdagavond, ja, dan krijgen we bezoek van Miss Zomerhit. Hè. Ah ja, ze heeft het meest aantal zomerhits op haar schouw staan. Deze hier, Belle Perez.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor...

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Onthouden nu, donderdag 7:30 komt ze langs, Belle Paris. Het zal trouwens heel druk worden donderdag, want in de namiddag krijgen we ook al bezoek van Meteor hier in Blankenbergen. Maar dat was Belle Paris dus, hè. En Enna Morada.
4: Radio 2 Zomerhit.
3: Backstage.
4: Radio 2. Nu zondag op Radio 2.
5: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Camille.
6: Waarom is hij de man van uw leven?
7: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
8: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
7: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
4: Peter van de Veire en de Zandloper.
5: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: oeh, lekkers voor het ganse gezin
12: in Libelle naar
13: de 5 beste looks van nu
12: in Feeling of naar
13: de hotste adresjes in je buurt
12: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Deze radiospot is voor u.
15: Zeker.
14: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
15: pas opgestaan,
14: al direct weer in slaap valt.
15: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
14: En maar kwijlen op zijn kostuum.
15: Ja, is dat normaal?
14: Nee,
15: want slapen doet je in uw bed.
14: Het is bedtijd.
15: Echt waar.
14: Tijd voor een Sleep Life bed.
16: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bed. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
17: Wablivitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt: Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Radio 2, zomerhit Backstage.
1: Oh, mijn hart ondertussen. Ja, als je dit weekend naar de zee komt, dan kan je allerlei sporten komen uitproberen. En vandaag zijn we begonnen met muurklimmen. Een gigantisch hoge muur die voor de studio van Radio 2 staat. Ties, jij gaat overal in Europa muurklimmen. Hoe hoog is die muur hier?
2: Ik zou schatten dat hij 8 tot 10 meter is ongeveer.
1: 8 tot 10 meter, ja. Zeg jij dat die is. Ja, ik had de uitdaging aangedaan. Hè. Ik zag allemaal jonge gasten hier die muur opklimmen. En ik heb gezegd, als er een 50er het doet, dan ga ik het ook doen. En prompt kwam daar iemand de studio binnengelopen. Ik ben 52 en ik heb tegen de muur geklommen. Dus nu moet ik het ook doen. Waar moet ik vooral rekening mee houden?
2: Ja, zoals daar straks. Goed duwen op de voeten. En hoeveel dingen uitproberen waar dat je voeten plaatst.
1: Ja, goed proberen. Ik zal al meteen beginnen.
2: Voilà.
1: Ah, dat doet pijn, jong. Dat doet zeer.
2: Oh.
1: Oké. Ties, ik ga wel niet helemaal naar boven. Hè.
2: Allee.
1: Ja, nee, want ik heb wat
2: hoogte. Ziet er al goed uit.
1: Ik heb wat hoogtevrees. Oh, Ties. Ja. Waar ben ik aan begonnen?
2: Goed de rechtervoet zetten. Ja, voilà.
1: Rechtervoet zetten?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
2: En de volgende is beter.
1: Laat me niet in de ravijn storten zoals daar
2: ja,
1: in Italië.
2: Die, en dan de volgende overslaan en direct naar die rechtse gaan.
1: Overslaan?
2: Ja.
1: Zeg, Ties, is het nog niet hoog genoeg? Ik heb schrik.
2: Wauw, wat tot boven moet wel lukken.
1: Ik vind het hoog genoeg. Vind het goed?
2: Nog 1 meter.
1: Nog 1 meter.
2: Tot de volgende greep.
1: Als nu iedereen mij een applaus geeft, dan voel ik mij niet zo wat mislukt.
2: Allee.
1: Yeah, dank u wel. Muziek alsjeblieft.

0: Hij kan het niet geloven en toch is het waar. 31 juli komt hij live zingen hier in Blankenbergen. David van Dijk, ja, veilig met mijn twee voeten terug op de grond. Ik vind dat eigenlijk super tof, dat muurklimmen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had de verkeerde schoenen bij. Ik heb schoenen aan met een hakje vandaag. Op blote voeten op die nopjes gaan staan, deed een beetje pijn. Maar dat is zalig om zo tegen een muur als een aapje omhoog te klimmen. Dus als je vandaag naar Blankenbergen komt, zeker het muurklimmen komen uitproberen. Want het is geweldig. Als je komt, sta je op de E40 wel even in de file. Een klein half uurtje vertragen. Van Drongen tot Oostkamp, dat is gewoon de drukte naar de zee. Op de binnenring rond Brussel, 35 minuten erbij. Van Groot-Bijgaarde tot Jette, dat komt dan weer door een ongeval. Op de buitenring staat er daardoor 20 minuten kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen in Vlaanderen zijn er maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Damien Hart en Don't Leave Me This Way. Natuurlijk gaan wij niet zomaar weg in Blankenbergen hier. Wij hebben nog een hele zomervakantie. Zo wilde plannen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Bijvoorbeeld artiesten die elke dag, elke werkdag om 16:30 en om 19:30 komen optreden op ons dak, letterlijk. Gisteren bijvoorbeeld was Yannick Bouvy nog hier. Ik was heel blij dat hij naar zee is gekomen, want Yannick blijkt niet echt een zeeman te zijn.
2: Goh, ik ben eigenlijk meer een bosman. Maar de bladeren, dat is altijd nog iets frisser. Zo. En ja, dat zand dat kruipt dan tussen allerlei spleten en tenen. En geplakt helemaal uit de zeekop. Maar ik vind de zee wel charmant en leuk. En de pot mosselen, dat smaakt hier ook altijd beter dan in het bos.
0: Dat klopt, hè. En speciaal voor Yannick staan wij natuurlijk op de dijk en staan wij niet op het strand. Isabelle A. die is er ook bij deze zomervakantie. Een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit 2026. Isabelle is daar super gelukkig mee met die nominatie voor Smeek maar niet om mij. Maar hoe is het te weten gekomen dat ze genomineerd was?
3: Ik zat in mijn bad. Ik zit heel veel in bad. Dus als je mij belt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik in bad zit. Zelfs 's nachts als ik van een optreden kom, dan ga ik in mijn bad. Altijd heel veel badschuim en je ziet niks. Dus ja, je kunt gerust een foto kunnen nemen, dus je ziet niks. Alles is met schuim bedekt.
0: Ik zie niks. Ze zou toch geen camera op haar bad staan hebben of zo. In elk geval, Rak. Ook weer Raak voor Sam Goris. En Sam zingt in Rak over het Sam Goris garantie. Wat houdt die garantie dan precies in? Vroeg Kim.
4: Mijn liefste Kim, dat is heel, heel simpel. Dat is feesten. En zelf plezier maken. Je eigen amuseren. Iedereen had al wel eens een slechte dag, maar je moet positief door het leven gaan. Dus feesten en ambiance en ons amuseren.
0: Voilà, feesten als de beesten, dat is hij afgelopen week komen doen hier bij Radio 2. Maandag komen Maxime en Babette langs, ook Birte komt een concert geven. En wie er nog allemaal langskomt, ja, dat kan je vinden via Radio 2 op VRT Max. Op deze moet je trouwens nog een maandje wachten, want jawel, ook zij steekt heel graag de grens over om een concert te komen geven hier bij Radio 2. In augustus dus, hè, dan komt er langs Davina Michel.

0: Je eigen beste vriend zijn, dat is belangrijk. Je weet ook Davina Michelle en Would I Be Friends With Me?
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie, Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: Radio 2. GLP en een party DJ. Was kruidseloos, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een lust als een leven. TLP, de Hansje porno king. Een bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tienen like aan jen. En loopt maar like de beste. Met respect voor bizar echt hoort. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de lianen. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie hem de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte.

Marty is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Marten en een nul, heb ik dat hij doet. En Marten kan niemand lukt Marty scrabbelen. Joost en een drummer namen Naarten.

0: Collier met zijn ode aan zijn maten.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En wij geven een hele zomervakantie lang een ode aan de Vlaamse artiesten. 20 van hen zijn genomineerd voor de VRT Zomerhit. In 29 augustus wordt die uitgereikt hier in Blankenbergen. Stemmen via VRT Max en er wordt zelfs gestemd in het buitenland, heb ik mij laten vertellen. Doreen Liefsooms uit Alken, zeer goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: En dan heb ik het over jou, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, want jullie zijn op de terugweg uit vakantie.
2: Ja, klopt. We zijn een beetje een overrek geweest en we zijn vandaag op weg naar huis.
0: Oh, in de auto zitten jullie met z'n allen.
2: Ja, ja, klopt. Ja.
0: En zo verveeld in Oostenrijk dat je zelfs kunnen stemmen hebt voor de VRT Zomerhit.
2: Nee, dat is een
0: lange auto, niet meer daar. Geweldig. Nee, ja, geweldig, fantastisch dat jullie in de auto gestemd hebben. We gaan jouw top 3 eens overlopen, hè, Doreen. Is het een gezamenlijke beslissing of heeft elk apart gestemd?
2: Nee, we hebben dat wel samen gedaan, ja.
0: Ah, oké. Okay. En wie zijn we?
2: Dat zijn mijn 3 dochtertjes en ikzelf.
0: Ah, en hoe oud zijn ze?
2: Die zijn 8, 6 en 4.
0: Ah, vandaar de keuze natuurlijk van de nummer 1. Maar daar hebben we het zo meteen over. Wie is jullie nummer 3?
2: Op 3 hebben we Milo en DJ Legend.
0: Ja, ja. En dat is de favoriet van wie? Van de 4?
2: Dat is wel een beetje van ons allemaal.
0: Van ons allemaal. Ja. Het is een mooi nummer natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Voilà, samen met Milo. Wie is jullie nummer 2?
2: Dat is Milky.
0: Ah, en Madison, en wie staat er dan natuurlijk op nummer 1?
2: Ja, dat is K3. Ja.
0: Dat is K3. Ben jij naar de OG's gaan kijken?
2: Nee, niet gaan kijken, nee.
0: Ah, oké, okay, want dat is meer voor de mama natuurlijk, de OG's. Hè. De kinderen zijn meer voor deze generatie. Hè. Laten we hopen dat ze winnen, hè, met de zomer van Oya Lele, want dat is een beetje voor jou, maar toch ook voor hen. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Maak er nog een veilige terugrit van.
2: Ja, dankjewel.
0: En veel plezier met Radio 2 op de radio.
2: Dankjewel.
0: Dag Doreen. Dag.
1: Radio 2. Zomerhit. Backstage. Anja

0: Everybody van de Backstreet Boys.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: a beautiful day. Zingen die van U2, het zal wel zijn. It is a beautiful day in Blankenbergen. Ik hoop dat je eens langskomt. Een van de volgende weekends.
1: VRT Radio 2.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
2: dan je denkt. Je hebt vakanties zonder Kitnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Kitnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Ans in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Hey, hallo allemaal.
12: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
13: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Geen artiesten hier, nee, die zijn allemaal bij Peter van de Veire in Antwerpen voor de Vlaamse feestdag. Zometeen is bellen wie er allemaal op het programma staat daar.

0: is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadhuis voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor een interne Vlaamse staatshervorming.
1: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming. Maar ze is voorlopig niet aan de orde, zegt hij. In Frankrijk zijn sinds het begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. Bij de bosbranden in Almeria in het zuiden van Spanje is al zeker 6000 hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen is in Bedaar. Hij vertelt wat hij daar ziet.
2: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
0: Japan is erin geslaagd een herbruikbare raket te laten opstijgen en landen. De vlucht duurde zo'n 40 seconden. De raket ging 11 meter de lucht in en verplaatste zich 16 meter horizontaal vooraleer hij, zoals gepland, landde. De meeste raketten worden ontworpen voor eenmalig gebruik, waarbij er onderdelen in zee belanden of opbranden. Herbruikbare toestellen moeten ruimtemissies goedkoper maken. Ook het Amerikaanse bedrijf SpaceX en China werken al met een herbruikbare raket. Het blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Lokaal kan dat nog net iets meer zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Beetje file als je naar de zee komt op de E40 naar de kust. 20 minuutjes maar vertragen van Aalter tot voorbij Jabeke. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt door een eerder ongeval, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring staat er nog wel een kwartier kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier bij Wommel. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
4: Torso. Ergonomisch slapen.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Fun with the Friends, Janet Jackson en Whoops Now. En deze heeft in juli geen tijd voor Radio 2 Zomerrit. Ah nee, eerst bevallen en daarna op adem komen. Hè. 20 augustus, dan komt ze naar de Zondezee. En Radio 2 live op ons podium staat ze dan, deze Lisa Lewis.

0: aantal jaar geleden heeft hij een afscheidsconcert gegeven, maar hij kan het toch niet laten. Hè. Hij begint weer aan concerten. Elton John en zijn Crocodile Rock.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Supergezellige drukte ook vandaag weer op de pier hier in Blankenbergen. Er is dan ook van alles te beleven. Hè. Kinderen kunnen op de glijbaan, er kunnen ketnet kroketjes gezocht worden. Je kan in het ballenbad. En als je dat allemaal doet, dan kan je nog fijne prijzen winnen. Ook nog iets oudere kinderen, die zijn natuurlijk ook welkom. Kunnen in de lichtzetels gaan zitten. Zelfs de huisdieren zijn welkom, want we hebben water voorzien voor hen. Er is voor elk wat wils hier in Blankenbergen. Oh ja, en mijn muur mag ik niet vergeten. Je kan ook komen leren muurklimmen hier. Waar je niet voor moet naar Blankenbergen komen, kan je rustig thuis in jouw lichtzetel. Dat is natuurlijk stemmen voor VRT Zomerhit. 29 augustus wordt die uitgereikt hier in Blankenbergen. En wie dat al gedaan heeft, dat is Jorne Bendels uit Middelkerken. Goedemiddag, Jorne.
2: Goedemiddag, Anja.
0: En nochtans, niks houdt jou tegen om te komen, want je bent ook van de kust.
2: Ja, dat klopt. Ik ben afkomstig uit Middelkerken.
0: Uit Middelkerken.
2: Middelkerken.
0: Ah, voilà. En ga je nog eens komen naar Blankenbergen deze zomer?
2: Ja, we zijn maar net ouders geworden van een kleine zoon. En dat zou kunnen zijn dat we werken met de kinderwagen tot daar komen.
0: Ah, fantastisch. Proficiat, hoe oud is hij?
2: Hij is nu 10 weken geweest.
0: 10 weken. En hoe heet hij?
2: Flor.
0: Flor, wat een prachtige naam. Ik heb een pluszoon die zo ook heet. Prachtige naam. Zeg, Jorne, laten we het niet alleen over Flor hebben natuurlijk, die geweldige zoon van jou, maar ook over jouw top 3. Wie staat er op 3 wat de zomerhit betreft voor jou?
2: Gert en James staat op nummer 3.
0: Gert en James en hun Madi Wodo. Ga je naar hun shows kijken deze zomervakantie?
2: Nee, waarschijnlijk niet. Nee, omdat met de kleine Flor.
0: Voilà, ik wilde het net te zeggen. Jullie hebben gratis en voor niks een fantastisch spektakel thuis deze zomer. Hè?
2: Ja, voilà. Zeker, dat zeker.
0: Gert en James op 3. Wie staat er op 2?
2: De Romeo's op nummer 2.
0: Oh, ik zag jou maar even. Ik vind het ook een geweldig nummer. Maar wie is dan jullie nummer 1?
2: Sam Goris.
0: Sam Goris en Rak. 29 ja. augustus, dan weten we het of hij gewonnen heeft. Dank je wel om te stemmen, Jorne. Geniet nog van de kleine Flor. En hopelijk ja, tot een van de weekends hier in Blankenbergen. Hè?
2: Ja, tot dan.
0: Dag,
2: dank
0: Jorne.
2: Dada.
3: Radio 2 Zomerhit.

0: Energie Rebelli. Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be. Go Yellow!
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Gun je haar de zomer niet. Stemmen via VRT Max. Trouwens, 28 juli komt Judith haar nummer ook zingen tijdens de tv-opnames van VRT Zomerrit hier op het strand. Ook Stan van Samang, Sandra Kim en Meteor zullen er die avond zijn. Alles over die opname op VRT Max.
1: Backstage. Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

It's raining again. Ik hoop geen profetische woorden van Supertramp. Het zou zonde zijn. Vooral dat zingend talent dat volgende week weer op het podium komt staan. Want kijk, hier is op onze gastenlijst K3, Milk Inc, Barbara Dex, Meteor. De hele lijst vind je trouwens via Radio 2 op VRT Max. Gisteren was Tom Dice nog hier en hij vertelde bij Karen ja, dat hij toch ook min of meer genomineerd is voor de VRT Zomerhit van dit jaar. Niet met een eigen song, maar wel als manager van Lien de Douw. Want wie weet, hè, wint zij de zomerwit wel met dit nummer. Plankgas.

Natuurlijk komt ze haar nominatie ook live zingen hier bij Radio 2. 6 augustus, een donderdag is het, dan komt ze langs. Line de Douw. En dit is Enrique Iglesias.

0: Escape van Enrique Iglesias. Groot feest vandaag op de Grote Markt in Antwerpen. Daar wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Gastheer vanavond is Peter van de Veyre. Ook wel gekend voor zijn prachtige glitterkostuums. Zo meteen eens vragen wat hij gaat aantrekken vanavond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: boeken dicht. Het beste is geweest. Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Wat zeg ik? Het beste is geweest. Het beste hangt nu aan de telefoon. Zeer goedenamiddag, Peter van de Veire.
1: Anja Daams, goedemiddag.
0: Hallo. Goedemiddag, zegt Peter. Je wordt gemist hier in Blankenbergen.
1: Oeh.
0: Het is echt.
1: Wat?
0: Ja, regelmatig komen mensen binnen zo van, komt Peter van de Veire niet? Maar vandaag kan ik natuurlijk zeggen dat je, ja, dat je te zien bent, hè? 11 juli.
1: Ik zal eens afkomen.
0: Voilà. Ah, dat is goed. Ja. Dat is goed. Kom één van de weken eens af. Maar vanavond niet. 11 juli, Vlaanderen feest op de Grote Markt in Antwerpen. En jij bent de gastheer.
1: Zeker. Het wordt fantastisch. Allee, het is nu al 30 graden. Oh. Ik vermoed dat we naar de 45 gaan mikken straks.
0: Amai.
1: Maar het wordt gewoon een feestje, sowieso. Ja, het is heel warm.
0: En in glitterkostuum?
1: Nee, Anja. Ik heb een... Ik heb helemaal niet aan de uitlachen. Ik heb een stijlvol driedelig pak.
0: Wat krijgen we? Zijn we ziek?
1: Ik heb nooit een glitterpak aan op 11 juli. Dat is heel stijlvol.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Alleen maar morgens bij Goeiemorgen.
0: Of voilà.
1: Ik wil een glitterpak aantrekken, maar nee.
0: Nee, het spektakel komt inderdaad van de inhoud, laten we zeggen. En wie komt er allemaal optreden vanavond?
1: Oh, het is echt, het is zoveel. Allee, ik denk spontaan aan Bart Peters, die de bevalligste gaat brengen. Dat is nog een redelijk rustig moment. Maar Aaron Blommaert en Zongeli Vaider. Mag een Hollandse meedoen op de feestdag van de Vlaamse gemeenschap? We hebben Camille, we hebben Like Me. We hebben Lilian Saint-Pierre.
0: Wow.
1: We hebben Niels de Stadbader. Ik kan nog even doorgaan, hoor. Het wordt indrukwekkend. En dan merk je gewoon dat je zowel voor Tante Jacqueline van 77 als voor de Wesley van 35 tot zelfs Brendan van 3 muziek hebt. En dat is zo schoon aan Vlaanderen feest. Voor iedereen wat.
0: Dat is waar, zeg. Wordt Margriet Hermans niet vergeten vanavond?
1: Nee, absoluut niet. We gaan Margriet nooit vergeten. Hè. Anja, dat weet
0: wij
1: bij Radio 2 zeker. Maar we gaan een heel mooi moment maken. Samen met 4 fantastische stemmen uit de Kempen. En Barbara Dex, en Lise, en de grote Natalia. En natuurlijk ook haar dochter Celine. Die gaan samen een mooi nummer brengen van Margriet. En dan ga je merken, we gaan kippenvel krijgen bij 45 graden. En daarvoor doe je het. En die Margriet, dat gaat nog heel de zomer. Dat gaat nog die jaren... Die nog komen, gaat dat blijven meegaan. We mogen die en we zullen die nooit vergeten.
0: Dat is absoluut waar. Zeg, en komt Lex ook weer meedoen vanavond?
1: Ja, voor je het weet begint hij te zingen, die man. Ja, hij is echt niet gezeven. Hij is gisteren speciaal naar de kapper geweest. Want zijn haar werkt al heel lang. Hij heeft al heel lang haar. Er mag nooit te veel af, maar er is toch een stukje af. Hij komt wel met 2 tanden minder. Ja, hij zit zo in de fase, het gietkraanfasetje. Ken je dat?
0: Ja, dus voor...
1: Vooraan heb je inkijk in zijn mondholte, maar hij kijkt er zo naar uit. Hij gaat alweer een stukje mee presenteren. Het heeft alles te maken met Like Me, want die komen natuurlijk ook, is hij grote fan van. Dus ja, hij zal te zien zijn, hij zal te horen zijn ook.
0: En Gert en James openen de show, als ik het goed begrepen heb?
1: Mijn jongen. Anja, dat is niet normaal. Gert en James vinden ze een soort rode glitterdraad doorheen de show. Ze openen het spektakel met de eerste vakantiepolonaise die we gaan doen. Dus iemand gaat die starten, dat zal ik zijn. En zij van op het podium zullen een soort medley brengen van allemaal feestelijke liedjes. En daarna later in de show komen ze nog eens terug om die monsterzomerhit Madi Wode ook nog eens te brengen.
0: Oh, ik kijk
1: dus
0: er zo naar uit. Ja?
1: Amai, schuimbekkend, Anja. Als de golven in Blankenbergen daar.
0: Ik ga voor televisie zitten vanavond, dat is zeker. 7:40, dan beginnen jullie eraan op VRT1 en op VRT Max. Ja. Vooral heel veel plezier vanavond, hè, Peter.
1: Dat komt in orde. Zeg maar heel veel groeten daar. Jullie zijn daar goed bezig in Blankenbergen.
0: Dank je wel.
1: Ik hoor dat graag.
0: Dank je wel en tot
1: absoluut.
0: Heel snel. Dag, Peter. Dada.
1: Dag, Anja.
2: Dag, telt voor 2. Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Hey. Anja Daams.

0: Krevel.
1: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
0: Krevel, leef beter.
2: Ze zijn terug.
3: En doet Tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik met Tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Eerst naar het Fruitvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

Wat niemand kan van Yevgeny. Ik heb plots een idee. Ben je fan van Stan van Samang en wil je nog een weekendje naar Blankenbergen komen? Plan dat dan meteen volgende vrijdag. Want dan komt hij ook. Om 3:30 staat hij hier dan op het podium. The Hot Shot. Yeah.

0: ik vind het toch ook wel goed hoor. Ja, voor de Radio 2 of de Radio 2. De VRT zomerhit, die hotshots.
1: Radio 2 zomerhit backstage.
0: Ja, ja, en ik sta hier eigenlijk ook bij een kleine zangeres, bij Liv en Shari. En dan heb ik het vooral over Liv. Dag Liv.
2: Hoi.
0: Ja, want jij zingt ook.
2: Mm-hmm.
0: Bij?
2: Skeletta.
0: Ja, en welk soort van nummers zingen jullie dan? Toch ook wel van die bekende hits, hè?
2: Ja.
0: Ja, is het jouw droom om ooit zangeres te worden?
2: Een beetje.
0: Zo beroemd als Camille bijvoorbeeld. Een beetje mag dat wel, hè?
2: Ja.
0: Ik zie jouw ogen al beginnen blinken bij de gedachte. Staat Camille dan ook in jouw top 3, wat de VRT zomerhit betreft? Ja? Zullen we eens beginnen met de nummer 3?
2: Oké.
0: Okay. Ja, wie denk jij dat op de derde plaats mag staan?
2: Aaron Blommaert.
0: Dat is een goede keuze. Wie mag op de tweede plaats gaan staan voor jou?
2: Camille.
0: Dus dan heb jij een andere nummer 1.
2: Mm-hmm.
0: En wie is jouw nummer 1?
2: Meteor.
0: Ook zo goed. Is de mama het daarmee eens? Of is Meteor vooral de keuze van de mama?
3: Meteor is vooral de keuze van de dochter, maar de mama stemt
0: er
3: mee in.
0: De mama stemt er volledig mee in. Stemmen kan natuurlijk nog altijd via VRT Max. 1 keer per week kan je stemmen. Stemmen kan, maar heb jij ook al veel hier gedaan in het Radio 2 dorp, Liv?
2: Ja.
0: Ja, ik zag jou met een stickerblad toekomen.
2: Ja.
0: Wat betekent dat? Wat heb je dan gewonnen?
2: Een zoektocht dat je kroketjes moet zoeken en dan kun je een leuke prijs winnen.
0: Ja, en heb je al een ijsje gegeten op kosten van Radio 2?
2: Niet.
0: Nog niet, want er is zo'n bibberspel.
2: Ja.
0: Als je dat goed aflegt, dan krijg je ook nog een ijsje.
2: Mm-hmm.
0: 2 ijsjes per dag, mag dat van de mama?
3: Absoluut.
0: Maar dat mag, hè. Het is vakantie voor iets, hè.
2: Ja.
0: Allee, veel plezier en veel succes met het bibberspel.
2: Mm-hmm.
0: En dankjewel om te stemmen voor de Radio 2 Zomerhit.
2: Graag gedaan.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2 Zomerhit Backstage. Hey. Anja Daams.

0: Dancehall Days van Wang Chung. Zeer goedemiddag, Karemijne.
1: Goedemiddag, Anja Daan.
0: Ik zie net dat er nog een plaatje vrij is daar bij de klimmuur. Maak je... Zin?
1: Goeie mop.
0: Ik blijf hier nog even staan anders na 4 uur.
1: Ik heb niet meer het postuur voor een muur, Anja.
0: Wat heeft dat er nu mee te maken?
1: Ja, ik denk dat. Maar pas op, ik heb dat vroeger wel een paar keer gedaan.
0: Ja?
1: Ik was best rap boven.
0: Ah ja?
1: Maar echt waar.
0: En beneden?
1: Voorzichtig natuurlijk, hè? Maar als die klimmuren konden praten.
0: Als die klimmuren konden praten, wat zouden ze allemaal zeggen? Het zou een schone podcast zijn. Ja. Nee. Dus geen klimmuren voor jou, maar veel muziek tussen 4 en 8 zo meteen hier op Radio 2.
1: Absoluut. Ik ben ook zeer blij dat jouw podcast niet achter een betaalmuur zit.
0: Goed, hè? Amai, zeg. We gaan diep.
1: Inderdaad, het is weekend, hè?
0: Voilà, zeg. Allemaal welkom nog, want Karen die blijft er tot 8 uur met zeer goede muziek en veel weetjes. Dus, en een ijsje, dat lust ze ook altijd.
1: Tuurlijk.
0: Allee, voilà.
1: Vandaar het postuur.

0: satelliet Suzy nog van Noordkaap. Heel veel plezier met Karen. En tot morgen.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Ja, ook in het weekend zijn we trouw op post hier in Blankenberg. En jij bent meer dan welkom. Het zonnetje schijnt, het is hier gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
11: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Die gingen dit jaar naar kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizetruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Het is intussen al de 12e keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest en door hun individuele, uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. En zoals elk jaar zijn er op deze Vlaamse feestdag ook allerlei activiteiten in het centrum van Brussel. Het thema is verbinding. De bedoeling is om de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er optredens, onder meer van Toeristle MC op de Grote Markt. En wie graag knutselt, kan nu al zijn hart ophalen op het Muntplein.
13: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
14: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
15: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
16: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
13: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
17: Feest, helemaal alles feest.
12: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Christophe van der Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
18: Ja, normaal gezien wel, hè, want het parcours is minder monotoon dan dat van gisteren doorheen de Lande richting Bordeaux. Maar de finale, de laatste 40, 50 kilometer vlak op weg naar Bergerac. We krijgen vandaag weer een vlucht van de dag. Met daarbij een landgenoot Liam Slok uit de Lotto-formatie samen met een Fransman en een Tsjech. Maar nee, zij zullen straks gegrepen worden door het peloton. Het peloton nu onder leiding van de ploegen van de sprinters. Met name Tim Elier en Jasper Philipsen.
12: Dankjewel, Christophe. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond 30 in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel, Dominique.
19: Nachtiersteen, parket in Permo.
10: Ondertussen 3:04 geworden op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk. Staat er even voor Aalbeke een brandend voertuig. De weg is daar momenteel versperd en het is aanschuiven vanaf de grens. Op de E40 naar de kust ook 20 minuten vertragen. Bij Erpenmeren, dat komt daardoor een eerder ongeval. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt komt er een kwartier bij in Wommelgem, want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
4: Radio 2 aan zee.
0: Karen Meijer.
10: Een heel fijne middag straks. Ook weer dat echte zomergevoel. We houden het 4 uur lang vast met 2 polletjes. Dus niet loslaten, hè.

0: Dat is lang geleden hoor, bij haar hè. Madonna en Like a Virgin. Ondertussen 6 minuten over 4 geworden op deze toch wel heel erg warme zaterdagmiddag. Zit jij op dit moment ergens met je voeten in het zand of op een gezellig terras in de zon of net het tegenovergestelde? Ben je nog steeds op zoek naar een ventilator? Je mag het ons allemaal vertellen, want wij zijn eigenlijk super benieuwd hoe jij deze zomer beleeft. Wat hoor jij bijvoorbeeld op dit moment rondom je? Zijn dat golven? Is dat een bos? Is dat een druk terras? Zijn dat de machines op je werk? Je mag dat allemaal gewoon weg laten weten via VRT Max. Neem ons even mee naar jouw plekje op dit moment en dat mag echt overal ter wereld zijn. En wij reizen heel graag mee, dus je mag ook gerust een foto doorsturen van waar jij je op dit moment bevindt. Dus pak je moment, trek een fotootje van jouw vakantieplek of jouw werkplek op dit moment en stuur hem maar door via Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2. Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Dit herken je toch echt van die eerste noten. Dat is 90s nostalgie ten top natuurlijk. Ik ga hem lekker helemaal tot aan het gaatje draaien. The Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.

0: dan voel ik mij toch altijd terug een jaar of 15. Want toen was dit een grote hit, hè. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Het is heerlijk dat jullie zo fijn van jullie laten horen. Want ik zie toffe foto's binnenkomen in onze Radio 2-app. Maar Marleen bijvoorbeeld, die is op de terugweg. Van waar precies, Marleen?
1: We zijn op terugweg van Oostenrijk, van Bubberwier in Tirol.
0: Oké, en hoe is het daar geweest?
1: Heel goed, het was daar veel frisser dan hier. Ja. Heel mooi weer, hele omgeving.
0: Ja.
1: En een leuk land, hé. Ja. Oostenrijk is zalig, hé.
0: Zeg, en wie is er allemaal meegegaan met jou?
1: Mijn man is meegegaan en onze twee oudste kleinzonen van 16 en 17.
0: Oh.
1: Die gaan ieder jaar mee en we maken er altijd een leuke vakantie van.
0: Dus twee tieners die met de oma en de opa op vakantie gaan.
1: En die dat blijkbaar nog steeds leuk vinden.
0: Maar ja, ik wou net zeggen, hoe tof is dat? Het is niet dat ze daar een hele week op hun telefoon hebben zitten te tokkelen.
1: Niet zoveel, maar s'avonds wel. Overdag lukt het dan wel, maar dat is te begrijpen. S'avonds is dat wel een beetje rust.
0: Het is dat, hè.
1: We hebben veel gewandeld, we hebben veel gezien.
0: Ja.
1: We zijn lekker gaan eten en het was zalig terug.
0: Fantastisch. Dus wel. Doe die kerels daar de groeten van ons. Fijn dat je van jullie liet horen. En nog een veilige terugrit verder naar huis. Dag Marleen.
1: Ja.
0: Bye bye.
1: Dank u wel. Dag.
0: Maar zo tof zeg. Twee tieners nog altijd met de oom en de opa op vakantie. Fantastisch toch?

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Billy Joel en zijn Uptown Girl.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Massa, zonneschone lounge set.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio 2.

Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Ik vroeg je net, laat maar even weten hoe jij op dit moment de zomer beleeft. Dat kan al vakantiegangend zijn. Dat kan ook gewoon al werkend zijn natuurlijk, want we zouden dat bijna vergeten. Maar er zijn toch ook wel heel wat mensen die moeten werken deze zomer. Kreeg je toffe berichtjes binnen, onder andere van Ute. Die is op dit moment de lievelingstaart van zijn kleindochter aan het maken. Want die zei, ja, kijk, Red Velvet taart, dat eet ze ontzettend graag. Ik ben daar nu mee bezig. Hij staat dus eigenlijk een beetje in een bloed hete keuken te werken op dit moment. Ik kreeg ook een mooie foto binnen van Karel. Die heeft een tijdje geleden voor een soort carrière-switch gekozen. Die zegt, ik heb eigenlijk alles achtergelaten. Ik heb mezelf omgeschoold op de zeevaartschool en ik ben naar Ibiza vertrokken en zijn werk is op dit moment met de boot mensen een leuke dag te bezorgen. En dan krijg ik een foto door van op die zeilboot, op dat water. Karel, ik ben een klein beetje jaloers, man. Echt mooi.

0: Jerry Halliwell en It's Raining Man. Nee hoor, geen paniek, geen wolkje aan de hemel hier. Ondertussen 16:30 geworden op de E17. Van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een brandend voertuig. De weg is daar momenteel versperd voor bluswerken en het is aanschuiven vanaf de grens. Verlaat de snelweg bij Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen en door een kapotte bovenleiding rijden er momenteel geen treinen tussen Essen en Roosendaal.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: A Friend of Mine. Dag Erin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Vandaag een dagje zee of woon je hier in de buurt?
1: Ik woon hier.
0: Ben je echt van Blankenbergen?
1: Ja.
0: Hoe is het leven in Blankenbergen, Erin?
1: Leuk.
0: Ja? Zo, ben je dan een kind dat eigenlijk zo de hele zomer op het strand zit? Of zeg je, nee, ik zou eigenlijk ook wel eens graag naar een bos gaan?
1: Vaak op het strand.
0: Vaak op het strand. En zo van die strandbloemen maken en zo. Gebeurt dat nog vandaag de dag?
1: Ja.
0: Ja? Oh, tof.
1: Heel.
0: Tof. Zeg, wil je dan later eigenlijk ook graag aan zee blijven wonen? Of liever toch de wijde wereld in?
1: Ik denk aan zee.
0: Toch aan zee wonen. Dus als wij hier binnen, zeg maar wat, 20 jaar met Radio 2 terug staan, dan kunnen wij jou hier nog altijd voorbij zien wandelen.
1: Wie weet.
0: Wie weet. Zeg, Erin, jij kwam onze studio binnen, niet natuurlijk alleen maar voor jezelf, maar je had een boodschap voor de rest van Vlaanderen. Vertel eens.
1: Mijn mama is vandaag jarig.
0: Oh, en hoe jong wordt ze?
1: 47.
0: 47, dan is ze van een heel goed jaar. Ja, wij kijken elkaar aan en wij weten wat voor een goed jaar dat is. Een hele happy birthday voor je mama dus. Gaan jullie het nog vieren vandaag?
1: Ja, ik denk het.
0: Oké.
1: Okay. En morgen?
0: Morgen ook nog. De mama die klikt, het is allemaal goed. Het is vakantie, dat is veel goed. Hè. Voilà, een leuk plaatje voor haar. Eentje waar ze echt op kan dansen. Wat dacht je van deze? Born to be alive, Patrick Hernandez. Erin, maak er een heel tof weekend van. En hippie voor haar, voor de mama.
1: Ja.
0: Dankjewel, hè.
1: Hippie.
0: Fijn weekend, bye bye.

0: Speciaal voor de mama van Irin, die dus vandaag 47 jaar geleden geboren is. Deze Patrick Hernandez en Born to be Alive. Ondertussen is het 5:10 geworden.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: morgen is Schamma open tot 4:00.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Morgen is Gamma extra open tot 16:00 en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Cortello!
1: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
9: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be.

Het kan zijn dat deze dame op dit moment in haar thuisland aan het skiën is. Want ze woont in Australië, hè? En in het noorden of in het zuiden kan je skiën nu, hè? Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody. En volgende man, die was hier nog een paar dagen geleden.

0: Matthias Mesmaans en App en Vloed. Dylan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dylan, het is heel fijn dat ik jou... dat is nu al 3 jaar na elkaar dat wij elkaar zien hier, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want jij woont hier in Blankenbergen, hè, Dylan?
1: Dat klopt.
0: Een kind van de zee.
1: Inderdaad.
0: Hoe goed ken jij App en Vloed?
1: Nog niet zo goed, maar ik denk wel dat ik er meer en meer kennis mee ga maken.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Dylan, hoe is de vakantie tot nu toe al geweest?
1: Het is heel tof. Ja? Veel activiteiten, veel zomerrit ook.
0: Ja. Dus... Heb je al veel artiesten zien optreden deze week?
1: Ja, redelijk wat.
0: Ja, fijn hè. Zeg, Dylan, maandag dan komen Maxime en Babette. Is dat een beetje jouw ding?
1: Vooral Maxime.
0: Tof hè.
1: Babette kan ik nog niet, maar Maxime is echt een ster.
0: Ja, hè? Grote ster. Wie weet komt hij wel heel dicht bij jou hier of zo. Stel je voor. Heb je eigenlijk de afgelopen 3 jaar dat je hier geweest bent al wat handtekeningen verzameld of zo?
1: Al heel veel.
0: Wow.
1: Ik heb een hoesje vol.
0: Wow. Hou die maar goed bij, hè. Voor later.
1: Zal ik doen.
0: Zeker doen. Maxime, wat zeg ik? Dylan, ik wens jou nog een hele fijne dag. En ik wou bijna zeggen tot volgend jaar. Maar hey, kom volgende week maar terug langs, hè. Goed?
1: Zal ik.
0: Tot dan, Dylan.

Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Mick Jagger, hij wordt eind deze maand 83. Zijn vrouw Melanie is 38. Dan moet ik toch altijd een klein beetje aan dit denken. Dit is Sugar Daddy, dit is Roxy Dekker.

0: ze zijn terug.
1: Ken je de tekstje nog?
2: Natuurlijk ken ik de tekstje nog.
0: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
1: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
0: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: In de Ronde van Frankrijk wordt er nog altijd flink gefietst. En het is een Belg die op kop rijdt. Gaat hij ook als eerste over de streep komen? Misschien horen we het in het nieuws, misschien daarna wel.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen feest vandaag. Wij trekken naar Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toeriste Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Coussement ging kijken.
8: Hallo.
5: We kloppen aan voor een gedicht.
8: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
5: En in de schaduw van de BIP wordt er ook geknutseld.
9: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
10: Ik heb al twee bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
11: Feest, helemaal alles feest.
5: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
12: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
13: Ik hou het echt.
5: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
14: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
5: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
8: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
7: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar waren dat kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky, chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels en chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit. Hij was onder de indruk.
15: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen? Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
7: Op de E40 richting Brussel, net voorbij de afrit Beernem, is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een auto met 4 inzittenden week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de twee andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alles lag Slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Onze verslaggever Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
16: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
17: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
16: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
2: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose avait été brûlé.
16: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
7: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader, een voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Dat is een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Het peloton snijdt er stilaan de finale aan. Christophe van der Goor komt die verwachte massasprinter.
13: Wel, normaal gezien wel, maar een landgenoot van ons, Liam Slok uit de Lotto-formatie, die de hele dag al deel uitmaakte van de vlucht van de dag samen met een Tsjech en een Fransman, maar nu aan het soleren is, die maakt deze finale wel spannend. 14 kilometer nog en Slok heeft een voorsprong van nog altijd 1 minuut en 16 seconden op het peloton. Het peloton dat nu pas onder het spandoek van de laatste 15 kilometer rijdt. Onder leiding uiteraard van de sprintersploegen van Merlier en Philipsen. Maar één Belg dus aan de leiding. Liam Slok, 1 minuut 16 op het peloton. Nog 13,5 kilometer voor hem.
7: Dankjewel, Christophe. Na een heldere nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon, wel met meer hoge wolkenvelden. Maxima morgen tussen 26 en 33 graden. Ook de dagen daarna zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. Vlaanderen feest, de viering van de Vlaamse feestdag. Daarmee begon dit nieuws. Het feest duurt nog de hele avond in Vlaanderen en Brussel. En vier Vlamingen die met hun uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen, zijn onderscheiden met een Vlaamse ereteken. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Dominique.
17: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is daar momenteel versperd voor bluswerken. En het is daar 20 minuten aanschuiven vanaf de grens. Verlaat de snelweg bij Moeskroen. Je moet dan omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen. Maar door een kapotte bovenleiding rijden er minstens tot 10 uur vanavond geen treinen tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal, die rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
18: Radio 2. Radio 2 aan zee.
5: Karen Meijner. Goedemiddag. Het is zomer, het is warm, dan mag dit niet ontbreken, hè. Wat dacht je van dit plaatje? Dit is Bob Marley en Could You Be...

0: Bob Marley en Could You Be Loved. Zeg eens eerlijk, wat is voor jou nu eigenlijk de soundtrack van deze zomer? Want al sinds 1973 wordt die vraag gesteld, hè. Zon op je gezicht, zee in de buurt, een liedje dat in je hoofd blijft hangen, een echte oorworm en hup, de zomerhit is geboren. Vorig jaar ging Pommelien Thijs nog met de winst lopen met Atlas. Maar wie wordt dat dit jaar? 20 artiesten rekenen nog altijd op jouw stem. Van Meteor tot K3, van Laura Tesoro tot Niels de Stadsbader. Sam Goris met Rak of ga je liever voor Maddie Wodo? De keuze is aan jou. Laat van je horen via VRT Max en bepaal mee de zomerhit van 2026. Want de zomer gaat sowieso beter klinken met jouw stem erbij. Ook deze winnaar van The Voice, die rekent op jouw stem. Dit is Bassera en All Because of You.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

dat stemmen voor zomerhit. Waar doe je dat nu weer precies? Wel via Radio 2 op VRT Max. Of gewoon als je VRT Max openklikt, zie je daar meestal wel een fotootje staan van Niels de Stadsbader, Kim de Brie, Zita Wouters, Siska Scooters. Even opklikken en dan kan jij je stem uitbrengen. En al die 20 artiesten, die geloven er allemaal nog in, hè?

0: solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solden bij Weba.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Cher en Do You Believe in Love After Love.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
16: Krevel. Leef beter.
17: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
0: Weet jouw moeder al wie de rit in de Ronde van Frankrijk net heeft gewonnen 10 seconden geleden? Het is opnieuw Tim Merlier geworden. Een tweede Belgische overwinning in de Ronde van Frankrijk. Tof. Dit is ABBA en Does Your Mother Know?

Ja, ja, does your mother know? Alweer een Belgische zegen in de Tour. Jasper Philipsen, het zat niet goed voor hem vandaag. Nee, maar kijk, Tim Merlier die heeft dat op deze manier weer allemaal goed gemaakt. Je mag nog altijd van je laten horen. Hè. We zijn zeer benieuwd hoe jij de zomer beleeft. En dat kan zijn met een echt vakantiegevoel, maar dat kan ook gewoon weg zijn dat je flink aan het werk bent. Want ah ja, natuurlijk, het leven staat niet stil. Hè. Ook niet in de zomermaanden. Over hardwerkende mensen heeft Daan het deze week ook gehad. Hoe en dat precies allemaal zat, dat hoor je zo meteen.

0: van Guinness erbij en aan boord Haggis. Past wel bij dit liedje, hè? De nieuwe Wim Soutar hoor je met zijn herinnering. Maar naar de weg nu, want op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is daar momenteel versperd voor bluswerken. Verlaat de snelweg bij Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen, maar door een kapotte bovenleiding rijden er minstens tot 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Rozendaal. Je kan met je treinticket wel een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Rozendaal, die rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Tussen Essen en Rozendaal is het vanavond dus niet van dit door die kapotte bovenleiding. Geen treinen daar, maar dus wel vervangbussen. Dit is Guus Meeuwis en Van Gant.

0: Guus Meeuwis en Vagant en zijn per spoor natuurlijk. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Wij met Radio 2, wij zijn wel een hele zomer hier aan zee. Aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon werken. Terwijl anderen van dat zomergevoel kunnen genieten. En zo had Daan afgelopen woensdag hoofdredder Tom Kokkel uit Blankenbergen te gast. Want lekker op het strand liggen of een plons in het zeewater maken, dat doe je toch allemaal maar het best als er een redder in de buurt is. Waakzaamheid geboden dus. Maar Daan die vroeg Tom of hij ook wel eens iets ludieks meemaakte. En toen zei hij dit.
1: Mensen die soms komen vragen als we geen vals gebit hebben gevonden.
2: Oh jee.
1: Ja.
2: En vind je dat terug?
1: Ah wel, we hadden er toevallig twee liggen die dag. Die man is binnengekomen en heeft ze alle twee getest. Uitgeprobeerd. En die bleken niet van hem te zijn.
0: Alle twee, dus twee gebitten, kunstgebitjes die verloren zijn geraakt in de zee. Ja kijk, dat kan allemaal gebeuren hier hè. Meer vakantiejobs hoor je de hele week in Aan Zee vanaf 9 uur maandag.

0: echte zomermuziek, hè. Tof, hè.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.

Edwin Collins en A Girl Like You. Heb je zin in de zomer, de zee, live muziek? Dan moet je ook volgende week weer hier aan de pier in Blankenbergen zijn. Want op ons Radio 2-podium alleen maar top-acts. Wat dacht je bijvoorbeeld van aanstaande maandag om 3:30? Maxime en Babette. S'avonds is de beurt aan Birte. De dag nadien wordt het heel erg feestelijk. Vooral voor de kleinste onder ons, want dan kan je meezingen met K3. Ook Amber, Marten en Renzo van Like Me komen langs. Woensdag knallen we met Milk Inc. met Barbara Dex. Donderdag is dat Meteor. Ook Belle Perez komt langs. En we sluiten vrijdag de week af met Stan van Samang en ook Gary Hagger om 7:30. Kortom, dus elke dag sfeer, muziek en zon hier aan de kust. Afspraak aan ons Radio 2-podium aan de pier hier in Blankenbergen. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw zomer. En woensdag is het dus aan dit duo met verwijsbriefje voor de apotheker op zak. MUZIEK

was in ons land, hè, Mr. Robbie Williams, toch? Robbie, was het leuk? Ik denk het wel. Op Live is Live stond hij, hè. We blijven in Groot-Brittannië met een andere grote ster, de grote ster van zijn generatie.

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via het Radio 2-kanaal op 14 Max. Hey,
3: elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
4: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
5: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 17 tot 19 juli. Meer info, cineexpo.be.
6: Cine Expo, dichterbij dan je denkt.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
7: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Ans in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Ketnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
16: Hey, hallo allemaal!
17: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
18: Hey Sophie, alles goed?
19: Ja hoor.
18: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
19: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
18: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
19: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen Summer Deals.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
20: We blijven nog 2 uur op post hier in Blankenberge aan onze studio. Met heel veel fijne zomerse muziek en nog een hele mooie natuurtip.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
21: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tim Merlier wint voor de tweede dag op rij een rit in de Tour. Vlaanderen feest vandaag. We zijn in Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. Tim Merlier heeft de 8e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Merlier was bijzonder sterk in de massasprint in Bergerac. Christophe van de Goor met het verslag.
22: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met een duizelingwekkende snelheid van achteruit naar voren geschoten en won. Voor Girmay, Kooi en Philipsen. Philipsen die nogthans perfect werd gepiloteerd door Mathieu van der Poel. Een andere landgenoot, Liam Slok, maakte deze saaie etappe in de finale bijzonder spannend. De lottorenner reed 180 kilometer in de aanval en werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier tot op 25 punten van groene truidrager Pedersen.
21: Tim Merlier won gisteren ook al. De Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
23: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede ritoverwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
21: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Muchova en een andere Tsjechische Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is de tweede set aan de gang. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Koussement ging kijken.
0: Hallo.
2: We kloppen aan voor een gedicht.
0: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
2: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
13: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
16: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
24: Feest, helemaal alles feest.
2: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
25: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
2: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
26: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
2: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
0: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
21: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar was dat onder meer chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Hij riep op tot meer solidariteit.
27: Ik denk dat het symbool van een zekere solidariteitsprijs te geven vandaag, dat dat wel zijn belang heeft in toch een wereld van complexe tijden ook. Hè. Solidariteit werd internationaal afgebroken, zowel in binnen- als in buitenland. Laat ons een kat noemen. Ik heb altijd het gevoel dat mensen die solidair samen iets kunnen doen, dat wel de cohesie versterkt.
21: Ook kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky en chefkok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruid kregen een Vlaams ereteken. Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd vlak na de afrit Beernem. Een auto met 4 mensen daarin week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan overleefde het ongeval niet. De bestuurder en de 2 andere passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn nog steeds officieel vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
28: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
29: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
28: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
30: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose a été brûlé.
28: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
21: We krijgen een heldere avond en nacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. De tweede ritzege op een rij van Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Daar begonnen we mee. Merlier was de sterkste in de massasprint. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Meer op 14nieuws.be.
20: Dankjewel, Dominique.
31: Tegels.
32: Natuursteen.
31: Parket. In Bermo.
20: 6 over 6 en op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke nog altijd een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is daar momenteel versperd voor bluswerken. Verlaat die E17 bij Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 naar Moeskroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het ook 10 minuten vertragen. Bij Herentals Industrie door een ongeval. Op andere plaatsen wat kleine files. Maar door een kapotte bovenleiding rijden er minstens tot 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan je treinticket met je treinticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal. Die rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
4: Radio 2 aan zee.
20: Karen Meijnen. Goeie avond.

Ja, ja, geen fruitsap, maar een beetje appelsap. Hè. Deze Same Mama Ma appelsap. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Radio 2. Ja, de zomer begint hier echt te knallen. Hè, want de eerste line-up voor de twee opnames van VRT Zomerrit is bekend. Geloof me, dat wil je allemaal van heel dichtbij meemaken. Dus kom dus zeker af naar onze tv-opnames op twee zwoele zomeravonden. Want dan wordt het hier één groot feest. De eerste opname is op dinsdag 28 juli met uitzending op 1 augustus. Onder andere Judith, VRT Zomerrit genomineerde, zal erbij zijn. Ook K3, Meteor, Milk Inc, Stan van Samang. Je kan ook meezingen met Celine Hermans, Birte. En de dag nadien, woensdag 29 juli, dan wordt de tweede aflevering opgenomen. Onder andere met Aaron Blommaert, Dana Winner, James Cook en Gert zullen erbij zijn. Maar ook uit Nederland komt Rutger van Barneveld. Als je hem nog niet kent, hou die kerel in de gaten. Ik ben helemaal fan van zijn liedje Zwoele Zomeravonden. Zoek het maar eens een keertje op. En wie weet wordt dat binnenkort wel een hele dikke vette hit. Wil je erbij zijn? Het kan gewoon weg. Maar wil je het allemaal van op de eerste rij meemaken als een echte zomervip? Dan kan je je ticket ook reserveren vlak bij het podium. Alle info vind je op VRT Max.

0: Belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ze zijn terug.
5: Ken je tekstje nog?
6: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
0: Radio 2.

0: That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Wist je dat onze Vlaamse kust barst van het leven? Dat is echt een dierenparadijs vol bijzondere soorten die we vaak amper kennen. En daarom nemen we je elke week mee in Natuur aan de Kust. Samen met een expert die ons de mooiste geheimen van de zee toont. En eergisteren was Luc David van Natuurpunt de gast bij Daan. En ze hadden het daar over iets waar je instant stil van wordt als je het ziet. Zeevonk. Dat magische, dat blauwe oplichtende water 's nachts, alsof de zee zelf eigenlijk licht geeft. Zeevonk is geen dier of plant. Het is een eencellig microscopisch organisme. Maar wanneer kan je nu zeevonk het beste zien?
1: Als je tijdens de dag de zalmroze kleur ervan gaat opmerken in de avond, dan mag je al een keer nadenken van ik zou misschien wel een keer een wandelingsje doen in de nacht om zeevonk te detecteren. Er zijn een aantal zaken dat je moet indachtig zijn. Ik geef dat ook altijd mee aan de mensen. Het moet donker zijn en liefst geen luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus ik wil daarmee zeggen, geen verlichtingen. Dus de dijken die verlicht worden,

0: Dus zoek een donkere plaats. Duinen, een serie duinen die meegaan met het strand. Daar is het meestal redelijk donker. Dan moet het ook nog wat opkomend getij zijn. Met een lichte golfslag en geen wind.
1: Voilà. Knijp dus de zeevonkjes vooral in het donker.

0: het mag nog lang zomer blijven, hè, Jovali, en genieten. Ondertussen is het een minuutje over 6:30 geworden. We kijken nog even naar de weg op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk. Staat er even voor Aalbeke nog altijd een vrachtwagen geladen met stro in brand. De blus- en opruimwerken die zijn daar aan de gang. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Door een kapotte bovenleiding rijden er minstens tot 10:00 vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal die rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En voor veel mensen, en dat lees ik ook in onze Radio 2-app, is het af en toe ook wel een beetje vakantie in eigen land bijvoorbeeld. Afzakken naar de Belgische kust en naar Blankenbergen, dat zit er misschien wel voor een aantal mensen in. Ik kijk hier rondom mij. Ja, het is hier plezant. Dit is Voyage, Voyage.

0: Voyage Voyage staat op een van de eerste cd's die ik ooit gekregen heb toen ik 12 jaar was. Ik kan dat liedje van begin tot einde meezingen, want ik had maar één cd op dat moment.
1: Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Radio 2.
1: Radio 2.

Marco Borsato. Zijn dochter Jada hoopt dat haar vader snel terug op het podium komt. Hij zegt, ja, ik hoop dat hij ooit nog gaat optreden. Want je merkt dat toch wel dat hij het zelf een beetje mist. En dat hij ook wel gemist wordt door andere mensen. Het wordt een beetje afwachten. Dit is ook een mooie Moonlight Shadow.

Ik weet nog dat dat een liedje is. En toen ik klein was, als dat op de radio kwam, ik werd er altijd een beetje emotioneel van. Ik weet ook niet hoe het komt. Maggie Reilly en Mike Oldfield. En Moonlight Shadow. Ik vind hem ontzettend mooi. Ja, het is zonnig. Vakantievibes, die zitten heel erg goed. Dus het is natuurlijk weer tijd voor VRT Zomerhit. 20 artiesten, 20 oorwormen en één grote winnaar. Van echte meezingers tot echte zomerknallers. Maar wat is jouw favoriet? Die zit er sowieso tussen. En ja, jij bepaalt wie uiteindelijk aan de haal gaat met die grote zomerhit. Laat je stem maar horen. Dat kan allemaal via VRT Max. Je kan daar kiezen. En onder andere deze man, die is ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Ja, jaar na jaar is hij er weer bij. Hè. Dit is Bart Kael en zot verliefd.

Kan het nog zonniger met Ricky Martin? Hij is trouwens niet alleen een goede zanger, maar ook een acteur. Speelt mee in een televisieserie over de moord op Gianni Versace. En hij speelt dat eigenlijk best goed, hoor. Hele toffe serie, als je de mogelijkheid hebt om die een keertje te bekijken. Ik weet de titel niet meer, maar het was best wel spannend. Dat weet ik nog wel. Dit zijn Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

0: Ondertussen 23 jaar geleden dat dit uitkwam. Fijne hit tussen Nena en Kim Wilde. Twee iconen uit de jaren 80 destijds.
1: Radio 2. Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Straks hebben we het onder andere nog over Luc. Luc die al 29 jaar iets met de grootste glimlach doet. Dat is voor straks.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. Het thema van deze feestdag is verbinding. De feestelijkheden in de hoofdstad moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich daarvan bewust vandaag.
12: Het is eigenlijk omdat we mensen zagen met vlaggetjes, met ballonnen, met de leeuw erop. Dus ja, hier moet iets gebeuren.
13: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
14: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
15: Ik denk dat vooral de narratief en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
11: De Vlaamse regering reikte vandaag ook het Vlaams ereteken uit aan 4 verdienstelijke Vlamingen. Kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Zij krijgen de onderscheiding omdat ze met hun uitzonderlijk talent hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft voor de 2e dag op rij een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Merlier won de relatief vlakke rit van Périgueux naar Bergerac met een indrukwekkende inhaalbeweging in de laatste 250 meter. Voor Merlier is de Tour na 2 zegens nu al geslaagd.
16: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg. Voor het vertrouwen en blij dat ik er een tweede kan bieden voor de ploeg.
11: Merlier nadert met deze overwinning tot op 25 punten van groene truidrager Mats Pedersen. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Vanwege de hittegolf in Frankrijk wordt de rit van morgen in de Corrèze met 30 kilometer ingekort. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Mugova en een andere Tsjechische Noskova. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
17: Wel, het leek een wedstrijd die al gedaan had kunnen zijn, want anderhalve set was er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova. Die had duidelijk geen last van plankenkoord. Die speelde agressief, serveerde uitstekend en domineerde ook die wedstrijd na ruim 1 uur spelen. En bij 6-2, 5-2 kreeg ze ook al een eerste wedstrijdpunt, maar Mugova overleefde dat matchpunt. Dat deed ze zelfs 3 games en 5 wedstrijdpunten in totaal op een rij. En zo een totale ommekeer, want ze won plots die tweede set uit het niets met 7-5. En we zijn nu begonnen aan die derde set. Dat was een slopend spelletje met breekkansen voor Mugova, maar uiteindelijk toch gewonnen door Noskova. Dus het zou wel eens een thriller kunnen worden in die derde set van deze vrouwenfinale.
11: Dankjewel, Glenn. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig en warm, maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmte-onweders. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Dominique. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen met stro. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet dan omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17.
18: Radio 2.
19: Radio 2 aan zee.
18: Karen Meijne.
9: Een hele fijne avond. Ik heb zometeen onder andere de Maddy Wodo en ook George Michael. Ik was even mijn kluts kwijt. Welke dagen zijn het nu weer? Maandag, dinsdag, woensdag. Dat is het natuurlijk. Maar dit is Midnight Oil. Beds are burning.

Midnight Oil and Beds Are Burning. Jij hebt het vast al gehoord, hè? Studio 100 en Radio 2 slaan de handen in elkaar voor een gloednieuwe feel-good musical vol nostalgie. En die heet Hallo Radio 2. We duiken dus terug naar de beginjaren van de nationale radio met de herkenbare klassiekers, iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. En in de hoofdrol Peter van de Veyre en Chris van Tongelen. Die kruipen allebei in de huid van Walter. Walter, dat is een licht chaotische, maar supergedreven radioproducer. Iemand die dag en nacht klaarstaat voor zijn programma, voor zijn collega's. Een man met een heel groot hart, een hoofd vol stress en vooral een enorme liefde voor de radio. Trouwens, op de website halloradio2.be kan je al de eerste beelden zien van Walter. Hallo Radio 2 is exclusief te zien in het gloednieuwe Studio 100 theater in Hofstade bij Zemst. En dat vanaf maart volgend jaar. Maar de tickets daarvoor die zijn nu al verkrijgbaar. Je kan ze vandaag al bestellen via Radio 2 op VRT Max of via de website halloradio2.be.

George Michael en zijn freedom en een beetje vrijheid is soms ook gewoon weg doen waar je zin in hebt. En dat heeft Prins Harry bijvoorbeeld vandaag gedaan. Want die heeft een yogasessie met geiten gedaan vandaag. Klinkt misschien een beetje raar, maar het was voor het goede doel. Het was voor het goede doel. Het was dan eigenlijk een evenement georganiseerd voor kinderen die een ouder hebben verloren door een ouder die in het leger diende. En vandaag was Prins Harry daar dus te gast. Heeft dus onder andere yoga gedaan met geiten. Maar er zijn ook kinderen die hem vroegen van, ja, wat doe jij nu eigenlijk als je zo eens een moeilijke dag hebt? En Harry die zei, ja, weet je, soms is het gewoon een moeilijke dag en kan je niet lachen. Maar mijn hond die laat me af en toe wel lachen. Mijn kinderen laten me lachen. En als ik echt eens heel goed moet lachen, dan zet ik iets heel grappigs op de televisie. En dan had hij het waarschijnlijk over FC De Kampioenen. Zou kunnen. Enfin, Prins Harry, het is ook maar een gewoon mens, hè. Maar wel met heel veel geld.

Miami Sound Machine. En Conga, ken je dat spelletje SingStar nog? Een van de eerste edities op de PlayStation al heel veel jaren geleden. Wel, op een van die eerste SingStar schijfjes stond dit liedje op. En dat moest je dan met z'n allen thuis karaokeën. Zo vaak gezongen ooit. Maroon 5 is dit. And This Love.

0: live. Ondertussen is Adam Levine, de zanger van de band, vooral bezig met het spotten van nieuw talent. Is in Amerika ook een van de coaches in The Voice geweest. Hè. Het is vakantie, heerlijk. Al geldt het natuurlijk niet voor iedereen. Sommige mensen die draaien overuren, zodat jij en ik eigenlijk gewoon kunnen ontspannen. Denk maar aan Luc Fourier. Die is receptionist in het Gatsby Hotel in Blankenbergen. Het is een echte zomerheld achter de balie, want al 29 jaar ontvangt hij daar iedereen met de glimlach. En Daan die sprak hem deze week en die vroeg Luc of hij na al die jaren soms nog versteld is van iets.
1: Wat jaarlijks nog gebeurt, en je zou het anno 2026 niet mogelijk houden, maar mensen die naar Blankenbergen komen, die nog nooit de zee hebben gezien in hun leven.
0: Voilà, mensen die dus nog nooit de zee hebben gezien. En zo zie je maar weer, wat voor de ene vanzelfsprekend is, is voor de andere heel bijzonder.

0: Kijk hier door de studio. Je hebt hier aan zee een beetje een ondergaande zon. En dan die muziek van Prince erbij, dit liedje. Ja, is toch een hele andere sfeer. I would die for you. Ondertussen 7:30 geworden. Toch nog even naar de weg. Want op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen geladen met stro. De problemen die kunnen daar nog wel even duren. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet dan omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar die E17.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Gummy en haar Rihanna. En kijk eens aan. We zitten hier aan zee met een ondergaande zon. En de Beatles die hebben daar ooit een heel mooi liedje over gemaakt. Ja, toen ging ze niet onder, toen kwam ze vooral op. Dit is het mooie. Here comes the sun.

Komt allemaal wel goed hoor. The Beatles en Here Comes the Sun. De zomervakantie, dat is misschien ook wel eens de tijd van de zomerliefjes. En dit liedje doet mij dan weer terugdenken aan een van mijn eerste zomerliefjes vroeger. Ja, mooie muziek van Roxette. Beetje romantisch hier op het strand. Wie nog plannen heeft, maak er een fijne avond van. Dit is Fading Like a Flower. Hopelijk blijft die bloem in bloei staan daar.

0: Roxette en Fading Like a Flower. Heerlijk liedje uit begin jaren 90. Volgende week weer heel wat artiesten op ons podium hier bij Radio 2. En ja, vandaag ook wel wat fijne berichtjes binnengekregen van mensen die vandaag leuke dingen hebben gedaan. Bijvoorbeeld Celine, die zegt wij hebben voor zomerhit al gestemd op K3 op de zomer van Oya Lele. Want wij zijn net op de terugweg van een fantastische dag in Plopsaland. Het was er echt fantastisch. K3 hebben ze ook voor het eerst gezien in het echt, onze kindjes. En er werd daar trouwens ook massaal opgeroepen om te stemmen voor K3 voor zomerhit. Dus wij duimen bij deze. Ah, Celine, ik hoor het al. De kindjes die hebben een hele, hele toffe dag gehad. Ik hoop dat er nog meer van dat soort dagen zullen komen. Trouwens, die zomer van Oya Lele van K3, die komt er nu aan. Dus een van die 20 genomineerden.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Adrie, een van die genomineerden. De zomer van Oja Lele. Stemmen voor zomerhit doe je natuurlijk via VRT Max. Daar wijst het zich allemaal uit. Kan je trouwens ook nog bekijken wie er allemaal komt optreden hier binnenkort. You might know how to play with fire.

Als je meekijkt via onze Radio 2-app, dan zie je dus dat de splenterbommen uit Blankenbergen hier voor onze studio staan. En ze hebben serieus wat kabaal bij. Altijd plezant hier in Blankenbergen voor onze studio. En die gaan er daar nog een hele toffe avond van maken. Die splenterbommen uit Blankenbergen.

Er hebben er hier al veel, heel veel kracht uitgehaald door ooit Gloria Gaynor en I Will Survive. Morgen dan gaat onze studio hier in Blankenbergen weer open vanaf 10 uur. En dan is Caroline de Bekker hier onder andere met Kickstart, verzoekprogramma dus. Radio 2. Kan je dus live je plaatjes hier komen aanvragen? Ook Peter van der Veire en de Zandloper, die hoor je morgen. Die zit hier niet in de studio, maar die staat op dit moment wel op het podium in Antwerpen tijdens een Vlaanderenfeest. Maak er nog een hele fijne avond van. En wat mij betreft heel graag. Tot morgen.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment
8: je
7: de
8: luistert
7: max.
8: Naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aller Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergens intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
12: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen. Even laten controleren hoe het daar is.
11: In China is de tropische storm Bavi aan land gegaan. Er werden windsnelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavi ook al over delen van Japan en Taiwan. Daar was er schade, maar vielen er geen slachtoffers. De Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale haar landgenote Muchova. Het verslag is van Glenn Martens.
13: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Muchova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Muchova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Muchova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
11: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel. Maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
14: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook Margriet Hermans eren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier 4 fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Margriet brengen, alleen maar om haar te eren.
11: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met wolkenvelden ook. Maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: love you take.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
3: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Radio 2, relax.
5: Ik ben blij dat je hier bent.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
3: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomer.

0: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korten. In Frankrijk geldt morgen in 37 departementen code rood door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren net als vandaag vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in de Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
1: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
0: De voorbije week woedde op heel wat plaatsen ook in Frankrijk natuurbranden. In totaal zijn ook al meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden een brand te hebben aangestoken of veroorzaakt. Het dodental van de zware aardbevingen, meer dan 2 weken geleden in Venezuela, is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben zo net bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. En de Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen vanavond. Ze versloeg in de finale haar landgenote Muchova. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Muchova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Muchova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Muchova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
0: Morgen spelen de Italiaan Sinner en de Deister Zverev de mannenfinale daar in Londen. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden krijgen we morgen opnieuw veel zon. Temperaturen dan tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van het VRT Nieuws met Aleide Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval, daar zijn ze nog altijd bezig, maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
0: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodental van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. De verdachte die was opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid is weer vrijgelaten vandaag. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was staatssecretaris in de jaren 90 en ook lid van het Europees Parlement. Maar de verdachte die is opgepakt blijkt nu niets met de zaak te maken te hebben en is dus weer vrijgelaten. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op deze 11 juli. Er was ook een pakkend eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempische zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan. Tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger slijten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
1: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
0: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3 uur gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Relax.

0: Het is middernacht en heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren, net als op zaterdag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit zondag wordt gereden in Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft aangekondigd of afgekondigd. De rit wordt 30 kilometer korter. De graanoogst in ons land moet dit jaar opmerkelijk vroeg gebeuren. Nu al in plaats van in de loop van augustus. En het heeft wel te maken met de hoge temperaturen nu, in combinatie met de regen van april en mei. Maar een probleem is dat niet, legt landbouwer Jan Truijen uit.
1: Maar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn. Dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn nu, het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus we zijn zeer goed droog.
0: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderenfeest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Zondag veel zon met hoge sluierwolken ook. Dan tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio 2 Top 30.
1: Goeienacht. VRT Radio 2.
2: 23.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30 op Radio 2.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte in zeker 37 departementen. Geldt dan de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Nog in Frankrijk, in een dorp nabij de Noord-Franse stad Arras, hebben de voorbije dag duizenden mensen betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Dat kanaal zou de Seine en de Schelde met elkaar moeten verbinden om de binnenscheepvaart op beide rivieren te bevorderen. Het zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Volgens de actievoerders gaat het om een te duur project dat schadelijk is voor het milieu. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In Kruiszeken bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Loagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal is de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland nog niet voorbij. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Er worden verlengingen gespeeld. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. Later vannacht is er de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 Top 30.
1: Goeienacht, VRT Radio 2.
2: 9.

0: Het is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er wordt al wekenlang geprotesteerd in Albanië. De voorbije dag was de 42e dag van protest. Dat was eerst gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. En later vannacht is er nog de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperatuur dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.